We gaan eruit voor vanavond. Dit was Family Affair met Stereo T en met Roots Apostel op bezoek. We gaan eruit met de ongebreidelde chaos van het Nachtmachine, maar onthoud het, chaos is een ladder. Tot volgende keer voor Family Affair.

Dat was Charlie Christian, Ad Lib Blues. Het mag een beetje swingen hè, vandaag. Deze is Tim Rosenkrantz uit 1938, A Wee Bit of Swing.

Dat was Stuff Smith. After You've Gone. Stuff Smith was naast Stefan Grappelli een van de eerste violisten in de jazz. Onder andere kent van de Plas werd dat dus ook gedaan. Heel veel heel maffe dingen gemaakt, vergelijkbaar met Slim Gaylord. Als je Slim Gaylord niet kent, die moet je zeker eens checken, maar die had niks met een A. Dus niet voor vandaag. Maar de Blue Heathens wel. Deze soort muziek wordt nog altijd gespeeld. Allee, af en toe. Blue Heathens is een jonge band hier uit de stad. Another Love van de Blue Heathens. Hier nog met Hannah op zang.

Dat was Count Basie, As Long As I Live. En deze is een andere grote pianist uit een jazz, Art Tatum, met Ben Webster op sax, die ooit nog in de Muze heeft gespeeld. Deze is All The Things You Are.

The Lighter Side of Jazz door de zingende pin-up Julie London. Dit was van het album Swing Me an Old Song, After the Ball. Een nummer van Jerome Kern en Oscar Hammerstein trouwens. Wie hebben we nog? Harlan en his Rockets. Nee, dat is voor ze beat. Harlan en his Rockets, excuse me. Deze is Spike Jonze. At last, I'm first.

Dat was de Atlanta Blues door Kid Ory. Had hij al eens opgenomen ergens in de jaren 20, maar gelukkig heeft de man een lang leven gehad en is dat daardoor in 1960 nog eens opgenomen, maar dan met iets beter micro's. En ook met iets meer plaat, want zo'n die shellacks, daar komen er 3 minuten op en deze was toch bijna 5 minuten. Toen was de LP al uitgevallen. Ik had Harlan en his Rockets beloofd. Dit is hem met à la Bridges. Bridges was een van de muzikanten.

Dat was Blossom Dairy. Always true to your fashion. Dat was een nummer van Cole Porter trouwens. Eens even zien. Sonny Rollins of Lou Donaldson. Eerst Lou Donaldson. Dit is Autumn Nocturne. Het is eerste.

0: alle spel is hier.
1: Radio Centraal.
0: Op dinsdag en rode
1: draden gelemd tot op die taal. Sorry, dat was door mekaar.
0: Ik weet dat niet, hoor.
1: Het kralenspel. Alles op Radio Centraal.
0: Alles gaat door mekaar. In mijn kop.
1: Links en rode draden gelijmd tot kapitaal. One love.
0: J'espère.
1: Bobby J'espère?
0: Ik weet niet, hoor. Ik weet niet of dat een Bobby veel hoopt. Dat is een hond van Kuifje, zeker. Ik ben ook al nooit Bobby geweest.
1: Door Sharonneke werd jij zo genoemd, zeker?
0: Denk het, ja.
1: Het kraalspel, Radio Centraal, 106.7 FM. Dat is met mensen die ons niet kennen, misschien die ook luisteren. Dat vraag ik me eigenlijk
0: wel. Wat zeg je allemaal?
1: Zouden er mensen naar luisteren die wij niet persoonlijk kennen? Omdat ik dan ben ik weer over Sharonneke bezig en zo.
0: Naar het kraalspel?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dus Sharonneken is een van onze goede kennissen. Hè.
0: Ja.
1: Dat is hier een programma met muziek, links, rode draden, kapitaal.
0: Ja, ik ben niet goed...
1: Oei, kom het.
0: Heel slecht geslapen.
1: Ik ook, maar ik ben er helemaal doorgekomen.
0: Op welke manier?
1: Dat ik ben eigenlijk vrij... woke voel op deze moment.
0: Wat doen we hier nu vooral?
1: Links, rode draden, kapitaal en lijm.
0: Maar dat is een radioprogramma toch? Hè?
1: Dat heb ik dat niet al gezegd?
0: Dat kan best zijn, maar... ik zeg toch...
1: dat is een programma.
0: Ik heb niet goed geslapen.
1: Woke up this night, Bayabi die doom. I slept so bad, boyobo do bom. Ja, een radioprogramma op Radio Centraal, een fantastisch stadsradio. Een van de laatste onafhankelijke reclamevrije radiostations ter wereld, durf ik zelfs te zeggen.
0: Mm-hmm.
1: En uiteraard gaat dit project ook mee met zijn of haar of hun tijd. Hè? En dat is tegenwoordig ook via de DAB te beluisteren, behalve die 106.7 FM. Ook via internet, radiocentraal.be.
0: Dat hebben we misschien allemaal al gezegd. Ik weet dat niet vandaag.
1: Ooit?
0: Maar, vandaag misschien ook. Ik weet dat niet meer.
1: Nee, van die DAB en die website nog niet. Mm. Maar nu dus wel.
0: Maar aan de andere kant, bepaalde dingen herhalen.
1: Dat doen ze op de nationale radio ook veel.
0: In series ook, denk ik.
1: In serie.
0: TV-series. Dus
1: niet parallel geschakeld, maar in serie
0: TV-series
1: geschakeld.
0: TV-series doen ze dat ook.
1: Ja. Mensen kunnen hun aandacht er anders niet bij houden.
0: Ja.
1: Dus moeten wij dat ook beginnen doen?
0: Ja, moet niet, maar...
1: Nee, niks moet.
0: Het is wel verontschuldigd, denk ik.
1: Alles mag en alles moet kunnen.
0: In het kralenspel...
1: Op 106.7 FM, Radio Centraal, ook beluisterbaar via 10A DAB en online via www.radiocentraal.be. Ja, kijk, je bent al goed aan het herhalen. Het kralenspel, een radioprogramma met aandacht voor links en rode draden, gelijmd tot kapitaal.
0: Dank u.
1: Muziek, maar ook af en toe een beetje dialoog. Tussen de presentatoren Elko Blijweert en Jeroen Stevens. Beter bekend in sommige kringen als de knar en de mini.
0: Ex-Bobby.
1: Ex-Bobby, ja. Serieus. Ah, zo zijn we natuurlijk bij Bobby J'espère, had jij gezegd. Zo zijn we dan bij Bobby J'espère terechtgekomen. En van Bobby zijn we via de hond van Kuifje bij jou... Elko Blijweerts oude nickname, beland. Die kenden we dan via Sharonneke. En dat hebben we dan toch al verklaard voor de mensen die luisteren die ons niet van naderbij kennen. Sharonneke is een van onze gemene kennissen waar wij allebei een band mee hebben. En waar de ene al een iets nauwere band mee heeft gehad... dan de andere van ons.
0: Zeg je waarom?
1: Elko.
0: Merci, allee, voor dat, ook voor mij, voor dat allemaal zo nog eens een keer op, zo goed op te luisteren.
1: Even terug, een trip down memory lane.
0: Ja, het is niet alleen voor de luisteraar. Allee, ook voor mij is het echt niet slecht dat je daar zo met een klaar, heldere stem op een goed tempo.
1: Dank u.
0: Eens een keer op luisteren.
1: Ja.
0: Ik ben er heel blij mee.
1: Zijn er nog dingen over uw verleden dat ik nog even moet samenvatten?
0: Oh ja, maar dat gewoon niet alleen over de verleden.
1: Ook over die links, die rode draden,
0: hier
1: dat kapitaal.
0: Op dit moment zo, alleen, ik denk, ik heb dit niet goed geslapen. En het geeft me toch wel wat houvast.
1: We zijn aan het landen. We zijn aan het landen hier in het Kralenspel op Radio Centraal 106.7 FM. Uiteraard ook te beluisteren via 10A DAB of via internet, radiocentraal.be. We moeten misschien ook nog extra aandacht besteden aan het landen, omdat we hier ook binnenkwamen in een nog gesloten studio. Hè. Dus we moeten nog volledig acclimatiseren. Hè. Er hangt nog geen lucht van eventueel andere presentatoren. Of,
0: Ik heb de ramen opengezet.
1: En we zitten aan welke waarde van de CO?
0: 503.
1: Dat is wel in de groene zone, dat is in orde. De CO of CO2?
0: Ik weet dat niet.
1: CO2, denk ik. Het minst gevaarlijke.
0: Koolstofdioxide.
1: Monoxide kunnen van sterven, zeker.
0: Ik denk dat je van veel kunt sterven.
1: Ik zeg het eens, Bobby. Je hebt ook wat platen bij, waarschijnlijk. Vinylekes, cd'kes.
0: Niet veel.
1: We kunnen nog een unboxing doen vandaag, eventueel.
0: Ja, ik ga wel een sukkeltje worden. Ik heb geen breekmes meegepakt. Allee, of geen mes.
1: Ik zie daar wel een bos sleutels liggen. Die eventueel van pas zou kunnen komen. Hier in de keuken is misschien ook nog wel wat bestek te winnen.
0: Mm-hmm.
1: Oei, we zijn nog maar een minuut of zeven bezig. Het voelt langer.
0: Ik heb 2 cd's klaargestoken.
1: Ja.
0: Oh, ja. De ene dacht ik van met te beginnen, maar dat duurt 8 minuten en een half. Dus.
1: Dat is zo'n beetje de lengte dat jij graag kiest voor het kraalspelen, rond de 8 minuten.
0: Maar eerst iets korter.
1: Oké. Okay. We gaan ze niet tegelijk afdraaien.
0: Nee. Het betreft wel sampling een beetje zo. Alleen, althans, de link die we gaan maken tussen de twee.
1: Ja, benieuwd.
0: Voor eerst.
1: Ten eerste.
0: Dacht ik mee te brengen naar het kraalspel. Een liedje van Meatbeat Manifesto.
1: MBM.
0: Waarom? Omdat ik... ik kon niet... Dat is een andere keer dat ik niet goed kan slapen. Maar die wel alleen in verband te brengen is met afgelopen nacht.
1: Ja.
0: Misschien nog een kleine quiz ervan maken.
1: Ah ja, alstublieft.
0: Weet jij wat een van de hoofdoorzaken is voor het slecht slapen van mij?
1: Ah, van u?
0: Ja.
1: Ademhalingsproblemen.
0: Pardon?
1: Ademhalingsproblemen.
0: Ah ja, is klopt. Ja. Nog een ander?
1: Piekeren.
0: Ook.
1: Nog een ander.
0: Ja, en het houdt verband. Ja, het is eigenlijk nog iets anders. Ja. Kunnen het als een aandoening...
1: Aandoening. Een aandoenlijke aandoening.
0: Een melodieke dat er in mijn kop zit.
1: Ah ja, maar ja, daar heb ik ook wel last van.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Maar moet ik nu raden welke melodie?
0: Nee.
1: Oké, dat was het antwoord.
0: Ja,
1: dat is lastig, hè. Bij mij is dat vaak als ik wakker word. Ik word dan wakker. Zelfs al... Ik word altijd voor de wekker wakker. Dat is dan vaak als ik zelf niet aan het werken ben of zo.
0: Ja.
1: Van muziek. Oei. Verschrikkelijk, hè.
0: Ja, dat is... Ik probeer het... verschillende manieren daarmee om te springen.
1: Ja, proberen gaan mee heb ik mij wel eens laten vertellen. Hè.
0: Maar toch heel slecht geslapen van de nacht.
1: En welk melodietje zat er in uw kop?
0: U sprak mee bezig was.
1: Dus dat kunnen we niet linken aan wat er nu komt van de MBM.
0: Nee.
1: Hmm.
0: Maar dus afgelopen week had ik weer zoiets aan de hand. En ik stond op en ik dacht van ik moet het laten gaan. Maar dat is dan een van de technieken dat ik probeer toe te passen, gewoon het laten gaan. Laat dat maar in mijn kop zitten.
1: Dat is inderdaad een goede techniek, hè.
0: Maar het heeft nog een beetje... Hij heeft nog niet zo heel goed geholpen, moet ik zeggen.
1: Dat kunnen we op oefenen, hè.
0: Ja. En dan dacht ik... heel berustend kwam er dan een sample in mijn hoofd. Een van die ochtenden afgelopen week. En van, ja, dus laat het gaan. Allee, het zit in mijn kop, maar het is niet erg. En die stem zei...
1: Let it go.
0: It's in my brain now.
1: Uh-oh.
0: En dan dacht ik van, ja, wat is dat nu weer al? Wel, Meat Beat Manifesto.
1: MBM.
0: Toen zei dat ik die tekst verkeerd verstaan natuurlijk. It's in my brain now. Komt in Dogstar Man, Helter Skelter van de 99% plaat. Of ook in die nummers afzonderlijk. Er zijn twee nummers aan elkaar vast eigenlijk op die plaat. Ze zijn ook op Maxi uitgegeven. Ik heb ze allebei steken, vind je.
1: Dat is het goed.
0: Maar ik ben dan ook eens gaan zoeken. Dacht van, wie zegt dat nu eigenlijk? Van waar is dat gesampled? En dan kunnen we op het internet...
1: Hoesampled.com.
0: Ja, ik denk dat zoiets. Hoesampled hoe of zo. En dan kwam ik dan nergens tegen, maar wel een heleboel andere samples die in dat nummer gebruikt zijn.
1: Mm-hmm. Misschien was het geen sample dan?
0: Ah wel, ik denk dat hij het gewoon
1: zelf gezegd heeft.
0: Ja, dat kan dus ook nog altijd.
1: Dat kon toen nog, dat is toch ook al niet meer van vandaag de dag, hè? Meat Beat Manifesto.
0: Maar grappig wat daar allemaal in zit, in die Dogstar Man, Helter Skelter, dat is van alles van vroeger, maar ook dingen die gesampled zijn uit de tijd waarin dat hem die plaat gemaakt heeft. Dus het is niet allemaal zo soul en jazz. Dat is ook Lydia Lunch, The Butthole Surfers. En dan nog twee nummers van de Pixies, van Doolittle, allemaal van dezelfde plaat. En die verscheen eigenlijk maar een jaar ervoor of zo.
1: Ah, ja.
0: Dat vind ik hetzelfde jaar, dus echt snel van, oh, dat vind ik goed, hop.
1: Steken we erbij.
0: Ja.
1: Tandje bijsteken van de Pixies.
0: En er is één nummer van de Pixies waar we dan nu mee gaan beginnen.
1: Mm-hmm.
0: En dat ligt eigenlijk heel hard voor de hand. Ik heb er dus nooit aan gedacht dat is. Maar dat begint met een drumbeat.
1: Doe, kat, kijk,
0: ja, zoiets, ja.
1: La La Love You.
0: Ja, voilà.
1: Heb ik ook gesampled.
0: Ja, dat is goed. Grappig, ja.
1: Dat is een goeie nummerke. Dat is een mooie cd, vind ik.
0: Ja, dat nummer is nog gespeeld geweest. In het Kralenspel, denk ik misschien toen jij er niet waard. Dan heb ik dat gecombineerd met iets van Johnny Thunders.
1: Kralenspel, classic.
0: Een nummer I Love You, denk ik.
1: Nou, ik was erbij, joh.
0: Ah, waar ga je erbij?
1: Denk dat. Denk dat wel.
0: Oké.
1: Elko Blijweert krapert aan zijn ontluikend baardje.
0: Ja, slecht geslapen en niet geschoren op niet van de morgen.
1: Niet geschoren is altijd mis.
0: Allee, La La Love You.
1: Nu al.

0: Baby. Dat is volgens mij gezongen door een drummer.
1: Ja, die, hoe wordt dat uitgesproken, deze achternaam?
0: Wacht, zo weet je wel.
1: David Lovering.
0: Ah ja, zo.
1: Of zou het Lovering zijn?
0: David Lovering.
1: Lovering.
0: Mijn Lovering is bovenaan. Voor u ten huwelijk te vragen. Waar moet ik hem steken?
1: Ja, dat komt gewoon het volgende opzetten met de sample. Hè.
0: Dat is dus trouwens ook een de goochelaar, hè? David Lovering.
1: Wie nog misschien?
0: Nee, die is behalve drummer en zanger ook een goochelaar. Wie is er nog een goochelaar? Hans Kazan. Hans Klok. Hoe noemen die mannen? Siegfried en
1: David Copperfield.
0: David Copperfield. En dan die ene, Houdini. Mm-hmm. Dat zijn er genoeg zeker van.
1: Ja, ja. Meatbeat Manifesto.
0: MBM.
1: 99%. Dogstar Man, Helter Skelter.
0: Wie?
1: Wat?
0: Je hebt een kikker in de keel.
1: Goed geslapen.
0: Je zit al aan het eten, hè? Geef het maar toe.
1: Allee, kom. ik heb honger.
0: Zit er rap op, dan kunnen we kunnen verder.
1: Ja, misschien nog één vraag. Quiz. Zegt hij nu effectief... It's in my brain.
0: Weet ik toch niet. Hoe moet hij dat nu weten?
1: Gewoon eens luisteren en dan kun je misschien daarna weten te zeggen.
0: It's in my brain
1: now.
0: Now.

0: now. It's in my brain. It's in my brain now.
1: I've never been, never gonna be more in my brain.
0: Insane in the membrane.
1: Insane in the brain.
0: Dogstar Man, Helter Skelter. Ik heb gegeten ondertussen. Het gaat al ietsje beter.
1: Dat is smakelijk.
0: Ja, man, dat is ongelooflijk.
1: Zelf gemaakt.
0: Ja, volle rijst. Zaten. Wortel. Groene selder. Met de blaren erbij.
1: Welke blaren?
0: Van de groene selder. Ja.
1: Met de blaren, van met de rasmussen.
0: En umeboshi pruim.
1: Ah ja, dat deed hem graag. Hè.
0: En een halve ui.
1: Mm.
0: Fijn gesnipperd, hè. Niet gewoon in één keer.
1: Rauw?
0: Gebakken eigenlijk. In sesamolie. En dat zijn eigenlijk twee nummers, hè. Niet één aan jou en die is zelden. Dogstar Man in Helter Skelter. Allebei maxis, afzonderlijk uitgebracht. Maar hier al niet een gemixt.
1: Ook een beetje eetterm.
0: Wat zeg je, vriend?
1: Ook een eetterm.
0: Al niet een mixen.
1: al een gemixt.
0: Voilà, maar hier uit de cd. 99%.
1: Ja. Ik heb ook nog onlangs opgezocht... Van tja, van waar is die sample? Ik ken die.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb dat zelf steken volgens mij.
0: Alright.
1: En dat was als ik aan het luisteren was naar het album Extinction Level Event, The Final World Front uit 1998 van Busta Rhymes.
0: Hip-hop.
1: Busta Rhymes die een nieuwe uit heeft, Diligence 2. Met allemaal beats van J. Dilla. En dat heeft mij doen teruggrijpen. Ja, ik was al aan het lachen, precies.
0: Ja, ik dacht dat ging zeggen. Dat heeft mij zoveel euro gekost of zo. Dacht ik, dat ging zeggen.
1: Ik dacht dat jij ging zeggen, dat ik ging zeggen, dat heeft mij diep geraakt. Maar zo zie ik hoe dat jij over mij denkt.
0: Geld, hè.
1: Geld, alleen maar geld. Het heeft mij niet veel gekost. Hè. Dat is mijn maandelijks abonnement op de schietijzer.
0: Schietijzer, ja, ken ik.
1: Kent je?
0: Ja.
1: Kent de luisteraar van het Kralenspel ondertussen ook wel, stilletjes aan. Tenzij de nieuwe lichting natuurlijk. Maar die kunnen dat dan eens aan een oude luisteraar vragen, hè, om op te klaren.
0: Een sociaal experiment.
1: Mm-hmm.
0: Dus iets vragen aan iemand.
1: Ja, we zitten nu dus bij het derde album in 1998 van Busta Rhymes, Extinction Level Event, The Final World Front. En dat is een fantastisch album. Vaak moet ik even wel toegeven. Ik heb iets nieuw gevonden. Dat helemaal niet nieuw is. Maar ik heb dat dan. Voor mij is dat nieuw. Ik kan eigenlijk albums die ik misschien niet helemaal goed vind. Daar maak ik dan een playlist van.
0: Ja.
1: En dan schiet hij er. En dan raak ik dan gewoon de nummers uit dat ik niet graag hoor. Kan eigenlijk niet.
0: Wat is dat dan?
1: Ik haal dan die nummers ertussenuit dat ik niet graag hoor.
0: Ah ja, cherrypicking.
1: Is dat cherrypicking?
0: Beetje.
1: Het is natuurlijk gevaarlijk, hè, want soms zijn er nummers die je dan achteraf toch nog goed zou beginnen vinden.
0: Wow.
1: Maar, stilletjes aan begin ik te denken, het leven is kort. En ook weet ik het eigenlijk meestal al wel welke dat ik nooit goed ga vinden. Maar dus, die een Extinction Level Event... The Final World Front. Vind ik dus allemaal goed. Die intro heb ik nog nooit beluisterd. Omdat ik dat meestal irritant vind van die intro's die geen muziek zijn.
0: Nee.
1: En dan als laatste nummer. Een outro. Dat heb ik nog nooit beluisterd. Maar daarvoor een hele... ja, slecht. Niks is slecht. Een hele rare cover van Iron Man van Black Sabbath. Met Ozzy Osbourne.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik hoef daar geen playlist van te maken.
0: Mm-hmm.
1: Want je kunt gewoon dat eerste nummer overslaan. En je kunt dat laten afspelen.
0: Tot aan het
1: Dus eigenlijk is dat wel sympathiek dat de slechte dingen, of de dingen die ik misschien niet interessant vind, van voor en van achter in het album zitten. Want, ondanks het schietijzer, dat een prominente aanwezigheid heeft ingenomen betreffende mijn luistergedrag van muziek, luister ik kijk nog altijd wel naar albums.
0: Naar albums?
1: Albums, ja. Dat is naar schijnt ook niet meer van deze tijd. Hoe zit dat bij u?
0: Oh, ik weet het eigenlijk niet. Luister ik nog naar iets?
1: Dat weet ik niet.
0: Een volledig album niet zo vaak eigenlijk, nee. Soms ja.
1: Maar ook niet dat jij bijvoorbeeld van die gecureerde playlists beluistert of zo. Of thema-playlists. Alleen thema-platen.
0: Nee, ik luister alleen maar zelfgemaakte playlists. Omdat als er zo...
1: Dat doe je dus ook wel, voor te gaan joggen of zo.
0: Bijvoorbeeld vroeger, ja. Maar... Nee, ik vind dat vervelend, zeker van op een schietijzer, als er zoiets playlist of radio-achtig...
1: Automatisch verder speelt of zo.
0: Ja, dat vind ik ook al ambetant.
1: Maar... Vind ik heel ambetant, maar dat kunnen we wel afzetten.
0: Maar ik ben dan geneigd om dan aan dat schietijzer te blijven hangen heel een tijd, om te zien waar dat er nou eigenlijk juist aan het draaien is. En dan wil ik weten waar dat is en, you know, dat is zo. En dan wil ik daar meer over, ik kan dat niet afzetten precies, die drang om te weten. En dan ja, vandaar liever zelf gewoon fysieke dingen ook opzetten. Gewoon. Of een playlist dat ik zelf heb gemaakt, dan weet ik waar dat is. Hè.
1: We gaan luisteren naar Busta Rhymes, Where We Are About To Take It. Ja, met een sample van een fantastische plaat die ik bij heb op vinyl. Maar eerst dus op schietijzer. Busta Rhymes. Ja, een ongelooflijk goed album. Where We Are About To Take It.

0: Check. Na na. La la la la la. Ja, fantastisch. Van CD zeggen, maar ja.
1: Album.
0: Busta Rhymes, Where We Are About to Take It. Die sample is van Dick Hyman. Een plaat die veel gesampled is geweest, geworden, gehad. Mm-hmm. The Electric Eclectics of Dick Hyman. Ik denk dat Beck of de Dust Brothers in opdracht van Beck er ook iets uit hebben gehaald. Mm-hmm. We kunnen zeker wel eens bij whosampled.com, ze hebben nu reclame aan het maken, een website kan nog wel. Hè. Kunnen we wel eens gaan zien, maar ik heb geen goesting wie dat dan nog allemaal gesampled heeft.
1: Maar dus, de mug.
0: Ja. Je hebt geen last van uw mug.
1: Nee, gewoon mug.
0: We hebben het inderdaad over de plaat Moog, The Electric Eclectics of Dick Hyman. Ik heb het bij op vinyl, schone gatefold, alles erop en eraan. Maar waar staat het jaartal? Nergens. Ik gok 72.
2: Op de plaat staat ook niks.
0: Op de plaat staat ook niks. En Dick Hyman, dat is, of dat was, ik weet het niet, volgens mij ook de baas van Command Records. Dat is hier een uitgave op Command Records, waar heel veel easy listening-achtige muziek op verschenen is. Onder andere ook van Dick Hyman zelf. Maar dit is dan eigenlijk zijn folieke, denk ik, die plaat. Dat is iets gekker, frivoler, experimenteler. Maar wel heel beluisterbaar. The startling sounds of the brave new music world. Singular synthesized composition that heralds the future art of sound expansion. Moog, The Electric Eclectics of Dick Hyman. This is the new sound of music. Amazing melodic electronic music played on the Moog synthesizer. These are not just the decorative trick sounds you usually hear from a synthesizer. These are compositions specifically created for the synthesizer by Dick Hyman. Fascinatingly rhythmic melodies that move music in a fresh exploratory direction. Goeie liner notes, dat is niet op dat schieten. Alhoewel, tegenwoordig soms ook al wel. Dus, wat hoorden we hier? Met een Busta? Zet het nog eens op als je wilt. En nu zullen we dan eens naar het origineel luisteren. Hè? Dick Hyman met The Topless Dancers of Corfu.

0: Schik.
1: Ongelooflijk goed, vind ik. Heel die plaat. Meuk. The Electric Eclectics of Dick Hyman. Op het Command label. In de achtergrond, The Legend of Johnny Pot.
0: Nice. Dat was een liedje in maatsoort van 5-4 of zo.
1: Kan wel, hè. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, is echt in de quizsfeer. In 3-4. Dingetjes? Pinocchio?
0: Nou, we zitten niet ver af, denk ik. Nee, wat ik wil zeggen, toch?
1: Eentje. Is dat niet Pinocchio? Wacht, hè? Pinocchio is toch een liedje?
0: Dat is ook een liedje, hè?
1: Ja. Pinocchio. Ken je dat, Pinocchio?
0: Nee, alleen ik heb dat ooit van... Dat is ook een jazzcompositie, ook, denk ik. Maar er zullen misschien
1: van
0: wel veel
1: Miles,
0: Pinocchio's...
1: Ja, van de Prince of Dark. Ja, maar nu ga ik hier met dat schiet. Ah,
0: wel, het is een ander liedje dat de Prins ook... Allee, die Prins van Darkness toch ook bekend gemaakt. Ik heb dat vorige week gespeeld, denk ik. Of vernoemd je... Dus vernoemd
1: wie heeft het gespeeld? Jij?
0: Jij gedraaid. Allee,
1: hier, Pinocchio.
0: De schietijzer.
1: Schiet hem eens open als je wilt. Pinocchio. Is dat dan in 3? Nee, dat is niet in 3. 2, 3, 4.
0: Ik denk dat je het vorige week had niet gedraaid of zoiets. Of?
1: Ik bedoel dat één liedje, hè?
0: Sneeuwwitje.
1: Ah ja, dat is Someday My Prince Will Come.
0: Ja, voilà, is dat ik wil zeggen.
1: Maar welk is dat van Miles? Of van Wayne Shorter?
0: Hier is.
1: Nee. En dat wij veel proberen te spelen. Vroeger.
0: Oh, Footprints.
1: Ja, dat bedoelde ik. Is dat ook niet in 3?
0: Ja.
1: Tjikatakakonkaka. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yeah. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
0: Waarom toch? Ja, veel energie. Je hebt goed geslapen, precies.
1: Slecht.
0: Ja.
1: Slecht, slecht.
0: Dat is een...
1: Ik heb mij al eens goed onder handen laten nemen van de morgen. Door de tandarts. Moet flossen, zei ze. Dat is ook de eerste dat ik ervan hoor.
0: En hoe oud zit ik, hè?
1: 100 jaar.
0: Ja, gelijk Marshall Allen.
1: Ze zijn al de 100 niet gepasseerd.
0: Ja,
1: like John Coltrane, zeker. Dubbel van de Elko.
0: Dus...
1: Een halve Coltrane zit er hier voor mij, Bobby. Bobby Blauweert. Double B. One Love. 50 years old. Semi-Coltrane. Allee, zeg, wat was dat hier? The New Waltz.
0: Maar heb je daar nu vorige week niet iets van gezegd?
1: Ja,
0: of zo?
1: Gespeeld zelfs. Ah, van dingetjes. Brubik.
0: Een Brubik.
1: Omdat mij dat deed denken aan een nummer in een soundtrack van een film die ik gezien had. En daar zijn we dan niet meer toe gekomen, maar daar komen we misschien nog wel eens toe.
0: Wat denkt ervan dat we nu iets van uw schietijzer gaan afdraaien, gebaseerd op de akkoorden van Someday My Prince Will Come?
1: Ik vind dat heel legitiem, want je zegt zelfs, je hebt zelfs de CD, je hebt het doosje van de CD bij.
0: Ja.
1: Waar is die CD zelf dan?
0: Thuis.
1: In de speler misschien.
0: Ben je thuis vergeten?
1: Ja, meester. Thuis kon ik het.
0: Ja, sorry.
1: Maar zit jij nog in de drive dan?
0: Ik denk dat, ja.
1: Niet in de Google Drive, oei. Niet in de Google Drive. Anti.
0: Voilà, het is een opname van Michel Petrucciani, de pianist, featuring Jim Hall, de gitarist, en Wayne Shorter, die we niet gaan horen.
1: Oh.
0: Ah, voilà, Wayne Shorter. Kwam,
1: We linken. Wel tof, die muziek door elkaar.
0: De muziek door elkaar.
1: Hyman en Maas. Oh, gaat dat zelfs niet door?
0: Nee, ik hoor een half veel tegenwoordig. Ja. Ah ja, zo is het beter, hè. Dat is goed.
1: Nee, dat was tof te samen.
0: Ja, nu doet het dus toch nog altijd, hè.
1: De Maas is te stil geworden. Beetje respect voor de Prince of Darkness.
0: Hoorden ze nu allebei?
1: Nu hoor ik ze goed, allebei.
0: Ja, we zijn geband, hè.
1: Ja, pas op, mijn één oor is minder goed dan mijn ander.
0: Ah ja.
1: Dat zal daarmee zijn.
0: Dat klopt wel, want de feiten stellen maar alles op. Voilà. Wayne Shorter gaan we niet horen op Waltz nu. een compositie van James S. Hall. En voilà, de akkoorden van Someday My Prince Will Come. Van 5-4 gaan we naar 3-4. En voilà.
1: Misschien moet ik toch terug fysieke dragers beginnen kopen en dan een mengpaneel. En eens beginnen met alles te combineren. Verschillende platen door elkaar.
0: Ja,
1: dat zou wel een frisse wind kunnen geven aan mijn muziek.
0: Ja, en dan kunnen we veel meer geluisterd hebben ook nog in je leven. Hè.
1: Ah, en kunnen ze er ook mengpanelen waar je meer dan twee cd-spelers op kunt aansluiten?
0: Dat van mij, je kunt 4 bronnen op dat van mij.
1: En kun je alle 4 tegelijk afschieten?
0: 5, ja, 5 zelfs.
1: Dat is niet meer zo dat je dan zo een switchje... Ja. En doe je dat dan soms?
0: De 5, nee. Ik,
1: maar de 2?
0: 2, ja.
1: Maar tegelijk, hè? Niet beatmixen. Hè?
0: Wat ik dan soms doe, is 2 tegelijk en dan ook nog eens een keer met... Met een Bluetooth-box ook nog eens, want dan zit ik weer op een andere plaats.
1: 3 verschillende platen?
0: Ja, maar dan ook uit veel verschillende boxen ook nog. Hè. Is dat dan zo verspreid?
1: En waarom? Omdat je zot aan het worden bent.
0: Dat was eigenlijk die situatie waar ik het nu over heb. Dus wij zijn eigenlijk zo'n beetje... Ja, nee, gewoon omdat het niet rap genoeg kan gaan soms. En dan zit het dus toeval dat die tegelijk opstaan. En dan denk ik van, ja, oh, deze geeft daar nog wel iets. En dan laat ik dat wat ballen.
1: Ik heb eens een film gezien over Rocky Erickson. Dat is een muzikant.
0: Ja.
1: Met wat mentale problemen. En die kwam thuis en die zette, oh, ik weet niet, 10 radio's en tv's op om de stemmen in zijn hoofd wat stiller te doen klinken. Dus gewoon van die white noise, van alles van op die radio's. Oké, dan kon hij in zijn zetel gaan zitten.
0: Ja.
1: Daar belanden wij ook nog wel eens, hè.
0: Ja,
1: het begint met 2 cd's tegelijk. Hè.
0: Met een radio met white noise opzetten.
1: Ja, in mijn herinnering is dat white noise. Kan ik eigenlijk was dat al, gewoon...
0: Ik heb dat niet meer steken direct thuis. Ik
1: DAB, maar misschien white was het geen white noise.
0: Of gelijk zo'n tv waar je dan sneeuwt.
1: Ja.
0: Ik heb geen tv niet meer.
1: We gaan eens moeten investeren in onze toekomst.
0: Ja.
1: Ik heb een mengpaneel en ga een tv.
0: Voor die white noise te kunnen.
1: Ja. Petrucciani.
0: Zie.
1: Wat was het nou weer al?
0: Waltz New.
1: Waltz New.

0: Ik denk altijd dat dat Canada is, maar, of Amerika of zo, maar ja, het zou wel Zwitserland zijn.
1: Wat is de country code als je telefoneert naar Zwitserland?
0: Geen idee, ik weet wel dat je vanuit Zwitserland wilt bellen, dat dat veel geld kan kosten met een telefoon.
1: Dat is die schinnen EU, hè. Of de weg zoeken. Vraag dat ja, maar dat aan Dennis Vaas.
0: Ja, ik heb de laatste keer dat ik er was, heb ik toch ook even de vergissing gemaakt van dat toch, denk ik, 2 minuten of ja. 3, 4 minuten te doen.
1: Er zit al over de 20 euro, denk ik.
0: Ja, dat is veel.
1: Zwitserland, inderdaad. Goed, Jeroen.
0: Montreux.
1: Ja, maar right. Wat is nu die country code? Geen durf idee. Je te raden?
0: 44.
1: Bijna. 41. Oh. En de country code van het volgende, dat is de plus 1, denk ik gewoon. Hè?
0: Yes. Dus we zijn van 5-4 naar 3-4 gegaan. En nu blijven we in hetzelfde nummer, of hetzelfde akkoordenschema, maar in 4-4.
1: Speelt hij dat in 4 of wat?
0: Ja, dat is interessant, hè. Zo, dat is eigenlijk een beetje een tegenovergestelde aanpak. Allee, hier wordt het zo gezegd gesofisticeerder gemaakt, een moeilijker thema. En hier en daar een moeilijker akkoordje er nog bij. Maar bij een andere gitarist, dus niet Jim Hall, maar Grant Green, wordt het meer groovy. In 4-4, ook wel weer andere stukjes erin. Maar gewoon een compleet andere versie. Ik dacht, we gaan daar nog eens een keer naar luisteren. Ik heb die zelf niet, die plaat. Ik heb die wel op cassette ooit opgenomen van de...
1: Dat mag
0: dat niet zeggen. Home taping is killing the music industry.
1: Home taping was killing the music industry. The music industry is now dead.
0: Ah ja, voilà.
1: Het is allemaal verjaard.
0: Oké, dat is ook vergeven.
1: Door mij sowieso, door de Cosmos volgens mij ook. Door de Grant Green denk ik ook. Ik denk dat hij dat sowieso al niet erg zal gevonden hebben. En hadden die dan van de Bip gehaald of zo, die cd?
0: Ja.
1: Goed, hè? Waar jij jong waarschijnlijk?
0: Dat was... Dat was 30 jaar geleden, ja.
1: 1985 is die cd uitgekomen. Dat is 40 jaar geleden.
0: Ja, ja, maar ik heb die ontleend in 1990 of zo, denk ik. 1997 misschien zelfs al. Ja, voilà.
1: Ik had dat nu toevallig ook klaargezet om misschien af te spelen.
0: Dezelfde nummer, dezelfde versie.
1: Ja, omdat ik dus terug die link wou leggen. Vorige keer hebben we dus geëindigd met Someday My Prince Will Come, omdat ik dat kon linken aan een soundtrack. En ik dacht, ja, als ik dat nu terug wil linken aan die soundtrack, kan ik misschien eens een andere versie meepakken. En dan kwam ik ook op die van Grant Green uit. Dus dat komt hier weer al goed uit in dat kralenestje.
0: Alright.
1: On écoute, mon vieux?
0: Yes, Grant Green.
1: Un jour, mon prince viendrait.
0: Une amour.
1: Grand vert.

0: Oei, een fluitkeet of een thee is klaar.
1: Is de thee klaar?
0: Wat is dat er voor uw neus?
1: Voor mijn neus?
0: Nee, scheef van uw neus. Op hoeveel uur? 10 voor? 10 uur van uw neus?
1: 2 uur.
0: 2 uur.
1: Van mijn
0: moeilijk,
1: neus?
0: Ja, is moeilijk, zo omgedraaide klok.
1: School?
0: Santé, en doos nog eens vol. Doos nog eens vol.
1: Santé? Is met thee, hè?
0: Ja, sorry. Avec thee.
1: Met de Rasmussen.
0: Drink maar eens goed, vriend.
1: Heb je er een rummetje in gedaan?
0: Nee. Laat een Bobby maar een keer goed van een drankje slurpen.
1: Maar mij nu niet doen lachen, hè, want het is heel warm precies.
0: Mag je eigenlijk wel drinken daar boven dat minkpaneel?
1: Dat is niet boven. Ja, je hebt je dieptezicht is niet zo goed.
0: Nee, dat is heel slecht. Het is onder.
1: Hè?
0: Is het onder?
1: Onder wat?
0: We hebben gezegd, het is niet boven.
1: Ah, nee, het is voor.
0: Het is voor. Vliesvols.
1: Huh?
0: Het is voor.
1: Dat ken ik niet.
0: Dat is een zaak.
1: Ik ken dat allemaal niet.
0: Someday my prince will come. Nu eindelijk. Want je kunt er uiteindelijk wel over bezig. Toet. Toet. Je kunt er uiteindelijk wel over bezig blijven. En nu kunnen we het eindelijk beluisteren. Als het schietijzer mee wil, natuurlijk. Want nu gaan we naar een andere schietapp. Schiet is app, jong. Ja, dat gaat allemaal snel naar meer. Hè. Die soundtrack. Hè? Eindelijk zijn we er. The Long Goodbye. Die had ik al gezien hebben. Nee. Fantastische film. Echt iets voor u. Echt iets voor u.
1: Film.
0: Ja.
1: Lang spelen.
0: Ja. Muziek van John Williams. Maar ook van Dave Grozin. En zo'n detective. Een all detective right, yeah, die zo... die er allemaal niet zo heel veel goesting in heeft.
1: Nou, dat
0: is echt iets voor u. Wel, ik heb dat steken op DVD.
1: Ja.
0: We kunnen dat misschien in leenruil doen met de Robocop-trilogie. Ja.
1: Goed.
0: Dat is echt een fantastische film. Ik heb hem gezien onlangs. Ondertussen is dat onlangs ook al een paar maanden geleden in de cinema. Maarschalk-Gerardpleintje.
1: Reclame. Ja.
0: Culturele instelling.
1: Oké. Okay.
0: Collega VZW.
1: Oké. Okay.
0: En ik denk dat ik toen heel moe was. En zoals zo vaak als ik naar een film kijk, ben ik aan in slaap gevallen even. Waarom lacht hij?
1: Nog aan het lachen met je culturele instellingen met je VZW.
0: Radio Centraal is toch een culturele VZW?
1: Ja, ja. De mensen zien uw gezicht ook niet natuurlijk.
0: Nee, wat is daar zo lachwekkend aan? Dat is smol?
1: Dat uw vraagtekens, die klinken in uw stem, dat die ook geaccentueerd worden op uw gezicht.
0: In mijn wenkbrauwtjes waarschijnlijk.
1: Ja.
0: In mijn lachrimpeltjes.
1: Zoiets, ja. Maar is het nog plezant zijn, of?
0: Dus die film... Misschien voordat ik hem u uitleen, of daarna, ga ik die nog eens bekijken op DVD en dan hopen dat ik op een ander moment in slaap val. Hè, dat ik zo de herinneringen aan elkaar kan plakken. Zo bijvoorbeeld bij die 4e Mad Max, denk ik ook al ongeveer elke keer in slaap gevallen, denk ik, als ik die gezien heb.
1: Maar, ja, en dat vind je dan...
0: Maar gisteren niet, denk ik. Gisteren niet, en denk als ik even ben weggeknikt... Dat was het op een moment dat niet in de cinema gebeurde. Dat is toch al goed. Hè?
1: Dat is nu een goede slaapfilm, of? Hè?
0: Alle films zijn goede slaapfilms. Ongeveer na een half uur.
1: Ja. Ja.
0: Hè. Wat moeten we doen? Een cola erbij drinken?
1: Goh, ik deed vroeger,
0: koffie?
1: Maar ja.
0: Ja, vroeger wat
1: tegen. Nee, ik kan afwijken.
0: Ja, wijk eens af, vriend.
1: Nee.
0: Bobby.
1: Nee.
0: Allee, Bobby.
1: Nee.
0: Bobby,
1: nee.
0: The Long Goodbye, dus in die soundtrack, er zijn heel veel versies. The Long Goodbye, John Williams, piano solo.
1: Hola.
0: The Long Goodbye, Clydie King, vocal. The Long Goodbye, Jack Sheldon, vocal.
1: Check.
0: Wij luisteren naar The Long Goodbye, Dave Grusin trio. There is a long goodbye, someday my...

0: Ja.
1: There is a long goodbye. Ook heel mooi, die vocal versions. Mm-hmm. Ook in de film. Yeah. Robert Altman. Film, hè?
2: Ah ja, Robert Altman.
1: Muziek, Dave Grohl in trio. Wow. There is a long goodbye. Zie je dit? Daar gaat hem weer. The long goodbye in de tango-versie.
2: Klinkt heel goed.
1: Dat wou ik dus laten aansluiten op Grand Green. Someday my prince will come. Maar dat is misschien wel iets te snel nadat we dat al eens gespeeld hebben. Hè?
2: Mm-hmm.
1: Dus ga ik iets anders doen. Ik heb nog iets klaarstaan van United Future Organization. Een project dat ik dacht te kennen via een podcast van Johnny Trunk. Maar dat ik misschien gewoon ken via het kralenspel. Mm-hmm. In elk geval ken ik daar een heel mooie versie van het nummer Moondance. Van Van Morrison. Is dat Van Morrison? Of is dat bekendgemaakt door Van Morrison?
2: Ik denk dat dat Van is. Van de Van.
1: En dat vinden we terug op een album Jazzin. 2017, zegt mijn schietijzer. Ja. Dat klinkt dan laat, hè.
2: Ja. Dus
1: misschien wel een compilatie. Dus moeten we dat forsen? Ja, dat is een compilatie. Dat is eigenlijk met muziek zogezegd uit 91 en 92. Dat klinkt al realistischer, hè.
2: Mm-hmm.
1: Er staat een heel bizar nummer op, vind ik. En dat brengt ons terug op ons gesprekje van daarstraks.
2: Mm-hmm.
1: Waar dat we bezig waren over verschillende cd's tegelijk beluisteren.
2: Ja.
1: We hebben dat ook al eens voor gehad in het kraalspel, dat ik iets had meegenomen omdat ik daar thuis naar aan het luisteren was en dat ik dacht, is er hier nu nog een website ondertussen andere muziek aan het spelen of zo, maar dat zat in die muziek, dat er precies nog twee dingen doorheen spelen, maar dat het dus wel de compositie is en dat is hier dus ook aan de hand. In zoverre zelfs dat ik het weer voor had, ik was op de computer bezig en aan het luisteren naar dit nummer en ik dacht, tja, heb ik hier nu toevallig nog iets anders van muziek opgestart ook, maar nee, dat zit er gewoon ingebakken.
2: Mm-hmm.
1: En dat maakt het heel leuk. En dat ging ik dan eigenlijk koppelen. Francis Ford. Ja, maar ja, ik zie aan uw gezicht dat je dat wilt zeggen of horen. Aan Spooky Tooth met Pierre Henry. Maar dat is dan voor een andere keer, hè, want nu hebben we daar juist al Dave Grohl in gehad met zijn Long Goodbye.
2: Mm-hmm.
1: Die uitgedachte links moet je ook durven loslaten, Jeroen. Ja, Jeroen, je hebt gelijk. We luisteren dus Long Goodbye naar

0: Luister naar I Love My Baby Loves Jazz. Norman Cook en Ashley Slater remix. Norman Cook, die kennen we als...
1: Soul Brother, ja. Maxim...
0: Fatboy Slim.
1: Maxim.
0: Ja, die had toch zo'n liedje, hè? Dat funk, Soul Brother. I Love My Baby Loves Jazz. Bizarre muziek. Prachtig. United Future Organization. Japans project, denk ik.
1: Ik denk dat deels, ja.
0: Onekut. If you feel like patting your feet, pat your feet. If you feel like clapping your hands, clap your hands. And if you feel like taking off your

0: Very small.
1: Dat is een van de kralenspelklassiek deze.
2: Loud Minority. Ja, ik heb mij dus vergist, hè. Ik moest die remix helemaal niet hebben. Die remix is juist dat gekke dat ik het over had. De twee platen door elkaar. Hebben ze er vakkundig uitgehaald. Maar dat is goed, dan kan ik dat de volgende keer afdraaien. En dan kan ik dat dus mooi linken aan de Spooky Toot.
1: En hier dus een sample van een versie van Night in Tunisia, Heartbreak and Jazz Messenger.
2: Goed, hè? Maar dit was dus I Love My Baby Loves Jazz in de Norman Cook en Ashley Slater remix. Een van de volgende kralen spellen. Zal dan een keer in de original mix worden gespeeld, denk ik. Het komt dus uit een compilatie met muziek van de United Future Organization. En die compilatie heet Jazzin'.
1: Ja.
2: Knap, hè?
1: En voilà, het is bekend 2:30, dus dat was stilletjes aan het, eind van mijn Latijn te geraken.
2: Latino.
1: En een van de twee pick-ups, er staat ook een luide brom op.
2: Oké. Okay.
1: Dus we gaan de andere gebruiken.
2: Ja, dat moet toch lukken, hè, want dit was Schiethuizer.
1: Ja, daarna zien we wel verder.
2: On verra.
1: Ja.
2: Wait and
1: see. Maar eerst die vinyl hier even afdraaien. Dat is er eentje op. Zet je iets van het Trunk label net? Dat je dat misschien kent via een
2: via
1: podcast,
2: Johnny.
1: Johnny Trunk.
2: De Johnny heeft ook een radioprogramma. Maar dat is dan ook via, zoals de Fenris via zo'n website, dat je daar via een abonnement voor moet betalen.
1: Ja.
2: Terwijl Radio Centraal, dat is gratis te beluisteren in de ether, maar ook via 10A DAB en ook via radiocentraal.be, maar mensen kunnen wel de radio financieel ondersteunen. Alle info daarover vinden we bij de website radiocentraal.be. Want, zoals reeds vermeld aan het begin van dit programma, is Radio Centraal een niet-commercieel project zonder reclame. En wij, als ik in naam van de radio mag spreken, kunnen dus alle financiële steun van eventuele sympathisanten steeds gebruiken. Meer informatie hierover via de website radiocentraal.be. Klopt, hè?
1: Zo wel. Ja, dus die plaat hier van Trunk Records, uitgegeven in 2012, jij kent die ook, denk ik.
2: Toentertijds ook gekocht, ja.
1: Cults.
2: Prachtig.
1: Percussion featuring, Ensemble.
2: Featuring Evelyn Glennie zelfs, denk ik. Juist, hè?
1: Die naam wordt vermeld, ja. Zijn bekend persoon?
2: Als je conservatorium percussie gedaan hebt, dan is hij een bekend persoon.
1: Alright. Ja, die wordt ook even uitgelicht, denk ik, op het label. Dus er zit veel liner notes. Die heb ik al lang geleden. Allee, die heb ik misschien zelfs nog nooit gelezen.
2: Shame on you.
1: Ah ja, nee, maar ik heb die ook op Schiethuizer geluisterd en dan zien we die staan ook bij.
2: Ik
1: die wordt expliciet vermeld. Dus die is bekend vandaar.
2: Ja, dat is een grote naam in de percussiewereld. En ik denk dat dat die haar eerste opname zal zijn. Dat die er bijna toevallig bij zat bij de Cults Percussion Ensemble.
1: Ja, dat is een jeugdensemble, denk ik. En ja, ze traden op in lange tartan skirts, blijkbaar. Lees ik er nu.
2: Knap.
1: Gewoon een stukje luisteren. Dus we hebben over. Het is een prachtige plaat. Ja. Het nummer dat we gaan luisteren, dat heet Baya. Dus niet Baya van Thelonious Monk.
2: Nee.
1: Maar Baya, misschien wel een. Ik kan niks zeggen. Want er was hier al van alles. Ik dacht hier over andere dingen die met die platen zien hebben die totaal verkeerd zijn.
2: Oei.
1: Dat kan ik zeggen.
2: Maar je mag dat wel eens iets verkeerd zeggen ook, vind ik.
1: Dat moet ook niet expres, dat moet niet te veel. We gaan luisteren en we gaan dat ook horen, hè. Dat klinkt wel als iets dat gesampled kan worden. Dat is heel groovy.
2: Zullen wij dan een keer samplen, ik naar Bobby?
1: One love.
2: Yes, please. Yes, please, sec.

0: Ja, Baya, Cults Percussion Ensemble, Cults, een
1: plaats,
0: ja, voilà.
1: Blijkbaar, hè?
0: Ja. Jeroen, we zijn aan het moment der unboxing
1: aangekomen. Alright, let's go.
0: En,
1: Kraalspel is mee met de tijd.
0: Ik zal het er nog maar eens bij zeggen. Ik ben totaal niet in vorm, ik ben heel slecht voorbereid, dus ik heb ook geen misbuik.
1: Let's go, maar ik heb er alleen gefixt voor u.
0: Oeh, amai, het ziet er goed uit.
1: Je hebt dat toch gezien er juist, dat ik mijn eigen de keel aan het oorsnijden.
0: Ja, maar ik had niet gezien dat dat zo, zo goed was.
1: Ja, ah, oké. Okay.
0: Ik dacht, dat komt hier uit een keuken, want het is echt zo, ja...
1: Het is gekarteld.
0: Ja.
1: Fijn gekarteld.
0: Ik begin eraan, hè.
1: Gepokt en gemazeld. Elko heeft een kartonnen postdoos vast.
0: Ja.
1: Volgens mij zit daar een LP in.
0: Ja, op zijn minst, hè. Dat is hier een product... Dat ik via internet heb gekocht.
1: Allee,
0: ik hoop dat dat toch just is wat er hierin zit. Dat is iets dat ik nog mag kopen.
1: Van wie?
0: Van ons. Orde der Kralenspelers.
1: Allee, je ziet hem gaan.
0: Dat is dus internet. Ja, jij weet het eigenlijk wel wat dat is. Hè?
1: Ik heb het al gezien. Ik had op de...
0: Hoe heb jij dat gezien?
1: Ja, wie dat een afzender is.
0: Die doos is nog niet.
1: Ik heb de naam van de afzender gelezen.
0: Staat dat erop of wat?
1: Ja, denk jij dat jij een pakje kunt versturen zonder je eigen adres erop zet?
0: Ja.
1: Ja, door te trichen.
0: Nee.
1: Je weet wat ik heb voor gehad? Ik heb een pakje met ook zoiets in, naar iemand verstuurd. En de post is dat dan kwijtgespeeld. Wat denkt hij dan dat er gebeurt? Als ze toegeven, we zijn het kwijt.
0: Dan laten ze ergens liggen.
1: Ja, denk je dat ze dat dan terugbetalen?
0: Nee.
1: Ze hebben wel de post... De prijs van de post hebben ze wel terugbetaald.
0: Oh, dat is wel chic. Jeroen.
1: Elko.
0: Kun jij misschien al eens zeggen tegen de mensen wat dat dan zou kunnen zijn?
1: Tegen welke mensen?
0: De mensen thuis of onderweg.
1: Of
0: op locatie.
1: Inderdaad. Volgens mij zit er een plaat in die verstuurd is geworden geweest gehad door een zekere Timo van Luik. Dus is mijn vermoeden dat dat een release is op oftewel het archivarische label Metafang. Oftewel op het hedendaags muzieklabel Lassie Doré. Kan het kloppen?
0: Ja, ja.
1: Of misschien is het iets uit zijn persoonlijke collectie, tweedehands, dat hij verkoopt. Zo heb ik ooit van Timo van Luik de plaat English Settlement van Ecstasy gekocht. Maar dat was niet met de post verstuurd, maar die stond ergens met een bak met platen op een of ander evenement zijn eigen platen te verkopen.
0: Check. Wel, ik had onlangs een mail gekregen van hem, of van zijn bedrijf. Bedrijven.
1: Onderneming.
0: En er waren drie nieuwe uitgaves. Een man uit Zwitserland, die denk ik ook weer. Ja, nou, ik wil dat niet direct gaan afwijken.
1: Het zou wel eens verkeerde informatie kunnen zijn.
0: Ja, het is voor ook weer over de dood en zo. Dus,
2: ja, wel gewoon gebeurd.
0: Niet altijd zo negatief zijn, hè. Alleen niet dat iets negatiefs
1: is. Nee, het is gewoon...
0: Dat is gewoon... Dat was wel negatief, hè.
1: Per ongeluk, ja, het kan soms snel gebeuren.
0: En voilà, dan waren er twee op Metafoon en één op Lassie Doré. En ik heb even nagedacht, maar niet te lang toch niet, ook niet, want het
1: slim.
0: Mocht dat ik mag kopen. Van de Orde der Klarenspelers bij... Timo van Luik. Ik heb voor Af Oersin nog eens een keer gekozen.
1: En dat is Timo van Luik zelf.
0: Ja?
1: Oh.
0: Wel, ik dacht...
1: De unboxing, dit is de unplasticking, hè? Voor de mensen thuis, onderweg of op locatie.
0: Plastikend. Amai, dat is hier weer goed gedaan. Kunst.
1: Met de grote K.
0: Met kunst bij. En... Ja, voor Af Oersin gekozen. Ik heb daar heel veel platen van. Hè.
1: Van Af Oersin?
0: Ja.
1: Hoeveel zijn er misschien dan?
0: Ik weet dat niet meer.
1: Meer dan 10?
0: Dat weet ik niet meer. Ik denk dat ik er zeker 5 heb. En ik dacht, ik kan dan toch een klein stukje even luisteren. Alleen maar heel snel, ook niet te goed.
1: Mm-hmm.
0: En werkt samen, dan Timo dan, muziek en productie, Timo van Luik.
1: Luik van de Liège, Timo de Liège.
0: Ja. En voix, Bénédicte.
1: Motard.
0: Nee. Darin of zoiets, kun je dat leren?
1: Het is een unboxing, hè, dus ik heb het nog niet kunnen voorbereiden. Hè. Oei, dat is geschreven met de hand. Voix Bénédicte Davin.
0: Davin.
1: Zou mijn gok zijn, hè?
0: Ja. Titel van de plaat, Ad Fontes. Dus,
1: Ad Fundum.
0: Tot aan de bodem, of niet?
1: Aan de bron.
0: Van de rivier Styx. Oh nee, we zijn met de dood bezig.
1: En welk nummer?
0: Ik weet niet.
1: Mag ik het voorlezen?
0: Ik heb het nog niet beluisterd, dus we gaan beginnen met een 1, een A1.
1: Dat is Ad Fontes zelf.
0: Een A1, hè.
1: Zeg je wel schoon, hè? Weer al.
0: Ja, deze zit erbij.
1: Wauw.
0: En dus dat spreekt me dus toch wel zeer hard aan. Ook ik hou zelden
1: visueel?
0: In het echt. Allee, ja, ik vind alles, ja, of toch heel veel van dat label heel verzorgd heb. Ja, en ik heb schone dingen dat erbij zijn. Maar op alle gebieden, muziek, klank, beeld, informatie.
1: Communicatie.
0: Communicatie.
1: Zorgvuldige verzending.
0: Ja, maar hier dus die stem. Ik hou zelden van vrouwenstemmen in zangvorm op een plaat. En hier, ja, dat spreken we direct aan. Af Oersin. En ik leg de plaat. Ik ga de naald erop leggen.
1: Dat is echt unboxing, hè. First time ever played. Wauw. Exclusive. Boom, boom. Hoor, die is goed gemasterd. Dat is boom, boom, boom. Tikt mijn hartje.
0: Allee, Jeroen,
1: als ik dit soort muziek mag beluisteren op het kralenspel. Dat is een unboxing, hè. Dat is samen ontdekken. Wie heeft dat gemasterd? Zeg het eerst eens. Timo van Liège zelf waarschijnlijk.
0: Dat staat er hier niet op. Ik weet niet meer dat dat
1: meestal... Wie heeft dat gemasterd? Kom, dan moeten we toch ook te weten komen.
0: Waarom? Dat kunnen we zien op een of andere site of zo.
1: Ja, op zich. Zakdoekje hebben, jongen?
0: Stefan Alsnooy, die werkt al eens met Timo van Luik, denk ik.
1: Klonk toch goed? Boom, boom.
0: Ik ga nog eens proberen, hè.
1: Ik zal zwijgen. One Love. Mag ik dat nog zeggen?

0: Voilà.
1: Knap.
0: Benedict Davin.
1: Boom. Ja, dat was die stem, Benedict Davin.
2: Hoi, zeg. Timo.
0: Goeie geluid.
2: Hoi, Brouwne.
0: Goeie geluid, hè.
1: Ja, prachtig, hè. Goeie geluid, goeie muziek. Goeie artwork. Wat wilde nu nog meer? Niks. Nou, ik het toch.
0: Ja, niks, hè. Dus dat is ook dat je dat niet hebt, hè.
1: Dat wilde nog meer. Maar wow.
0: Ik snap me,
1: ik snap het, maar ze zijn zeker dat je moe bent? Dat was zo'n beetje Latijn in de titel. Ad fontes.
0: Ze zeker dat je moe bent?
1: Ik geloof het namelijk niet.
0: Goeie vraag.
1: Hoi, Timo.
0: Dat is Benedict, hè?
1: Ah. Nee. Bon, ad fontes, is dat Latijn? Ja.
0: Ad fontes, zeg je in Holland?
1: Ja, als je het zo uitspreekt wel, hè. Het is veel hangt af van de uitspraak, hè. Maar angela odor mortuorum. Is dat Latijn?
0: Pardon?
1: Angela odor mortuorum.
0: De geur van de doden? Is dat dan?
1: Mortuorum.
0: Ja, dat is een
1: creatief. Dat kan toch niet kloppen, hè. Op.
0: Om.
1: Om?
0: Ah, nee. No.
1: Zou dat een schietijzerfout zijn? Anhela?
0: Het is misschien een palindroom of zo. Of iets, een anagram of zoiets.
1: Odor. Mortuorium.
0: Mortuorium. Ken ik niet.
1: Anhela. Odor. Ah. Zie je, dat is dat schietijzer.
0: Mortuorum.
1: Ja, ene type dat verkeerd. En dat komt overal verkeerd. Hè. Op YouTube zit dat verkeerd en zo verder. Maar als we kijken bij de bandcamp van Funebrarum.
0: Ah, ik was van een Funebrarum aan het denken. Die houden van genitieven precies. Meervoud.
1: Dus dat is helemaal niet... Zou je zeker dat je moe bent? Dat geloof ik niet, vriend. Bobby is klaar wakker. dus voilà. Het is goed dat we toch nog een soort menselijk brein hebben om af en toe na te denken of dat allemaal wel klopt. Angela odor mortuorum, de adepts funebrarum.

0: funebrarum Anhela Odor Mordurum.
1: Mm-hmm.
0: Uit het album, wat was het weer al? Dus The Beckoning.
1: The Void of Eternal Silence.
0: Beckoning, The Void of Eternal Silence, inderdaad. Ja, wat daar is heel veel mooi en goed aan, vind ik. Maar wat het daar zeker ook mooi en goed aan is het gebruik van keyboards, vind ik. Hoe die synthesizer er zo, nou, zo bijna, dat je denkt, is dat nu nog een keyboard dat erbij zit? Vind ik heel prachtig en dat heb ik, dat gevoel krijg ik ook af en toe als ik luister naar Death Yell.
2: Ken
0: ook een exquise gebruik van keyboards. Dat is een Chileense metalgroep die al heel lang meedraaien. Die blijkbaar ook, ik ben uiteraard gaan forsen bij de Encyclopedia Metallum, Metal Archives. Die blijkbaar ook nog onder de naam Pestilence hebben geopereerd.
2: Dat is bekend, hoor.
0: Ja, maar ja, dat is een Hollandse groep ook, hè.
2: Ah,
0: Pestilence,
2: okay.
0: Maar
2: dat is iets anders.
0: Ja. Voilà, dat is iets anders. Maar er zijn zo een paar groepsnamen die vaak terugkomen.
2: Ja.
0: Eigenlijk ben ik dat hier nu terug aan het intypen in Metal Archives, maar ik heb geen goesting. Het is een groep uit Chili. En we luisteren naar de eerste demo uit 1989. Oh, wow, wow. Ja, daar hebben we hem nog, hè. Funebrarum nog, is nog van Jetje aan het geven. Die een demo heet Vengeance from Darkness. En we luisteren naar het nummer Heavenly Injustice. Dat is uit 1989. Veel sirenes vandaag hier in het Antwerpse. En ik kan ook wel nog even een tipje van de sluier oplichten waarom ik zo slecht geslapen heb.
2: Ja.
0: Ook sirenes.
2: In Antwerpen ook.
0: In Antwerpen 2060. Heavenly Injustice van Death Yell. Schietijzer. One love.

0: Voilà, ze.
1: Nog een halve minuut stilte dan. Ah, dacht al. Beetje respect, hè.
0: Sorry.
1: Ik denk niet dat ze luisteren, de mannen van DTL. Nog 12 seconden stilte dan waarschijnlijk. Ja. Heavenly Injustice. Dat zijn toch ook mooie keyboards, hè? Misschien iets duidelijker in de mix.
0: Wow.
1: Knap, hè?
0: Heel goed.
1: Heavenly Injustice van Death Yell uit de Vengeance from Darkness demo. We zitten er hier bijna op, zeker, in dat nestje.
0: We gaan eruit. Volgende week zijn we terug.
1: Ja.
0: En om 3 uur is het een opname van een live van Kiss My Jazz. En we gaan eruit met Roy Orbison. Mm. Een beetje een perverse plaat. Genaamd Laminar Flow uit 1979. Heel bizar. We gaan nog een van de meest smaakvolle nummers spelen. Die hem ook mee heeft zelf nog geschreven, de Roy. Een heel bizar contrast hier tussen de klank van de muziek, hoe dat hij bij mij binnenkomt, en de tekst.
2: Aha.
0: Ik lees een heel klein stukje voor. Het is nogal gemeen eigenlijk.
1: Oei.
0: Poor baby. Mm. Glittery eyes. Witchy smiles. A good time is all you are after. Skin tight ties. Little white lies. Put you in the center of the laughter. But your reign of queen is over. Beetje metalachtig. Your fortress has been broken down.
2: Ja, helemaal.
0: You're still the center of the laughter. But your role has changed to the clown.
1: Precies een tekst van Milan W.
0: Oh, poor baby, someone broke your heart in two. Oh, poor baby, who would have thought it could happen to you? Poor baby, a pretty face, sweet talking ways, got you part of the action. A come over touch, glances and shouts. You always had to be the main attraction. Now the only one who's crying.
1: Crying.
0: You lost at your own lonely game.
1: You've lost.
0: You're still the center of attraction, but now I'm gone. You've got yourself to blame. Oh, poor baby. Someone broke your heart in two.
1: Oh, poor baby. So, dit was het Graafspel op Radio Centraal. 106.7 FM, DHB, radiocentraal.be. Wij horen jullie graag terug volgende week voor een nieuwe uitzending.

Inmiddels is er weer al tijd voor Klankenbergen van 1 tot half 3. Vandaag met het thema MOOC, Robert MOOC. We beginnen met Experiment, nummer van The Advisory Circle.

The Advisory Circle Experiment van het album From Out Here. En dit is van Tonto's Expanding Headband, Jet Sex.

Ondertussen maken we ons klaar voor Mort Garson. Onder de naam Lucifer bracht hij een LP uit Black Mass. En van die LP een track genaamd ESP. En momenteel nog Roger O'Donnell.

Emerson, Lake & Palmer, Lucky Man, met een fantastische Moog solo op het einde. En dit is Sam Spence, Sunken Ship 2.

momenteel nog Jean-Jacques Perry en Pat Prilly. Message de l'inconnu van het album Move Expressions. En van hier naar Oeganda met Enanga Vision en Dongo Mooks.

Ondertussen al Circuit Breaker, de Sear Electronic Music Productions en het album The Copper Plated Integrated Circuit.

Op die manier zijn we dan weer klaar voor Techno-Shock. Felice Fugazza. Techno-Shock.

Ivi Hugo Montenegro. En EVA van Jean-Jacques Perry.

Mario Molino. En zo werd het 2-2 hier op Centraal. Verder met Space Machine. Heinz Funk Electric Combo.

Van het album Moog Synthesizer Music, Heinz Funk Electric Combo. Volgende is op het Command label, Dick Hyman, The Moog and Me. Had ook in het programma kunnen met de zomerse fluit.

Dick Hyman op Command, het label van Enoch Light. En voor een derde maal Jean-Jacques Perry. Samen met Dana Countryman, Funky Little Space Girl.

Big Yellow Taxi van Claude Denjean. Daarvoor Funky Little Space Girl, Jean-Jacques Perry en Danny Countryman. Dana Countryman. En dit is Felice Fugazza, Bongo Moog.

Een track van de LP Mega Mook. Hierna het Atom Team, oftewel de Uwe Schmidt Stereo Cocktail.

Uwe Schmidt, onder de naam Atom TM, Stereo Cocktail. En dit is opnieuw Claude Lawson, Highway E1.

Er is nog tijd voor een laatste track in deze Klankenbergen. Daarna krijgt u een Final Frontier. De laatste track wordt verzorgd door Dariush Dolat Sahi.

0: En het is weer dinsdagavond, 9 uur, tijd voor Grow Your Own op Radio Centraal. We begonnen met een van mijn vele rommelmarktvondsten. Lionel Hampton, ik heb niet gekeken wat het nummer was, maar het was wel chill om het programma mee te beginnen. We gaan verder nu met nog een beetje jazz. Rhoda Scott, nog een rommelmarktvondst van een half euro.
1: Rhoda Scott!

En Rhoda Scott nam de Hammond op zich in plaats van de mondharmonica die we gewoon zijn van Toots Thielemans. In Toots zijn bekende nummertje, namelijk Bluesette. En nu is het nog tijd voor Wade in the Water. Laten we ook maar even spelen.

Rhoda Scott, ik zag haar ooit een keer live in, hoe heet het nu weer al, Caveau de la Huchette in Saint-Germain-des-Prés in Parijs, waar ze als gast een nummer kwam meespelen. Dat was heel gezellig. En ja, bon. We gaan verder met wat Nederlands materiaal, Just Behind the Dykes. En we gaan naar het Wessel Ilken combo luisteren. In 1955 met Rita Reis op zang. Later bekend met Pim Jacobs.

En dan is het nu tijd voor Miriam Makeba. Van haar vond ik 3 LP's uit All About Miriam. Kan je luisteren naar haar versie van Mashkenada.

En we gaan verder nog met een ander nummer uit Miriam Makeba, A Promise. Spelen we een nummer genaamd Samba. Het past heel goed achter deze.

En dan nu tijd voor Curtis Mayfield uit Sweet Exorcist. Kan je luisteren naar een nummer genaamd, eens even kijken, niet terug te vinden. Make Me Believe In You. Deed ik ook. Fantastische platencover van Sweet Exorcist Curtis Mayfield. Maar de plaat valt een beetje tegen. Toch nog een nummertje gevonden dat meevalt.

Sweet Exorcist, Curtis Mayfield, Make Me Believe in You. We gaan verder met Eric Burdon.

Je herkende zeker Tim Hardin, een heel typisch stemgeluid. Tijd nu voor Flying High met Iron Butterfly.

Gentle as it may seem, and you can't win, kon je wel horen van Iron Butterfly uit de Flying High LP. En over Flying High, we gaan naar de volgende band, genaamd Quartermass. Quartermass, en van hen ga je het nummer Postwar, Saturday, Echo en Good Lord Knows aanhoren. En die komen eraan.

Quartermass, Good Lord Knows en Up on the Ground. We gaan verder met Focus uit Nederland. Daarin zaten onder andere Thijs van Leer en natuurlijk ook Jan Akkerman. Uit de LP In and Out of Focus heb ik het nummer Happy Nightmare Mescaline klaarstaan voor vanavond.

Focus mensen, focus. Mescaline. We gaan verder met Curved Air uit de Phantasmagoria LP. Gaan we luisteren naar Melinda en Not Quite the Same.

ILO, een van de vroege nummers uit een van de vroege LP's. Ik heb niet gekeken wat het was. Ik heb wel gekeken wat het was. Het kwam uit in The Light Shines On, was de LP. En het nummer, moet ik eventjes nakijken, was Overture. Zegt ook niet zoveel. Nu tijd voor de mama's en de papa's. Uit een LP die helemaal niet zo bekend is. Een album waar ze meer Northern Soul trachten te gaan. En allerlei invloeden opnamen die we van hen niet gewoon zijn. Het volgende nummer, People Like Us.

Ja, ja. Mensen als hen, je moest iets weten. We gaan voort met Simon & Garfunkel. En van die jongens heb ik ook weer iets klaargezet. Maar ik zal ze niet zeggen wat het is. Ik heb niet gekeken, alleen geluisterd.

Doet me denken aan een psychedelische trip in de voetgangerstunnel waar we Simon & Garfunkel tegenkwamen. De mensen waren heel beangstigend door een bende jonge gasten die hun handtekening wilden en vroegen om een lied te zingen.

De Stones uit Metamorphose hebben besloten met de Midnight Special door niemand minder dan Van Morrison. Dit was Grow Your Own, tot een volgende keer.

0: Merci dat jullie hier allemaal zijn. Sommigen zijn hier ook toevallig. Wij zijn de
1: Puma van Vlaanderen.
0: En wij zijn gevaarlijk.
2: Tienda para el pueblo del Estado Sucre.
3: Sí, es del chavismo y las características de...
4: Se inició por acá.
5: De 28 minutos, hora de Venezuela.
6: Tienen 70 metros cuadrados.

0: Goedenavond, beste luisteraars. Dit is DJ Beratu. Dit is de Puma van Vlaanderen. Vandaag sluiten we de astronomische zomer af, of verwelkomen we de astronomische herfst, met een feestelijke editie van het legendarische radioprogramma, live uitgezonden vanuit Radio Centraal, in Antwerpen, met zicht op de Schelde. Maar voor de tweede keer op rij zijn we de Puma van Schrödinger, want het is een live en niet live tegelijkertijd. U hoort het wel, dit is een vooropgenomen programma van de Puma van Vlaanderen, zeer tegen onze ethische principes, want we maakten er ooit een punt van om altijd live in de studio uit te zenden, want anders, tja, anders zijn we gewoon een podcast. If it's not live, it's dead. Dat hebben we toen gezegd. En kijk. Daarom laten we deze aflevering ook inspreken door Maarten van text2speechmp3.com.
1: Yes, dit is ook Fenna van text2voice.com. En samen met Maarten zal ik jullie vanavond tot 7 uur gezelschap houden met fijne, hopelijk een beetje dansbare muziek, zorgvuldig gekozen door DJ Barato van de Puma van Vlaanderen. We zijn begonnen met salsa-heldin Celia Cruz en haar iconische La Vida es un Carnaval, zoals gehoord in de soundtrack van Amores Perros. Daarna hadden we nog salsa-held Hector Lavoe met Mi Gente en de Venezolaanse fusion van Evio Di Marzo en zijn Adrenalina Caribe met Jocintino Valgonada. En hopelijk zijn jullie nu klaar voor een iets minder elegant blokje muziek. Wij, Maarten en Fenna, zijn straks terug met nog een gevatte, grappige, boeiende en dorendoor elektronische interventie. En nu, Los Fantasmas del Caribe.

Hola. Hier is Maarten terug. We hebben net onze benen mogen streken met Muchacha Triste van Los Fantasmas del Caribe, Movidito Movidito van Alcides en Fenirakel van Los Authenticos Decadentes. Maar we willen vooral duidelijk maken dat hoewel de technologie die tekst omvormt tot geluid uiteraard gebaseerd is op artificiële intelligentie, zijn zowel Fenna als ik gewoon hersenloze instrumenten die de geschreven woorden van geniale mensen voorlezen voor de fijnzinnige luisteraars van de Puma van Vlaanderen. Dit is dus strikt genomen geen nederlaag tegenover de bedreigende opkomst van artificiële intelligentie. De robots hebben onze jobs nog niet gepikt en Skynet gaat de wereld nog niet vernietigen, dus geen reden tot paniek. We gaan het tempo wel een beetje pushen, zoals Fatboy Slim zegt, en dat kan maar een ding betekenen. Beste luisteraar, maak u klaar voor Rita Indiana.

Hoi, Fenna hier. Deze aflevering van de Puma van Vlaanderen was niet mogelijk geweest zonder het werk van de onbevreesde en hoogstwaarschijnlijk ook toxische ondernemers Jo Lernout en Paul Housby. Credit where credit is due. Maar yes, we are the robots. Zo net luisterden we naar het geweldige El Huidero van Rita Indiana, straight from the Dominicaanse Republiek, El Tijerazo van de New Yorkse Maluka en Rapunzel van de Braziliaanse powervrouw Daniela Mercury, die volgens mij geen familie is van Freddie Mercury, maar je weet het nooit. Een all-female blokje muziek, gepresenteerd door een vrouwelijke robotstem, omdat we ook bij de Puma van Vlaanderen trots zijn van onze wokeness. En zet u nu schrap voor een tropicale uptempo set van mestize klanken uit de Caraïben.

0: baby.
1: Si te fumaste el último.
2: We hadden net La Vida van Los Fabulosos Cadillacs, Bar Tacuba van Café Tacuba, Scandalo van de Sorde Publico en de Dubi Dubi van Los Amigos Invisibles. En daarmee naderen we helaas het einde van deze contradictorische aflevering van de Puma van Vlaanderen. Hopelijk hebben jullie daar net zoals wij van kunnen genieten.
3: Inderdaad, we waren Maarten en Fenna van op veilige afstand aangestuurd, zoals hoogtechnologische drones van het vrije woord, door DJ Barato die ook met veel liefde deze machtige platen voor ons heeft geselecteerd vanavond. En om af te sluiten, Los Piojos, met Farolito. Tot binnen 2 weken bij de Puma van Vlaanderen.
2: Ciao.

0: In de Kijker, een programma rond Hafabra, wat staat voor harmonieën, fanfares en brassbands, met ook aandacht voor poëzie en het koorleven. Samenstelling Erik Janssens, presentatie Guido Sanders.
1: Dit is Radio Centraal op 106.7 MHz en ook te beluisteren via DAB+. U luistert naar In de Kijker. Online kan u dit programma eveneens beluisteren via de website of de app van Radio Centraal. Uitgesteld luisteren kan via mixcloud.com.
0: Net zoals vorige week beginnen we vandaag met een lang werk. Daarvoor gaan we naar Noorwegen, met een van hun bekendste componisten. En dat is natuurlijk Edvard Grieg. De compositie luistert naar de titel Pianoconcerto in A mineur, opus 16. Het is een van Griegs vroegste werken, maar niet onbelangrijk. Hij componeerde dit toen hij amper 24 jaar was. Het wordt wel eens vergeleken met het pianoconcerto van Robert Schumann. En er zijn inderdaad overeenkomsten. Dezelfde sleutel is gehanteerd.

geïnterpreteerd en sommige pianoakkoorden hebben dezelfde opbouw. Volgens critici leunt ook de algemene stijl dichter aan bij Schumann dan bij gelijk welke andere componist. En er is nog een gelijkenis, maar dan eerder algemeen. Beide componisten schreven elk slechts één concerto voor piano. Grieg werd sterk beïnvloed door Schumanns stijl in het algemeen, nadat hij pianoles had gekregen van Schumanns vriend Ernst Ferdinand Wenzel. In zijn pianoconcerto steekt Grieg zijn interesse voor de Noorse volksmuziek niet onder stoelen of banken. Dat is reeds van bij het begin merkbaar. Hij pakt uit met een stijl die typerend is voor de volksmuziek van Griegs geboorteland. Die stijl zullen we ook later in andere werken van Grieg terugvinden. In het laatste deel van deze compositie zijn er overeenkomsten te bespeuren met de halling. Dat is een Noorse volksdans. En er zijn ook imitaties terug te vinden van de hardanger fiddle. En dat is een Noorse volksviool. Het thema dat doorheen de ganse compositie loopt zal voor sommigen wellicht bekend in de oren klinken. Een vroegere DJ van Radio Veronica en nadien Hilversum 3 gebruikte dit thema om zijn programma in te leiden. Over wie we het hebben, mag u zelf invullen.

Pianoconcerto in A mineur, opus 16. Een compositie van Edvard Grieg. U hoorde het jonge Deutsche Philharmonieorkest onder leiding van Matthias Pinscher. Soliste op de piano was Julia Fischer. Het intermezzo is vandaag een instrumentale aangelegenheid. We begroeten eerst Bert Kempfert met Catalania en daarna is het de beurt aan Dimitri Durakin. Hij is allicht het meest bekend van de Kassatjok, maar hier horen wij met Adelina.

Het intermezzo was vandaag een instrumentale aangelegenheid en een beetje swingend. Eerst hoorde u Bert Kempfert met Catalania en daarna was het de beurt aan Dimitri Durakin met Adelina. Terug naar de Havabra met een recent werk van de Franse componist Friedrich Unterfinger. Die naam doet wat Duitsachtig aan en dat heeft waarschijnlijk te maken met Colmar, gelegen in Frankrijk, maar niet zo ver van de Duitse grens. Zijn muziekstudies deed hij aan het conservatorium van Toulouse. Friedrich Unterfinger componeerde begin dit jaar Cheval de Feu. Hij putte zijn inspiratie daarbij uit de symboliek van de Chinese dierenriem. In die dierenriem is er ook een paard aanwezig. Dat paard belichaamt beweging, vrijheid en instinctieve kracht, maar ook de elementen vuur, passie, intensiteit en levensenergie. Deze elementen vormen samen een vurige, charismatische kracht die zich nauwelijks laat beteugelen en voortdurend aanstuurt op actie, dynamiek en transformatie. Het werk ontvouwt zich in twee complementaire delen. Het eerste deel, met als titel Incandescens, creëert een smeulende spanning die op het eerste zicht rust uitstraalt. Dat is echter maar schijn. Op elk moment kan het tot een uitbarsting komen. De blik van het paard is gefixeerd en de spieren doorbreken abrupt deze beheersing. De energie wordt nog even ingehouden, maar dan wel als aanloop naar de ontlading. Bij het tweede deel, getiteld The Blaze, volgt dan daadwerkelijk die ontlading. Het ritme wordt levendig, scherp en voortstuwend. De hartslag drijft de beweging krachtig aan en brengt de ontembare hartstocht van het Cheval de Feu tot uitdrukking. Alles versnelt, ontbrandt en manifesteert zich tot in de finale. Cheval de Feu wordt nu gespeeld door het Groot Harmonieorkest van de Gidsen, dit keer onder leiding van Michel Tilkin.

Cheval de Feu, een recente compositie van Friedrich Unterfinger. Het werd gespeeld door het Groot Harmonieorkest van de Gidsen, onder leiding van Michel Tilkin. Voor de poëzie, omkaderd door muziek uit het koorleven, doen we opnieuw beroep op Pierrette Coffret en Nicolas Kruse. Zij zijn goed op weg om onze huisdichters te worden. We laten vandaag wel eerst Pierrette Coffret opdraven met Fragment uit Agnus Cyclus. Nicolas Kruse komt als laatste aanbod met Made in Belgium, gebracht door Simon Vinkenoog. Tussendoor hoort u ook nog Delphine Lecomte met Ademloos en Maud van Houwaard met Jonge mensen die zwijgen. Voor de muzikale omlijsting tekent eerst het Boston Gay Men's Chorus. Zij brengen een koorversie van het overbekende Imagine van

Ondanks de oorlog in Oekraïne waren er toch 3 koren uit die stad aanwezig in Neerpelt. Het jeugdkoor Altair zong ook een anoniem werk met als titel Zelenil du Boschkou. Voor het tussendoortje kozen we voor Let Go, gezongen door de Ierse formatie Angelo Kelly and Family. In dit nummer treden moeder en zoon op de voorgrond.

Fragment uit Agnus Cyclus, uit het eerste luik. Ik stel me voor hoe het schaap, na 500 jaar een toegewijde dienst, weidehonger kreeg. Het lam gods en mekkerde. Ik wil weer nat gras ruiken, mijn poten voelen in de dauw. En de benen nam, de verduurde olieverf afschudde, zijn marmer

sokkel elegant afsprong. Het tralieframe verliet zijn ogen niet triest, vol van hoop. Vier zijn gang, dwars door de meute visitors. Storm ramde uit zijn vijtkapel kerker, te doem, te doem, te doem, te doem, te doem, zijn hoornige hoefjes, te doem, op de stenen tegels, te doem, te doem, te doem, echoden door de gotische hal, te doem, te doem, te doem, te doem, bye bye, Sint Baas, te doem, te doem, te doem, hop, hop, liever ben ik een bohemian beest dan poseren met een creepy kop.

Ademloos. Toen je auto de tunnel indook, hielden we onze adem in. Dat hadden we zo afgesproken. Nog voor ik het licht aan het einde zag, had ik al opgegeven en 3 maal mijn longen gevuld. Maar zonder jouw adem naast mij voelde het alsof ze werden gevuld met natte aarde. Ademloos bereiken we de parking van een vijandige meubelketen waar je gerookte zalm op Zweeds brood kan eten, terwijl je kinderen of die van een ander verdrinken in een bad van ballen of simpelweg worden meegelokt. Je kocht een sofa voor je dochter die alle mysterie uit haar leven heeft gebannen en dus werkt aan winsten op varkenskoteletten. Het werd een beige sofa met rode spikkels waar je geen aanstoot aan kan nemen. Op de terugweg werden we bevangen door smog en weemoed. Jij door smog. Ik door beide. Dank u wel.

Jonge mensen die zwijgen. Slappe ballen onder een stijven. Lage slingers bij een verjaardagsfeest. Waar zijn de moeders die vragen hoe het is geweest? In deze stad waarin ze met moeite de maand neertelt, het aangeraden gebak, zonnebrillen metallisch groen van keverschilden, vraagt ze: ik ben alleen. En hoewel de lucht zalmroze, we vrijelijk kunnen spreken dus van luchtroze zalm, zeg ik domweg ja, de stad is steeds. En dan de putjes in haar lach, alsof in elke wang een nietje zat.

Ik leg een knoop in mijn oor en vergeet wat ik weet. Een onbeschreven blad waar de tijd geen vat op heeft. Hoe helder het pad dat niet langer beweegt, ter plekke met elke adem meeleeft, oplost of stolt, stokt of krast, op het heerlijk dierbaar mensenfeest, tussen engel en beest, in klank en kleur gekleed, met een eeuwig kloppend hart, waar de tijd geen vat meer op heeft, omdat elke regel verder leeft, en elk oog dat zichzelf ziet, de dood in het leven overleeft. Wat bronst de dichter in zijn enkel fout, door het leven verscheurd en getemd, wandeloos en ongeremd, maar oppassend, vriendelijk, zorgzaam, verwend. Wie alles herkent, voor niets meer bevreesd, en wie er vandaag niet is geweest, tot in de ziel ontzet geweest, in merg en been alleen geweest, met huid en haar ontdekt geweest, vandaag ben je erbij. Geen uitstel, geen genade, komt nog, eerst duister, stikken donker, tasten en huilen, stikken en je niet meer kunnen verschuilen. Doe maar, ga maar, laat maar gaan, laat maar los, toch altijd weer een nieuw begin moeten maken. Opnieuw de handen uit de mouwen, opnieuw de vraag waarom, vanaf het begin opnieuw te ontsluiten, openbreken, open houden, openbaren. Er is geen eind. De tijdreis gaat altijd verder, de ruimtereis, de denkreis, de voelreis, de beeldreis, de taalreis, de klankreis, de woordenreis. Door een muur van verstand en misverstand, een nieuwe dimensie eraan voorbij, die leven heet. In de oktobermaand van het jaar 1984 op het ei klopt, op de schaal van deze eon klopt, van binnen en van buiten roept, fluistert en lokt. Kom, ontwaak, breek open, pluk de dag, geef alles naam, maak alles nieuw, zie de zon, heb lief, het vliegt, het leeft, het schept en ontdekt, zie hoe lief, hoe schoon, hoe waar. Hoe ver is mijn heide? Hoe ver is uw heiland? Hebt ge God al in uzelf ontdekt en eert ge God in alle mensen? Hebt ge het denken al opzij gezet, dat scheidt en niet verenigt? Gij zijt niet alleen, zeg ik, maar door een muur van verstand en misverstand. Een onzichtbare hand, die hypernummer 1 aanraakt, de wortel uit min 1, ook I genaamd, kleinbroertje van Psi, vader van Thought Transmission en X-ray Vision. Bebop rebirth, baby, blows the hypernumber, qualitative, appreciative, all new wonders, all dimensions, all forms, all formlessnesses. Op elke uitzondering één regel, mens, heilige plant, wortels omhoog, uit water, aarde, lucht en vuur, levend water, niet vertroebeld, zuiver, rein, helder, klaar. Een wakkere wens van een medemens, authentieke existenties delend, nazeggend, door alle werelden zal ik mijn weg banen, alle mysteriën zal ik ontsluiten. Uit velen één, uit allen niemand, uit ieder één, uit de werkelijkheid in een ander leven, andermans leven, anders leven. Als levensteken leven, naam geven, vorm geven, gestalte geven, ideeën weven, kleuren wegen, massa laten zweven, licht doorlaten, een zegen zijn, vreugde scheppen, alles geven, openstaan, hier nu zijn en zeggen. In Gods naam, mensen, weest waar, weest alles, hebt lief, want naamloos, de ongetelde niet herinnerden, rond de Borobudur, boeddhistische piramide, schakel tussen werelden, brug tussen continenten, Ouroboros. Op de rug van de schildpad kwam de aarde uit het water en een regenboog openbaarde het kosmisch orgasme dat ieder op eigen wijze verstond. Hoe stil en schoon is de weg naar huis, hoeveel je achter moet laten, ook als je niet dood wil. Ook als je nog nergens aan bent begonnen, ook als je nog overal doorheen moet. Omdat het leven niet gemakkelijk is, maar wel goed, uniek en onvervangbaar, hoe alles door blijft leven, hoe er geen ophouden is. Elke herinnering, een stroom van nieuw bloed, nieuw leven, het zelf weggeven, vergeten, meegeven.
de geschiedenis van de wereld. In je vrouw, vrienden, kinderen, werelden van liefde, werelden van alles. Werelden, gedachtenwerelden, onze woordenwerelden. Daaraan voorbij ook maar niets meer voor woorden te laat, niets meer te zeggen, niets meer te zeggen, alleen maar te kijken. Niet ver zien, niet dichtbij bijzien, niet alleen buiten, maar overal kijken. Zoveel te zien, van wat ik niet zie, jij ook al ziet. Wie niet beweegt, verroert zich niet, wordt niet gezien, blijft opgesloten in angst en pijn, waar we te goed voor zijn, waar doorheen wij ons een weg moeten banen. Leg een knoop in je oor en vergeet wat je weet, een onbeschreven blad, waar de tijd geen vat meer op had.

zover dan onze poëziebijdrage voor vandaag, omkaderd door muziek uit het koorleven. U hoort de gedichten van Pierrette de Coffret, Delphine Lecomte, Maud van Houwaard en tenslotte Nicolas Kroeze. De muzikale omlijsting werd verzorgd door het Boston Gay Men's Chorus, het Mädchenkoor uit Hamburg, het kinderkoor Harmat uit Budapest en last but not least het jeugdkoor Altair uit Kiev. De Ierse formatie Angelo Kelly & Family maakte de reeks compleet met Let Go. En daarmee zit ons programma voor vandaag er weer al op. Bedankt voor het luisteren en nog een prettige dag gewenst in het gezelschap van Radio Centraal.

Een goedemorgen, luisteraars van Radio Centraal. Dat kan zijn op de 106.7 FM. Dat kan zijn via DAB+, of via www.radiocentraal.be. Of wie weet in de podcastversie van dit programma, namelijk de Nooit Nooit Show. Welkom dus bij de Nooit Nooit Show. Ik ben uw gastheer Nooit Nooit. En we hebben vandaag, zoals u dat gewend bent, flink wat poëzie, ingestuurde gedichten, voor opgenomen gedichten. We hebben ook El Invitado, waarover straks veel meer. We hebben nieuwe stemmen, we hebben vertrouwde stemmen, we hebben tekstualiteiten en andere letterigheden. En ook heel veel muziek. En het eerste streepje muziek waarmee we iedereen wakker willen schudden komt van Generación Suicida en Oscuridad.

Daarmee is iedereen wakker en zijn we klaar voor de eerste cocktail van vandaag. Vertrouwde stem, Gwendoline de Leeuw Ramelow. Vorige uitzending waren wij er niet in geslaagd haar nieuwste gedichten mooi te mengen. Daarom krijgt zij een herkansing. Toverspreuk en mantelpak zullen wij mengen met Agile Experiments en Underneath.

spreuk. Liefste, schatje, zoals jij is er geen. Ik hou van je, echt, je bent een juweel. We zeggen het 100 keer achtereen, maar als je het meent, is het nooit te veel. Jij bent als slagroom, zo luchtig en zoet en werkelijk waar om op te vreten. En tevens van welke kant dan ook goed. Geen ander die zich met jou kan meten. En gelukkig vind jij mij ook best leuk en de moeite om in de buurt te zijn. Dat gegeven doet mij intens blozen. Ik bedenk een magische toverspreuk, zodat wij altijd gelukkig en fijn voor eeuwig zoet kunnen minnen.

Mantelpak. Er was dreiging vanuit het zuidwesten. Ik vluchtte van het conflict de stad in. Was dit een poging om mij te testen? Was dit het einde of een nieuw begin? Ik keerde terug naar lommerrijk groen. Hij vlinderde achter mij langs en draait zich naar mij toe voor een tedere zoen. Er is niemand present die twijfel zaait. Zij dook op in mantelpak, geel geruit. Ik stond erbij en keek ernaar, verdoofd. Een vogelkoor schetterde een concert. Priemde met een paraplu mijn kant uit. Een futuristisch masker op haar hoofd. Siste mijn naam voordat ik wakker werd.

0: Dat was Cunning MC in PBJ Freestyle. En zo is het tijd geworden voor El Invitado. En El Invitado is vandaag iemand die luistert naar een heel mooie voornaam. Steven Grouwmans.
1: Ja, goedemorgen. Steven.
0: Ja, Steven. Steven. Tocayo zeggen wij ook wel eens in het Spaans. Dat we zeggen naamgenoot. Ja, dus ja, het is geen naam, maar dat wordt veel gebruikt onder naamgenoten. Tocayo. Steven Grouwmans, als wij jou even moeten voorstellen, zeer kort, dan mogen we wel zeggen, jij bent een dichter, maar niet de eerste, de beste dichter. Je bent eigenlijk een spektakeldichter, gekend om, echt waar, roemrijke bundelpresentaties. En nadien gaan die gedichten een eigen leven leiden op podia. Mogen we dat zo omschrijven?
1: Ja, dat mag erg goed omschrijven, goede korte omschrijving. Mm-hmm. Mooi.
0: Ja. Wij kennen jou al langer, hè, want jij was ook de gast in de show toen die nog anders heette en elders huisde. Maar oké, ondertussen heb jij nog wel wat werk afgeleverd.
1: Ja, inderdaad. Dus... 22 mei, denk ik, een paar maanden geleden, een nieuwe bundel genaamd Niets is wat.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: En ja, die heb je bij je. Dus onze managementen zijn overeengekomen dat, oké, Steven mag terugkomen naar de Nooit Nooit Show, hoewel die nu anders heet, op één voorwaarde, niet te veel over koetjes en kalfjes leuteren. Ah, dus ja, wij zullen dus ons neerleggen bij wat die managementen hebben beslist en ons focussen op jouw werk met een hoofdletter W.
1: Ja, goed. Geen koetjes en kalfjes. Spijtig, maar het zij zo.
0: Ja, Steven, dus als jij jouw bundel hebt vernoemd, dan zie ik dat jij die bij je hebt.
1: Ja.
0: En zou jij er wat van willen voorlezen of brengen voor onze luisteraars. Even kijken op de luisteraars counting app. We zitten nu aan 22.811. Dit is een bescheiden begin, maar vanaf dat de El Invitado in overdrive gaat, dan ga je zien dat het aantal luisteraars stijl omhoog schiet.
1: Hoge toppen. Mooi. Ja, inderdaad. Ik ga gewoon beginnen met drie gedichten uit het eerste deel van Niets is wat. En het eerste deel heet, ik zal even kijken, Kanttekeningen bij het beest. Daaruit het eerste gedicht en nog twee andere. De bedoeling. Het is zomer en het sneeuwt. Meer dan anders, er vallen doden. Iedereen schreeuwt om alle goden, alle goud. Daarna volgt het applaus. Regent het dan nooit? Vraag ik aan de zonnebaders. Ze horen me niet, ze gebaren. Een dag later wordt de weerman vermoord. De kranten vertellen maar wat. Het is een schilderij met een brandend huis in een bos. Het vuur nadien kan je moeilijk omschrijven. Je weent om wie bleef, om je verbeten nachten. Je ruikt de vacht van het beest in de kooi. Je schrikt niet meer. Ze zijn overal. Niet bewegen. Niet bewegen. Tweede gedicht staat op pagina 9. Als u het boekje bij, beste luisteraars, als u het boekje in de hand hebt, kan u gewoon meelezen op pagina 9. En zien of dat ik het goed voorlees, of er fouten in zitten, of aanpassingen. Vrij late aanpassingen misschien. Rekenschap. Je leest je oude boeken weer, je herkent je oude kamer weer, de sporen in het hout. Je weet wel hoe het gaat. Je koopt het ticket voor de stilstand. Je vergeet de te leveren strijd. Is dood zoals voor je geboren bent? Vraagt ze. Je bent er niet. Ik kan niet zeggen over de steen en dat je de stroom maar één keer kruisen kan. Kwijnend bed heet druppels. Je telt je stappen. Niemand had wat gemerkt. Je turft je dagen. Je staat in het krijt. En dan het derde gedicht om deze intro af te maken, heet Grensgang. Wat bedoel je met het noodlot? Het opstaan of je hulpeloze moeder? De dagen later zullen zonder zijn. Doden tellen in persberichten. Het gaat op en af. Ze stuiken en stakkeren met brani en maskers. Dit jaar geen carnaval. Net voor de gong rijdt nog een late fietser, zingend tegen de bange gevels. Knokels tegen de metronoom van dit en dat. Een vriend vertelt slecht nieuws vlak bij mijn oor. Ik versta hem bijna. Ik bouw een muur van uitgebeende zinnen, van woorden met noodzakelijke tranen tussen waanzin en weemoed. Zie ons staan op lengte, zie ons hier, wij. Wij schrikken van vel, we wijken weg van ons.

0: Dat was Francis Chang in Bad Zen. En daarvoor Brian Bilston and the Catenary Wires. And Every Song on the Radio Reminds Me of You. Dat was een zeer grappig liedje voor wie het heeft kunnen volgen. Nog steeds bij ons in de studio El Invitado, Steven Graumans, Tocayo.
1: Tocayo.
0: Ik zei het al, dus bij een bundelvoorstelling van jou, Steven, dat is geen saai feestje, dat is een, geen saai bedoeling, dat is een wervelwind aan emoties en indrukken die jij achterlaat op mensen en op een podium. En daarnaast ben jij niet alleen dichter. Jij bent eigenlijk een uomo universale, want jij legt je ook toe op de schilderkunst.
1: Ja, inderdaad. Galerie Albert Dumont, daar loopt nog tot 10 oktober een expositie samen met Simeon Nivotic en Bernadette Franken. Ja, beste mensen. Galerie Albert Dumont.
0: Wat ik mij dan soms afvraag, Steven, is, levert dat meer op dan poëzie?
1: Ja, dus de poëzie, het is mooi dat je... Het is hier de laatste keer dat ik poëzie voorlees, want ik ga nu stoppen met poëzie, omdat inderdaad de schilderkunst is toch... meer rendabeler. Dan kan ik stoppen met werken.
0: Ja, is dat dan geen werken voor jou, schilderen?
1: Ja, dat is een passie. Het is geen werk eigenlijk. Nee.
0: Het komt eruit. Het komt vanzelf op het doek terecht en het blijft erop hangen.
1: Ja, kleven. Zoals Albert Dumont zegt, tu jettes plutôt, hein, tu jettes plutôt de verf op het doek. Ik smijt het erop, jawel.
0: Ja, op onze luisteraars aantallen app zien we een stijging van 66%, dus wij zitten nu al aan 34.218 luisteraars. En die curve blijft stijgen. Dat komt echt doordat onze invitados eigenlijk de reputatie hebben om alles van zichzelf te geven en hun tijd die ze krijgen op de radio nuttig aan te wenden, bijvoorbeeld door het brengen van nog extra werk. Heb jij nog dingen voor ons?
1: Ja, ik heb nog... dat heeft eigenlijk geen titel. Allee, het heeft hier een titel gekregen, maar die ga ik eventjes in het midden laten, want dat is gewoon werktitel. Het is een gedicht dat nergens in de boekjes staat, maar gewoon ook live werd gebracht bij het... bij de voorstelling van een van mijn vorige bundels. Samen met, in de tijd was het nog met de fantastische Radio Carver. Nu ga ik het doen zonder muziek, zonder de mannen. En gewoon droog. Tjikke tjakke tjikke tjakke tjikke tjakke tjikke het gaat niet meer verder, alles zit vast, alles blokkeert, alles breekt, alles hakkert, alles stottert, alles kraakt, alles knettert, alles takkert, alles stil, eindelijk stil. Ik weet het niet, maar ik wil alles weten. Ik wil alles. Ik wil meer elke dag, elke uur. Ik wil alles plannen. Ik meer likes en meer liken, maar ik kan niet volgen. Dat gaat te snel. Meneertje. Hier ben ik. Neem me dan. Niet daar en later, maar hier en nu. Meteen. Geef me een upgrade. Dat is wat ik nodig heb. Upgrade de vieze. Upgrade prize. Plopsa, hopla, tjakla. Welkom in Upgrade Land. Geef hier die upgrade. En wel nu. Geef hier die upgrade. Kom hier. Om nooit meer te sterven, want alles zit vast. Alles blokkeert. Alles breekt. Alles zakkert. Alles tottert. Alles kraakt. Alles knettert. Alles takkert. Alles stil. Alles eindelijk stil. Het gaat niet meer verder. We denken voor het eerst in jaren aan terugkeren. Hoe hij zich, om niet te verdrinken, aan het wrak houdt. Het verleden en de toekomst in deze instapklare wereld. Klaar voor de helden, klaar voor het mannenwerk, klaar voor de oorlog, klaar voor de weg, klaar voor hem en klaar voor haar, klaar voor hen en klaar voor dit en dat en klaar voor de huizen, klaar voor een nieuwe dag, klaar voor de zonschijn, klaar voor het arbeid, klaar voor de straat, klaar voor de mensen, klaar voor de bakker, klaar voor de grote trek. Klaar voor de daden, klaar voor de woorden, klaar voor de doden, klaar voor de kinderen, klaar voor de leugens, klaar voor de daver, klaar voor het touw, klaar voor de zwansers, klaar voor de zwetsers, Klaar voor het geluk, klaar voor de champagne en de genade. Klaar voor het water dat door je heen valt. We zijn klaar voor alles, klaar voor het onfeilbare besef. Klaar voor niets dan voor de sprookjes. Klaar voor 1001 nacht. Waar blijft die upgrade? Waar blijft die upgrade? Nu wel. Doe me een upgrade. Want ik ga dood. Geef me wat nieuws. Geef me alles wat je hebt. Upgrade mijn hoofd met een hoed. Meneertje. Upgrade bij het opstaan en upgrades bij het slapen. Upgrades bij het eten en upgrades bij het braken. Wat zou je zonder upgrade? Wie zou je zonder upgrade? Nog een upgrade. Ja, nog? Geef me nu die upgrade. Nog. Geef me nog een upgrade. Doe maar. Upgrade mijn upgrade. Geef maar. Tot het schuim op mijn lippen. Nog. Upgrade me voor eens en voor altijd. Upgrade me. En wis me dan. Wis me uit de stilte. Wis me uit mijn mond. Want tot het oude barst, blijft alles bij het oude.

Wij luisteren naar The X-Men Listen to the Painters. Painters in Poetry, eigenlijk ja, zoals onze invitado. Wij zijn toe aan een tweede cocktail. Per definitie is dit wel een long drink, want het zijn slechts twee ingrediënten. Maar wat voor twee ingrediënten? Dirk Elst maakt het muzikale pronkstuk Het Vliegend Hert, gebaseerd op wat hij hoorde bij een kever in het Soniewoud, Ruisbroessen. En wij kregen een nieuw werk van een nieuwe stem in dit programma, Charlotte van de Wielen, die mijn verlanglijstje schonk.

Dit is mijn verlanglijstje. Ik verhoop je te bekoren, af te romen, je te bemeren, ons te vermaren. Behoor me toe, met hebben en houden, I love you too, met volle mond op het puntje van je tong, presque vu. Heb ik je, heb ik je, slip je, onder het bed, geslierd, zwikhout, een zwak schor slikken, zijn vruchtbaar slip, ontsiert, ontbloesemen, ontboezemen, korstige borstjes, wildert taai vlees, mijn ontbloot, boven.

lijfje, aangetrokken. Vouw me uit met je ogen. Bleek kraanvogelwit, prop me in de plooi. Beledig me vol ledig, hol me, mol me. Het kruis, vroet tot ik pieker en spit je delfje. Om een ontloken rood, wit een wijn, koperwiek. Ikare, ikare. En doe me vol, tot barstens toe, op de overloop in het trappenhuis. Tuimel me, buitel me, kieper me op de keper. Doe me donderen in keulen, dreunen. Kreukel me, kronkel, frommel me, fomfaai. Ontfutsel me, stoom en strijk, spik en span. Stamel me, stapel, stamp me, pot, gemak zucht ik, wat zout. Hekel me, pekel me, nodig me, nuttig me, in eigen nat. Worsteling, beuling, rode kool en blauwe ogen, smash. Wals me, zwier me, sla me opgekropt. Morzel me tors, pronk me in de prak. Plunder me, blunder me, verkruimel me kreupel. Koter, kraters, rijd me stuk, je reetje. Peiger me, stijger me af en toe, takel me, tast toe. Sla me om de oren, smeer mijn boterham je liefde aan. Honing om de belangrijkste maaltijd van mijn dijen. Als ik je heb, met huid en haar, tussen kussen doorgesloopt. Het drie uurtje, gedesinfecteerde liefde, op mijn volksmond tochtig tongen. Zuig me zacht, pruim tot paars, en bont, en beurs, en blauw. Korf ik je, muilen, vraagteken, wentel je teefje. Wenk me, zwenk me, trek van leer en jetje. Sloof me uit, ze zeiden, zeulen aan je zeel, tot vervelens toe, te vertikken, uit te treuren. Kneepjes van het vak, oogje toe, in het zeil. Verzeild, hees hij, bij machten uit alle macht, nat, gestreken, guur, reilen, ruur, geilen, schurk je vlijtig tegenaan. Mijn lief, mijn leed, je misselijkmakend, welriekende zweet. Maak aan met me, de kachel op de steiger, een reiger, luidkeels, snoer me de hals, in puur paarlemoer. Ketter, kets van madame met, een opgestroopt vel vermengd. Pels me, heul me, peul me, puil me, verveel me, vervel me, scheld me kwijt, de huid vol. Schraap me godgans, leeg me, schrompeltje welkje, voet ik je schoor, godinnelijk, hart ik jou, winter me, door en door, met en in. Neem het woord, breek het. Beaam me bijre, luid de klepel, prevel mijn religie verloren, een goddeloos, almachtig, ons vader lief, moederziel in twee. Van vlees en bloed, geestig heil, dronken, wateren wij. Stoot je kogel door mijn kerk, daar de zon is, niet schijnt. Geloof me, beloof me, bemin me, bezin me, begin me, bezit me, betaal me, bepotel me, bevuil me, bevolen. Bedek me, bied de bouw. Betrek me, bestrijk me, knuppel uit de zak, ezeltjesgewijs. Tuig me voer, troggel me af, tabut. Strik me strooi, de stuipen op het lijf, op stang, op stok, gedraag je haantje. Bekvechten me vogelpiek, steek me naar de wring me de nek, hang me steenvruchtig de keel uit. Puttingslag, in de roos van het verkeerde keelgat. Pomp me af, ransel me ronsel, sputter me pruttel, hoorzaam geheig. Van hot naar her, de hort opstoten en storten, werp me onder, je juk, danig onder. Hecht me als wederhalf luszijde van een lustig kluwe klittenband. Smelt me roodgloeiend, beuk me witheet. Pak van mijn hart, stop me zinnig en verf me, derf me. Met natte vinger van de hand, vuilaard. Bundel ons een ontwarboel, wilde beesten tot ik batte doet. En klem me, tem me, boet me, bind me. Zo me, leg me, log me in. Selecteer me uit het ongewisse, hoofdlettergevoelig. Verneem me waar. Vergeet me, niets me, niks me, welletjes geweest. En schaam me, scheer je weg, maai mij niet me. Nagel me, bijt me, kras me op, krijt, krenk me, krank, krakken, mik me. Verkommer me, kwel me, kwijl me, kweel. Verzwik me, verkwik me, sta ik op, gewond en sneu, geveld. Gewiekst op eigen houtje, gewillig me, in me, van de hak op de tak. Knot me grienend schorseneren, leun ik, steun ik op zijn stut. Lauw gelispel, te stotter. Kom af voor de dag. Wees welgekomen. Aan de beurt. Fuck, imperatief. Graag traag.
matig, mis, meester, maak me onklaar en bed me in, verbloem me in bedekte termen, spreid me, behaag me perkeloos, ingetuind, ingetoond, hoffelijk, hoekeraar. Koortsdromerig, dus ik geen oog dicht, braak je lazuli, dagenlang, nachten kort. Overgeef me, geobsedeerd van obsidiaan, zijn pikdonker, de boeken toe, op zwart zaad. En weerzin wek me, zet me voor paal, pijpen, nu. Dwangbuizerd, naar mijn hoofd geslingerd, bij het strot, de kraag. Hals over kokhalzen, hardnekkig lullen. Keel me, dood aan het kruis van zijn sokken, geblazen. Lange adem, beneem me. Deel de lakens van katoen, geef me lang van stof tot nadenken. Rits me op, stik me na me met haken en ogen aan nee, zeg ik toch. Met haaientanden op mijn hoede, voor je roede, je woede. Beweer ik me, beet ik, bad ik, blafte ik blijf, te nemen of te laten. Weersta me, weerga me, wispel en tuur je en wichel, arg waan ik. Loos me laf lijf met het koud water verongelijk. Mond in me uit, je reinste, zaagjes en waringen. Frunniken aan de jonkvrouw, wil ik edel delen, een en ander. Schuimbekkend krijg het op de heupen van je geraaskel, koene ridder. Bezwaard trek ik ten strijde. Minnestreel me, duw me van de hoge heuvelrot. Op een schel laaiend gedegen degelijk kling, dwing me tot. Overwinteren in zilte stilte. Bij het klieven van de eerste eendenmossel blijven we steken op de rand van de schee. Moon bepleisterd wand, turkoois legsel, geschubde bef, smeet slakken, ok, ok, ok. Roest de dwaalgast, kram, merling, melder, merelaar, jubelt, gieteling, tjak, tjak, hup, hup, wimpel me, ding me, vink me af.

0: Wij hoorden Tim Arnold en Hypnagogic Logic. Ja, en daarvoor ja. Dus dat ingestuurd werk van Charlotte van de Wiel, waarvoor dank. En Dirk Elst. Nog steeds bij ons in de studio El Invitado. Tocayo, Steven.
1: Goedemorgen nog steeds.
0: Ja, Steven, jij bent dus van het soort dichters dat niet zijn poëzie voor zichzelf wil houden. Je vertrouwt het toe aan het blad, je brengt het uit in bundels en je brengt het ook graag op een podium.
1: Ja, af en toe. Ja, maar dus wat er in het boekje staat, dat komt eigenlijk meestal minder op een podium, omdat die, ja, dat is toch nog een beetje anders.
0: Het zijn twee verschillende werelden. Universa.
1: Ja, een beetje.
0: Is het meervoud van universum, universa? Dat vraag ik me nu. Dat zou ik moeten opzoeken. Misschien kan een van onze ondertussen 45.288 luisteraars dit even via een appje of zo ons laten weten wat het meervoud is van universum. En ja, is er nog een aanstaand podium waar men jou zal kunnen bewonderen?
1: Nee, niet direct met poëzie, zoals gezegd. Dat gaat afgebouwd worden. Ik moet nu. Zeker. Die Nederlandstalige poëzie, ja, is veel te beperkt ook. Dus het beeld, daar kun je iedereen mee aanspreken. Ook mensen die geen Nederlands spreken, bijvoorbeeld. Dat is wel interessant, vind ik ook.
0: Mm-hmm. Je bent iemand die nadenkt over die zaken.
1: Ja, vooral, ja. En dan in mijn vrije tijd schrijf ik er dan iets over, of maak ik een nieuw schilderij. Maar ik denk er vooral over na. Dus.
0: Mm-hmm. Oké, maar jij hebt nu hier de microfoon, jij hebt het publiek. Kan jij nog wat van jouw werk brengen?
1: Ja, ook staat ook niet in het boekje, maar dus zoals ik al zei, het Nederlands is vrij beperkt. Zeker in Brussel, ja. Dus bij de presentatie van het boekje Niets is wat, in mei, had ik ook enkele gedichten in een andere taal gedaan. Die ga ik nu ook toch even doen. Voor de luisteraars die al de hele tijd niets begrijpen, zijn er hier een paar van anderstalige gedichten. Bijvoorbeeld, La raison d'être. C'est l'été et il neige. Plus que d'habitude, il y a des morts. Tout le monde crie vers tous les dieux, tout l'or. Puis, les applaudissements. Ne pleut-il donc jamais? Demandai-je au baigneur. Ils ne m'entendent pas, ils font des gestes. Un jour plus tard, le présentateur météo est assassiné. Le journal raconte n'importe quoi. C'est un tableau avec une maison dans une forêt. Le feu, après, est difficile à décrire. Tu pleures pour ceux qui sont restés. Tu sens la fourrure de la bête dans la cage. Tu n'as plus peur. Ils sont partout. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Vous le voilà. Alors, la prochaine heet Tropic. How without warning you hear the slightest thing you stack days so many times around the world. Who will tell her about the monkeys when the storm screams in the jungle? She says we'd better turn back from the lost path toward what we know. Who will take her hand when she places her head in the lion's jaws? The doctor speaks of coincidence, the guardian angel, the candles knocking on wood. Strange man, luck belongs to the poet. From a sheet he folds kites, tries a few more words, birds, and the unsteady landing. Y la última, una por la hija. Par la hija? weet ik niet. Message para E. Sin mi nunca llorarías. Sin ti nunca sollozaría. Sol molesto, lluvia agradable, la herida, la boca sin palabras. No recordarás más, no recordarás nada de las mil cosas que hago por ti, de todas mis manos que te bendicen para dormir, de todas las vendas, de todos los besos contra el dolor. Cultivamos para más tarde tus frágiles huesos.

Digitale regen. 1. Neerslag. Schokkerige donderkoppen pakken zich samen boven een gestolde massa neergebogen hoofden waarin slaafs wordt geloofd aan de weather alert op de telefoon. Maar niemand die opkijkt naar hoe vuilgroen en gepixeleerd het onweer dreigt. Daar is het te neerslachtig voor. Daar ben je te neergeslagen voor. Er zit een koud ijzeren bankvijs onderaan je schedel rond de wervel geklemd. De zenuwdruk doet je schouders inwaarts verkrampen en je vroeg oude ruggengraat roest over de gehele lengte vast. Het zal stortregenen dadelijk. Schrijnende gewrichten zijn de laatste lijn van natuurlijke communicatie die nog rest.

2. Weerslag. De statisch geladen lucht wordt steeds zwaarder doorwaadbaar. Onder elk abri verzamelt zich een helblauw rach dat uit miljoenen oren sijpelt. Het kleeft over je mond en maakt je compleet onverstaanbaar. Het korst over je ogen, vult je blikveld met bolbliksems en advertenties. De enige vluchtweg is blootshoofds onder de verschroeide hemel lopen. Spoorloos in een stroom tegenliggers waarvan elke schokschouder je aanstoot. Het kan elk moment losbarsten nu, maar de noodopvang vraagt je eerst hun pagina te volgen en deelt enkel pre-ordered rantsoenen uit.

3. Nekslag. Zelfs de drapgele woekerstraling blijkt niet onaantastbaar in de valwind van het stormfront. Je wordt gestreamd door wild rondzwiepende marionettendraden en op het moment dat je je plots ontjukte nek hemelwaarts strekt, stort de plens je vol in de mond, ogen, oren. In je panische drang tot koppeling probeer je het water te ademen, het gordijn te zien, het oog te horen, maar je verzuipt in ruis.

We babbelen wat we doen, wat we zeggen, wat we maken, wat we hameren, wat we schreeuwen, wat we werken, wat we ademen, wat we zoegen, wat we zwoegen, wat we volgen, wat. Maar niemand kijkt. Je doet maar wat, ja, doe maar wat. We kijken wel, we kijken wat, we praten wat, we spelen wat, we willen wat. Wat we willen wel. Wat? En wat? Wat? Wat doe jij? Wat doe jij? Je wuift, je schuift, je weg op hoge poten, zo wit en zwart, wat zo zijn de walvissen. Ze sproeien wat, de watvissen, de kwalvissen. Ik ben gestopt met doen wat, wat denk je wat? Doe maar beter, wat beter dan de rest. Wat vechten, wat koloniseren, wat smurfen, wat, wat? Zeg je wat? Nee, echt, dat geloof ik niet. Je moet niets geloven. Ik zeg maar wat. Je hoeft niets te vinden. Ik vind maar wat. Wat? Wat? Wat zeg je? Wat erg, wat een zonde. En, wat dan? Wat dan? Wat dan? Wat ga je doen? De politie bellen? De mama bellen? De juffrouw? Wauw, wat een raar gewoonte. Wat verdrinken zonder ademnood, wat sterven zonder achterblijvers, wat alleen. Wat een rust. Wat? Wat? Wat zeg je? Wat zeg je? Wat zeg je? Kan je niet verstaan? Wat zeg je? Bert, wat zeg je? Echt? Bert, wat zeg je? Echt? Bert! Wat? Ik sta 's ochtends op en er zit een banaan. Wat? In mijn oor. Ik sta 's ochtends op en er zit een banaan. Wat? In mijn oor. Wat? Wat? Oh, wie we daar hebben, wat zeg je? Oh, wie we daar hebben, wat? Oh, wat zeg je? Wie we daar, wat? Oh, wat zeg je? Wie we daar hebben? Wij waren 10, jongetjes van 10. Wij klommen in de hoogste bomen, tot de hoogste twijgjes, tot de dunste twijgjes. En daarna val je. Daarna val je. Je valt, je valt, je valt, je valt. Dat hoort erbij, meneer. Dat hoort erbij. Wat? Wat zeg je? Dat het is. Daarna is er de wat. Na de wat komt de hoe. Na de wat komt de die. Na de wat komt de daar. Het is me wat. Het is maar bijna. Het is maar net. Wat je zegt, was niets dan wat, was niets wat, niet wat, niets dan wat. Is wat dan ook niets of alleen maar soms niets is wat. Niets.

0: Wauw, dat was een muziekstuk met wel wat invloeden van andere groepen. Same Name Confusion in What's the Winter Like in Istanbul. Daarvoor Thornwich in Old Hound. Daarvoor Steven Grauwmans live samen met Miles Davis. En daarvoor dan weer Nadagen en Nachtbraker. En speaking of Steven Grauwmans, wij hebben nog steeds El Invitado bij ons. De laatste keer dat we de luisteraarscount gaan doen. Ja, een record. 138.210. Ja, dat moeten we noteren, want dat hadden wij nog niet meegemaakt. Waarschijnlijk zijn jouw energieke tussenkomsten de afgelopen anderhalf uur daarvoor liggen aan de basis daarvan. Steven, jij bent nu hier live in de studio, dus wij kunnen jou wel vinden. Wij kunnen jou zien en horen en aanraken, maar als de mensen out there jou willen vinden, hoe doen ze dat best?
1: Dat is door mijn naam correct te schrijven. Steven Grauwmans, G-R-A-A-U-W Mans. En dan op Instagram, ja, onder die naam, maar ook onder 3x underscore, Rauw, R-A-A-U is dat, en dan nog eens 3x underscore. Dat is Instagram.
0: Ik denk dat het moeilijkste Instagram-adres is ever.
1: 3x underscore, R-A-A-U, 3x underscore, alstublieft.
0: Oké.
1: Like die handel.
0: Dat is dan op de socials, maar we hebben jou hier in de studio, dus maak gebruik van jouw tijd en laat nog wat poëzie of andere textualiteiten los.
1: Ja, mooi. Drie gedichten uit de nieuwe bundel Niets is wet. En er zijn twee afdelingen in. En de tweede afdeling heet Wuift een filosoof aan de horizon. Jawel. Was een potentiële titel, net zoals het volgende gedicht ook, Schrijnwerk, ook potentiële titel, maar uiteindelijk werd het, wat u net hoorde, niets is wat. Schrijnwerk. Er was een ochtend met een raam, met een gordijn en een teken van het goud in je mond. Je denkt koffie, douchen en, oh ja, Insta, wat je weet, dat je vergeet wat je deed. Je verkoopt het als een metafysisch wonder, het lijmen van dunne plankjes. Daarna kondigt de dokter het nieuws aan. Je kon wel wedden. Een sprekende dolfijn op de achtergrond. Alles gaat goed. Enkel je bloed smaakt wat zuurig af. Is wat je denkt ook wat je begrijpt? De zee is te warm voor de tijd van het jaar. Ik schrijf niets, herhaal alles zonder fout, van begin af aan. De dokter dicteert de voorschriften als kleuterversjes. Er drupt water op mijn schouders. Twee zwarte kraalogen lachen mee. Het volgende gedicht is het allerlaatste. Het is een dun boekje, maar toch het allerlaatste gedicht daaruit. En het heet Shangri-La. Hij zou haar in het blauw voor de eeuwigheid bewaren. Zij zou hem in een lied in de geschiedenis in steen slijpen. Van je 1, 2, 3. In de beitel haalt de ruis het op het graniet. Of hoe zij zijn naam spelt. Op de radio vertelt iemand over het gevoel van vandaag. Erg druk, goed gemonteerd. Op de achtergrond klopt een hart. Dichter kon hij niet komen. Naar het eind te veel uitroeptekens. Ze belt aan. Ze duikt weg. Hij laat haar binnen. En dan het allerlaatste gedicht. Staat op pagina 16. Het heet Niets is wat. Inderdaad, de titel die het wel is geworden. Heel even lijkt het. Ze draagt een groene broek en een rode jas. Ze zou zijn langst levende clown zijn, dacht hij. Ze neemt zonder raken, ze kust zonder geluid. Ze bergt haar doden in de stem van de achterblijvers. Ze laat hen in het zwart van de rouw. Enkel het vel om het vel haalt het goud. De strijd is een uitvlucht, ons grote gelijk. Dat laatste begreep hij niet helemaal. Hij liep door het oude paradijs en zag haar weer. Geen clown, dacht hij nu. Zij is mijn ballerina. Ze knipoogt net voor hij slaapt. En alles komt goed. Hij dacht aan zijn vader en zijn moeder. Heel even leek het.

0: Where am I?
1: In the village.
0: What do you want?
1: Information.
0: Whose side are you on?
1: That would be telling. We want information.
0: Information. Information. You won't get it.
1: By hook or by crook, we will.
0: Who are you?
1: The new number two.
0: Who is number one?
1: You are number six.
0: I am not a number. I am a free man.
2: Bon. Goedemiddag, beste luisteraars van Radio Centraal. Er gebeuren vreemde dingen in onze studio. Ja, voilà. Ja, dat is goed. 5 na 12 of redactietijd, het wekelijks actualiteitenprogramma. We hebben maar twee onderwerpen vandaag, want je hebt een gast die nogal heel lang aan het woord gaat zijn. Hè? Dus blauw, ja. Nee, geen blauw. Misschien rood, ja. Nee, dat is... Ja, zeg maar.
3: Ja, Gilles Bergermond, zoals vorige week aangekondigd, specialist nucleaire veiligheid. Die zou hier binnen een half uur ongeveer gaan aankomen. En de rode draad is het eigenlijk al de verschillende punten van het Belgisch beleid in verband met kernenergie. Maar eerst...
2: Ja, daar valt wel wat over te zeggen. Ik ga eerst bellen naar Peter Veldmans. Stop Uitverkoop Antwerpen, hè, onder andere. En die hebben vandaag een studiedag in het Ecohuis. En dat gaat over van wie is het stad. Hè? Stad met een hoofdletter uiteraard. En voilà, het ging onder andere ook over de Elisabeth-site, waar dan nu omgevochten wordt onder de vastgoed... ontwikkelaars, hè, die willen daar allemaal iets mooi, prestigieus van maken.
3: Het was eigenlijk heel actueel. Het was eigenlijk heel actueel. We zien gisteren dat ik in het nieuws hoorde van die Spaanse vrouw daar die uit haar huis gezet is. Dus dezelfde problematiek van buitenlandse investeerders die met veel geld hier komen duren. Appartementen en zo zetten.
2: Ik weet niet of het in dit geval eigenlijk om buitenlandse investeerders gaat. Ja, in ieder geval.
3: Ja, ik denk dat alles is, hè.
2: Ja. Heb jij toevallig muziek klaarstaan? Want ik was hier iets aan het zoeken. Maar ik vond het niet.
3: Ennio Morricone, dat ik vorige week niet gespeeld heb.
2: Iets van Ennio Morricone dat je vorige week niet gespeeld hebt. Laptop.

0: Zo, voilà, dat was muziek. Ik weet niet precies wat Joris had opgezet. Peter Veldmans, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goed, jij hoort bij allerlei, maar ik bel jou nu omdat je ook hoort bij Stop Uitverkoop Antwerpen.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, misschien nog eventjes toelichten wat dat is.
1: Ja, dus 3 jaar geleden ongeveer hebben wij de actiegroep, met een aantal mensen, de actiegroep Stop Uitverkoop Antwerpen opgericht. Met als bedoeling ons eigenlijk te verzetten tegen een politiek van verregaande gentrificatie, wat volgens ons leidt tot sociale verdringing. En de focus die we daarbij nemen, want dat is een heel breed thema natuurlijk, hè, maar de focus die we eigenlijk nemen is de wil van het stadsbestuur, of toch van grote delen van het stadsbestuur, om het gehele patrimonium aan eigendommen dat de stad in bezit heeft, eigenlijk te privatiseren. En daar zijn wij eigenlijk zeer ongelukkig over. De directe aanleiding voor onze oprichting was eigenlijk het plan om de gebouwen in de Wolstraat, die voornamelijk gebruikt worden door het kunstenaarscollectief Ercola, de stad wou die eigendommen verkopen aan de meest biedende. En wij hadden grote schrik, of wij waren zeer bezorgd, dat zou leiden tot een echte verarming, de zoveelste verarming, in de binnenstad van Antwerpen. Dat was eigenlijk de aanleiding. En daar zijn we dan mee begonnen en hebben we dus verschillende acties gedaan, opiniestukken geschreven, interviews gegeven enzovoorts enzovoort. Dat is een beetje de context.
0: Ja, en dat dossier is mooi afgerond.
1: Dat wel, ja. Ja. Tenminste tot op zekere hoogte. We zijn natuurlijk heel blij dat de kunstenaars zelf erin gelukt zijn via een crowdfunding en een coöperatieve op te richten, die dan zelf de gebouwen in de Wolstraat heeft kunnen verwerven. Dat is fantastisch. Fantastische prestatie geweest, waar we toch ook een klein steentje aan hebben toe bijgedragen. Maar het blijft natuurlijk wel zo dat de stad het ondertussen verkocht heeft. Hè.
0: Ja.
1: Dat is aan de juiste mensen, maar ja. Ja, dat blijft toch een beetje een probleem.
0: Ja, en dat de stad oorspronkelijk echt het gebouw in beheer heeft gekregen op de uitdrukkelijke voorwaarden dat het een bepaalde bestemming zou krijgen.
1: Ja, een sociale bestemming, effectief.
0: Ja. En net zoals heel de botaniek, maar goed, dat is nog een heel ander verhaal.
1: Ja, nu, daar zijn we ook rond bezig trouwens, maar dat is ook inderdaad weer een ander verhaal. Nee.
0: Ja, want dat is 800 jaar geleden hebben onze voorvaderen, enfin, ik denk toch niet dat er nog op dat moment veel moederen bij waren, heel die site gekocht met een sociaal doel. Hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, en inderdaad, dat is een volgend dossier dat jullie blijkbaar gaan opnemen. Niet de botaniek zelf, maar wel de potentiële uitbreiding daarvan. Ja,
1: ja, het gaat over de site van het oude Sint-Elisabeth ziekenhuis. Al een tijdje niet meer in gebruik. Dat is een heel grote site met een ziekenhuis, hè? U weet dat wel. En eigenlijk de firma IREET, dat is degene die de erfpacht heeft verkregen voor, ik geloof voor 99 jaar, voor het Botanic Sanctuary Hotel, het vroegere Elzeveld. Die azen natuurlijk op die grote site van het Sint-Elisabeth ziekenhuis en de stad wil dat effectief ook in erfpacht uitgeven. We weten formeel nog niet aan wie, maar wij vrezen toch dat eigenlijk het hele dossier geschreven is op maat van die firma IREET. En dat is echt problematisch, want in feite is die firma bezig heel die wijk stapje voor stapje te verwerven. Het zij via erfpachten, het zij via aankopen. En dus dat is niet toevallig dat de straat waar dat gelegen is, hè, de Lange Gasthuisstraat heet, dat is eigenlijk een hele wijk die sinds de middeleeuwen een echte zorgfunctie op zich heeft genomen. En dat staat nu eigenlijk helemaal op de helling en dat vinden wij toch niet normaal.
0: Ja, het Maagdenhuis zit ook nog in dat blok, hè?
1: Dat zit daar ook nog in. Daar hebben we ook actie rondgevoerd, samen met anderen. Omdat de doelstelling van de stad is zogezegd om alles efficiënter te maken, maar in feite kwam dat neer, of komt dat neer op het leegmaken van het Maagdenhuis en staat ook de museale functie die verbonden is met dat zorg, met die zorggeschiedenis, staat die eigenlijk ook op de helling.
0: Ja, want de laatste keer dat ik daar was, ik wandelde daar wel eens graag binnen en ik ben daar ook met klassen geweest. dan merkte ik dat je zo, dat er is een doorsteek naar de botanische tuin daarvan achter. Enfin, dus dat is inderdaad wel iets wat ooit een geheel is geweest. En dat was ook een weeshuis, zal ik maar zeggen. Hè? Nu,
1: ja, op een opvangtehoort voor maagden, hè, dus jonge meisjes. Ja. Die alleenstaand waren komen te staan door allerlei redenen.
0: Ja, ja. Ja, goed, dus dat zijn de volgende grote happen. Nu, jullie gaan daar vandaag iets rond doen, blijkbaar?
1: Ja, het is eigenlijk zo. Hè. Actievoeren is altijd heel goed en heel leuk, maar je moet natuurlijk wel stevig in je schoenen staan, ook inhoudelijk. En daarom organiseren we vandaag, vanaf 14:00 deze namiddag, een studiedag waar we ons gaan buigen over enerzijds wat we tot nu toe gedaan hebben, maar anderzijds toch ook over wat we in de toekomst nog zouden kunnen van plan zijn. En daar gaan, misschien mag ik dat ineens ook zeggen, daar gaan een aantal mensen het woord nemen. Onder andere professor Stijn Oosterlink. Dat is iemand die, laten we zeggen, gespecialiseerd is in stedelijke kwesties en vooral ook werkzaam is rond gentrificatie en wat daar aan te doen zou kunnen zijn. Pardon. Daarnaast Ellen Verheid van Dokters van de Wereld. Die zal een uiteenzetting geven over wat eigenlijk de zorgnoden zijn in de kernstad Antwerpen. Die zijn tamelijk groot, die zorgnoden. Nu, ik ben zelf daar geen specialist in, zij wel. En zij zal dat dus komen toelichten op onze studiedag. En daarna komt er ook nog iemand aan het woord. We weten nog niet precies wie, maar er gaat zeker iemand komen van de andere actiegroep Omarm Stuivenberg, om ons een beetje hun verhaal te doen over hoe zij erin geslaagd zijn een grote massa mensen te mobiliseren. Dat is het ongeveer.
0: Ja, ja. Ik zeg dat die Stijn Oosterlink hoort bij iets wat het Antwerp Urban Studies Institute heet.
1: Ja, dat zou kunnen, ja.
0: Ah, dat is iets waar jij niet specifiek mee...
1: Ja, we gaan dat straks van hem horen, hè. Dus hij zal daar waarschijnlijk zelf wel een toelichting over geven. Hè.
0: Ja, en jullie hebben ook een memorandum dat dan wordt toegelicht. Wat is eigenlijk een memorandum? Wie schrijft dat en waarom en aan wie?
1: Dat hebben wij geschreven naar aanleiding van de voorbije gemeenteraadsverkiezingen. Omdat we dachten, het is toch misschien nuttig dat we niet na de verkiezingen een soort eisenbundeltje overmaken aan een nieuw stadsbestuur, maar dat we al tijdens de verkiezingscampagne zelf een aantal voorstellen kunnen naar voren schuiven. En die hebben dus opgelijst en dat heet dat memorandum.
0: En wat staat daarin? Enfin, je moet het niet helemaal voorlezen, maar wat zijn zo de hoofdpunten?
1: Dat zal lang duren. Wat daarin staat is eigenlijk ten eerste een beetje voorgeschiedenis over hoe de stad Antwerpen met haar patrimonium in min of meer slechte papieren is terechtgekomen. Dat heeft te maken met wat we noemen de historische schuldenlast van de stad. Die tamelijk groot was, gigantisch groot eigenlijk. En dus die moest afbetaald worden. En een van de methodes om die afbetaling te kunnen financieren was toen dat men zei, we gaan het patrimonium van de stad, dus de gebouwen, de gronden enzovoorts, we gaan die te gelden maken. En dat geld gaan we in een fonds stoppen. En dat, de opbrengst van dat fonds gaan we dan gebruiken om de schuldenlast terug te betalen.
0: Oh ja.
1: Nu ondertussen is die schuldenlast helemaal terugbetaald. De stad heeft heel veel van haar patrimonium. Dat ging over duizenden gronden en panden, niet alleen in Antwerpen, ook aan de kust, in andere delen van de provincie Antwerpen enzovoort. Die zijn allemaal verkocht geweest.
0: Ah ja, gaat het dan over die voormalige kolonies van kindervreugd en zo?
1: Ja, die zitten daar ook bij, ja. En ook de schooltjalken, dus de educatieve boten, die zijn ook verkocht. Er is een hele kaalslag gebeurd in feite. Maar dus die schuld is ondertussen volledig afbetaald. En dus het argument om daarmee verder te gaan is eigenlijk weggevallen.
0: Ah ja.
1: En daar vinden we dan dat we een aantal voorstellen moeten doen. Ik ga er nu niet allemaal in detail, want het gaat veel te lang duren. Maar om dus komaf te maken met deze politiek. Dus die moet eigenlijk stoppen. Er moet een moratorium komen volgens ons op de verkoop van de eigendommen van de stad.
0: Ja, en zeker erfgoed zoals Ercola. En dan nu, hè? Want ik bel nu met u, maar eergisteren of zo kwam er ineens het nieuws dat het voormalig vredegericht op de Turnhoutse baan, waar dat Borger Hub zit, verkocht gaat worden. Die mensen hebben dat in de krant moeten lezen.
1: Ja, dat is ongelooflijk.
0: Ja, die zijn in shock. Dus ik heb die eigenlijk meteen doorgestuurd naar Ercoland, omdat ik dacht, van misschien kunnen ze dat verhaal wel kopiëren.
1: Ja, maar ik vrees dat dat kopiëren niet evident is. Ten eerste is het te laat, want het is al verkocht.
0: Hè. Ah, is het verkocht?
1: Ja, blijkbaar. Hè. Dus dat is het schandalige. Hè. Dat Japan stond niet te koop, maar het is onderhands verkocht.
0: Oh.
1: Volgens dat wij gehoord hebben toch. Hè.
0: Mag dat wel?
1: Daar zit een echt reukje aan. Ik denk dat de onderzoeksjournalisten van Apache daar hun licht wel eens over zullen laten schijnen.
0: Ja.
1: Maar dat is inderdaad echt een van de zoveelste kleine schandalen waar wij in hebben te maken.
0: Ja. Bon. Goed. Nu weten we zo'n beetje hoe het zit. Ja. Bedankt voor de...
1: Misschien nog één ding.
0: Ja, ja.
1: Voor degene die geïnteresseerd zouden zijn.
0: Ja.
1: Dus onze studiedag begint om 2:00, dus binnen 2 uurtjes. In het Ecohuis op de Turnhoutse baan, nummer 139. Maar het is wel een beetje moeilijk om daar te geraken.
0: Ja.
1: Want
0: er lopen reuzen in de weg.
1: Gaat door. En dus de Turnhoutse baan is eigenlijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Dus je moet eigenlijk een beetje creatief zijn. We hebben onze mensen aangeraden van naar het Laar te komen, dat is daar niet ver van, en dan te voet langs het voetpad naar het Ecohuis te wandelen. Dat is eigenlijk de makkelijkste manier.
0: Joris heeft ook nog een vraagje voor u.
2: Okay, ja, ik had het er net met iets erover. Het dossier doet mij een beetje denken aan het nieuws dan gisteren toch ook tot België gekomen vanuit Spanje, van die vrouw van 87 die uit haar appartement gezet wordt.
1: Ja.
2: Maar
1: als
2: ik u nu hoor, dan is dat misschien toch iets helemaal anders, zal men denken, omdat dat daarover wonen ging. En het feit dat eigenaars dat dan buitenlandse investeringsgroepen koopt, terwijl hier hebben we het over vastgoed van de stad dat dan gevaloriseerd wordt en misschien wel tot woningen omgezet wordt. Dus is dat iets helemaal anders of toch niet?
1: In ons memorandum leggen we ook een link met de wooncrisis in Antwerpen. Er staan meer dan 40.000 mensen op een wachtlijst voor een sociale woning. En ondertussen is het volstrekt onmogelijk geworden om nog betaalbare woningen te vinden. Dus die sociale woningen, dat is echt wel een heel dringend en prangend probleem. Dat is trouwens een van de goede redenen waarom de coöperatieve vennootschap Ercoland ertoe overgaan is om samen te werken ook met woonhaven, om een deel van hun panden dus om te vormen tot sociale woningen. Nu, los daarvan, om die wooncrisis te bestrijden, dat is inderdaad breder dan alleen maar het patrimonium van de stad Antwerpen zelf. Maar het is natuurlijk wel zo dat als de stad haar eigendommen verkoopt, dan geeft ze ook een instrument in handen om potentieel de prijzen te helpen drukken. Met andere woorden, als ze die verkopen, dan werken ze mee aan de opwaartse druk op de woningprijzen. En daar zijn we dus ook niet mee akkoord. Maar los daarvan staat in ons memorandum ook dat we eigenlijk niet alleen een moratorium willen op de verkoop van stadspatrimonium, maar we willen ook dat er een grens wordt gezet, een bovengrens wordt gezet op de huurprijzen. Een beetje zoals meneer Mamdani in New York dat ook probeert te doen. En zoals Die Linke in Berlijn beloofd heeft te doen. En waarmee zij nu de laatste verkiezingen grotendeels gewonnen hebben. Dus in die richting denken wij eigenlijk ook wel na. En we willen ook een verbod op uithuiszettingen. Pardon.
0: Ja, zoals bij de Spaanse dame, dat gaat hier niet gebeuren met een brancard. Als het aan jullie ligt.
1: Ja, als het aan ons ligt niet. En het is, pas op, dat is op zich niet zo, zal ik het zeggen, niet zo speciaal, want er zijn ook in Antwerpen mensen die uit hun huis werden gezet omdat ze betalingsproblemen hadden, zelfs uit sociale woningen. En dus wij vinden dat dat moet stoppen.
2: Ja, in verband met het zetten van een kap op de huurprijzen, dan is het argument natuurlijk van, je zit met een markt, het is niet dat wij dat expres die huurprijzen hoog maken, en als je dus een kap zet, gaan er gewoon minder huizen of minder woningen aangeboden worden.
1: Ja, maar daar stellen wij dan tegenover dat er nogal wat leegstaande panden zijn, verkrotte panden en panden die in handen zijn van huisjesmelkers. En wij vinden dat die allemaal moeten onteigend worden. En dan gerenoveerd natuurlijk. door de stad zelf, om ze dan aan betaalbare prijzen te verhuren.
0: Tja, het zit er niet echt in voorlopig, denk ik. Hè? Maar het is inderdaad wel een, iets om op de agenda te zetten.
1: Daar moeten we dan voor strijden. Hè?
0: Voilà. En het Sint-Elisabeth Gasthuis, dat wordt ook een blok met allemaal sociale woningen.
1: Ja, en met zorgvoorzieningen. Hè? Want ja. Er zijn nog wel dat zorgnoden die ingevuld moeten en mogen worden. En dat kan daar perfect gebeuren. Het gebouw is daar geschikt voor. Dus voilà.
0: Oké. Okay. Bedankt Peter Veldmans voor uw toelichting. En tot bij gelegenheid.
1: Oké, dat is goed. Dank je wel.
0: Ik ga een muziekje opzetten. Want er is vanavond een beetje een bizarre film in Filmhuis Klapij. Arctic Superstar. En dat is een documentaire over een Sami-rapper. Hij heet Slim Craze. Ja, Slim Craze. En ik ken die omdat wij met het programma Babylonië is een special hebben gedaan over het Sami. Hè? Vroeger waren dat de Lappen, hè? Maar die wilden zo helemaal niet genoemd worden. Dus we hebben een heel uur gedaan over die taal en cultuur. En wij zoeken in iedere taal die we behandelen ook altijd hip-hopmuziek, rapmuziek. Ja? Wat mogelijk niet helemaal hetzelfde is natuurlijk. Ook in het Latijn en het Grieks hebben we dat gevonden bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Iemand die de Ilias rapte, fantastisch. Dus vandaar, ik kende die muziek al en daar is blijkbaar over die gast een documentaire gemaakt. En het is vandaag iets de Europese dag van de talen of zo. En ze doen daar van alles rond in Filmhuis Klapij heel de dag. Dus wie geen zin heeft of wie van het Ecohuis komt en door de reuzen wandelt, kan dan nog. Klapij is daar niet zo ver vandaan. Dus voilà, dus, het is in het Sami. Ik versta er niks van. Het is wel ondertiteld, maar dat kunt u natuurlijk niet zien. En het is met veel elanden in het filmpje.

0: En dan zien we nu een beschuldigend kijkende Eland. Voilà. Had jij nog iets te vertellen verder? Oh, ja?
1: Nee, ik heb niks anders voorbereid. Ik had nog dingen staan van... ik had nog wel iets mee van de vorige week. Allee, iets klaar staan van de vorige week, maar dat heb ik thuis laten liggen. Dus ik heb er niet veel...
0: nee, oké. Okay.
1: Niet veel over vertellen nu, dus we moeten muziek...
0: We gaan een muziekje spelen nog.
1: Dus professor Egremonte ging hier zijn tussen 12:30 en 20 voor. Het idee was om te starten om 15:15. Dus voilà, dat is de planning.
0: Goed. En jij hebt nog muziek voor... Een laptop?
1: Oh ja, een oude gouden.
0: Een oude gouden. Heb ik heel veel opgedanst.

Zo, ik ga nog iets anders opzetten, ook iets wat ik ga iets wat meer muziek spelen in dit programma, die wij ook spelen in Babylonië, want er zitten toch wel heel bizarre dingen tussen. Ik ga The Who spelen, maar dus niet The Who met W-H-O, maar The Who met H-U. En dat is een Mongoolse groep en die hebben bizarre dingen gedaan. Voilà, gaat u dat nu horen.

0: Voilà, redactie Tijd op Radio Centraal. We hoorden eerst de hoe. Niet de hoe. Dat is wel, ja, want anders, we hebben al een hoe uit Engeland. Dus, en die zijn dus uit, je zit op blauw, hè?
1: Mongolië.
0: Uit Mongolië. En daarna was dus meer Anglo-Saxie Stall Days met She's My Girl. Welkom, professor Gilbert Eggermond. U zit op geel, dus die microfoon moet openstaan. We gaan het de komende uur en een kwart over het nucleair beleid hebben van de Belgische regering vooral. Maar we gaan misschien. U bent specialist van nucleaire veiligheid, dacht ik eigenlijk vooral. Dus was professor op de VUB. Bent op emeritaat, zoals men dat noemt.
2: Stralingsbescherming vooral.
0: Ja.
2: En SCK-MOL.
0: Ja. En bij het SCK-MOL. En als we het over kernenergie hebben in België, moeten we misschien eerst eens teruggaan in de geschiedenis. Hè? Want u weet wel hoe dat eigenlijk gegaan is. Laat ons dat eerst eventjes, hoe dat eigenlijk de kernenergie, zonder daarom een half uur daarover te hebben, maar hoe de kernreactoren hier uiteindelijk zijn gekomen. Vooraleer we dan naar nu en de toekomst gaan. Dus, want de eerste kernreactoren zijn van de jaren 70, de grote toch, die 7 of zo, die er nu nog zijn. Wat waren eigenlijk de plannen? Want ik hoorde dat er oorspronkelijk nog veel meer reactoren zouden gebouwd worden.
2: Wel, er is zeer veel gelijkenis historisch tussen de beslissing van Bart de Wever vandaag en de opties die genomen worden en van Van den Boeijnas in 1966. De regering heeft dan in één kabinetsvergadering eigenlijk 7 kerncentrales besteld. Het ging er nog sneller aan toe dan vandaag in de studies van enkele maanden. En dan was er plots te veel nucleaire elektriciteit. De jaren die daarop volgden werd dat duidelijk. En men heeft de zware industrie aangetrokken. Ja. Die nu eigenlijk, de staalindustrie, de petrochemie, die nu eigenlijk die de grootste vervuilers van CO2 zijn, die het grootste probleem zijn op vandaag de dag. Dus het probleem herhaalt zich. En de vraag is, gaan we hetzelfde doen of gaan we genuanceerde beleid gaan voeren in de nieuwe context van het net en van de elektriciteitsvoorziening?
0: En hoezo, er was te veel elektriciteit? Want u zegt, ze hebben industrie aangetrokken die CO2 uitstoten, maar ja, dat is dan dus niet in elektriciteitsstoot.
2: We hadden begin van de jaren 70, toen die centrales geleidelijk aan zijn aangesloten, en hetzelfde heeft zich voorgedaan in Noord-Frankrijk, hadden we te veel elektriciteit. En we zijn dat enorm gaan aanmoedigen. We hebben de industrie aangetrokken die veel kon verbruiken. En we hebben ook de elektrische chauffage in de woningen bij de consumenten enorm gestimuleerd die periode. Omdat we te veel elektriciteit voorzagen voor de jaren 70 en 80.
0: Ja.
2: En dat is waar we nu
0: gekomen. En de verlichting van de autostrades en zo, viert natuurlijk alle heel ganse nacht.
2: Dat is ook die periode voorna. We hebben een overcapaciteit gehad. En dat is nu ook het grote risico van de opties die de regering nu neemt. Dat we weer naar overcapaciteit gaan. Mm-hmm. In een totaal andere situatie met die dominante renewables, die hernieuwbare energie. Die nu vanuit China weliswaar het energietheater hebben veranderd. De gronden hebben veranderd.
0: Ja. En ik denk, toen ik u sprak deze week, had u het over 1976 ook als datum, of had ik dat?
2: Wel, in 1973 doet ze iets gelijkaardigs voor als vandaag, de fossiele energiecrisis. Ja. Suezkanaal en de problemen. En zijn we ook wakker geschud. We zijn spijtig genoeg niet wakker gebleven. We zijn ook wakker geschud door de vrees voor een tekort aan olie op dat ogenblik. En dat heeft een motor in gang gezet in de nucleaire industrie, ook in Europa, om zeer veel kerncentrales te plannen er nog bij. België was een van de eersten, Frankrijk is dan gevolgd, die zoveel kerncentrales, want we hebben ook 60-65% kernelektriciteit gehad door die 7 centrales. We hebben er geen meer bijgebouwd. Maar toen die oliecrisis kwam, en toen men dacht dat men nog veel meer, men zag dan een exponentiële groei van elektriciteit, zelfs nog iets meer dan wij vandaag in prognose hebben, dan hebben we plannen gemaakt om tot 10 à 20 kerncentrales bij te bouwen.
0: 10 à 20 kerncentrales bij te bouwen
2: in België. En dat heeft een contestatie op gang getrokken op het moment dat we de sites gingen zoeken waar ze te zetten. En dat dreigt nu ook te gebeuren, want dat wordt geanticipeerd in de studies die de regering nu doet. Men is aan het uitkijken waar men eventueel nieuwe sites zou kunnen bouwen.
0: Maar men had dus die plannen van eind jaren 60. En dan zei er was er al een overcapaciteit, maar die was dan verdwenen of zo. Want aangezien dat men dan nog geen 10 jaar later al zei, we gaan er nog 10 bijbouwen. Of
2: nee, die is heel geleidelijk verdwenen. En besluitvorming over kernenergie duurt minstens 10 tot 15 jaar. Mm-hmm. En de laatste die besteld zijn in 1966, zijn pas doel 4 hier bijvoorbeeld, is pas in 1985 in bedrijf gegaan. Dus je moet, die tijdschaal is zeer groot tussen beslissing, zeker vroeger, maar dat kan vandaag ook nog, en de op het net gekoppeld worden en het produceren van elektriciteit. En we hebben hetzelfde gezien in Noord-Frankrijk. 6 kerncentrales, het grootste kernpark van Europa eigenlijk, op Zaporizhia na, in Dunkerque, in Gravelines. Ook dat heeft Arcelor aangetrokken, zoals hier, Sint-Maar. Dat heeft daar de aluminiumindustrie, groot elektriciteitsverbruik, en een 20-tal cv-bedrijven rond Calais aangetrokken. Gelijkaardig als hier, rond deze Pool, Gent, Antwerpen, om de afname te verzekeren. Dus overcapaciteit van elektriciteit zoekt verbruikers. Maar de vraag is vandaag, nu wij zien welke CO2-impact die industrieën vooral hebben, en dat die het zeer moeilijk hebben om nog te concurreren tegen de landen met lage energieprijzen, hoe kunnen wij dat verder zetten? Of moeten wij die drastisch gaan herstructureren naar veel minder CO2-uitstoot en naar een andere manier van produceren? Naar ook een meer circulaire economie? Dat is vandaag de vraag. Ja. En de uitdaging voor de regering is nu, gaan we daarin verder? Gaan we dus goedkope elektriciteit voorzien voor die bedrijven om het verder te doen? Dus nemen we een conservatief scenario? Of gaan we die industrie herstructureren, herbekijken in onze energiesituatie die typisch is bij ons? Want er is maar een beperkte uitbreidingscapaciteit. Veel minder nog dan vroeger. En toen bleek het al heel beperkt te zijn.
0: Mm-hmm. Is even de vraag, maar vooral voor duidelijkheid. Dus ArcelorMittal bijvoorbeeld en Aluminium Dunkerque, die elektrificatie, dat is eigenlijk van industrieën die veel elektriciteit verbruiken, maar ook nog veel kolen of koolstofhoudende voedingen en energiebronnen, waardoor ze ook veel CO2 uitstoten nog altijd nu. Hè? Er is geen contradictie in wat u zegt. Hè?
2: Uiteraard.
0: Ja. Is het toch blauw?
1: Ja. Ja, dat was inderdaad mijn bemerking van, de kernenergie had altijd als argument, dat is schone energie, er is geen uitstoot. Maar als je dan effectief met dat overaanbod aan elektriciteit industrieën aantrekt die dat dan weer wel in de lucht brengen, dan geldt dat bijna niet meer.
2: Maar het is ook niet zo dat kernenergie geen CO2-impact heeft. Het is een zware infrastructuur, er komt zeven beton en veel staal bij kijken, het zijn reuze chantiers, ook dat heeft een CO2, een indirecte impact.
1: Ja, dat is bij windturbines ook een.
2: Maar er is een nieuw probleem. Een probleem dat nu deze zomer zeer duidelijk is geworden, maar dat 10, 15 jaar geleden in ons rapport van de Oude Gezondheidsraad, 5 jaar geleden, stond uitdrukkelijk die boodschap aan de regering. Water, het koelwater. We hebben het nu gezien in Europa dat met verschillende kerncentrales, te beginnen op de Rhône, 14 kerncentrales, met dat debiet heel grote problemen. Zelfs op de Rhône heeft men moeten afschakelen. We hebben ook ooit moeten hier op Doel, toen het op volle capaciteit draaide, het vermogen moeten verminderen, omdat de temperatuur meer dan 5 graden steeg in de Schelde. We zien dat probleem nu door de klimaat. Dus klimaat en nucleaire is ook geen simpele relatie. We hebben nu gezien dat ook dat problemen geeft en in de toekomst zal het nucleaire waarschijnlijk enkel nog aan de kust met koeltorens, zelfs mogelijk aan de kust kunnen gebouwd worden, wat weer een economische impact heeft. Dus het nieuwe is dat wij op een andere manier elektriciteit gaan moeten bekijken. Omdat de waterproblematiek misschien in de toekomst nog indringender wordt dan de klimaatproblematiek. Wij zijn een zeer gevoelig land naar water.
0: Ik heb een vraag in verband daarmee. Dus is daar dus die kerncentrales zijn intrinsiek zeer inefficiënt, want eigenlijk intrinsiek zijn dat klassieke centrales, ze genereren warmte, die dan omgezet wordt in stoom, en dan die stoom drijft een dynamo aan die elektriciteit maakt. Maar de efficiëntie van dat proces is ook bij klassieke thermische centrales afhankelijk van 30% tot 60%. Ja. En nu bij nucleaire centrales kan dat ook heel laag zijn, waardoor je dus de rest van die warmte in de lucht ingaat, die wolken van Doel, en koelwater. En dus, wat mijn vraag is, Is dat dan niet technisch opgelost bij de nieuwe centrales, dat die meer water recycleren en via de lucht koelen? Of blijft het een probleem volgens u?
2: Zolang gaat een kanootcyclus aan een thermodynamische productie van elektriciteit, zit je met die verliezen. Hè? Dat is 65%. Alleen bij gascentrales gecombineerd, waar ook turbines, daar kun je tot 65% efficiëntie.
0: Ja, maar mijn vraag is eigenlijk, die 60% die je verliest, je kunt die allemaal naar koelwater afleiden, of je kunt die sowieso naar koelwater afleiden, maar dan dat koelwater met de lucht koelen, waardoor het eigenlijk de warmte voor een groot stuk naar de lucht gaat.
2: Ja, er zijn verschillende. De eerste koelsystemen ook in Tihange waren op die manier al. Men heeft koeltorens pas hier ook in Doel overigens. Men heeft pas de koeltorens
0: en dan
2: bij de derde centrale gebouwd.
0: En dan heb je toch minder water nodig?
2: Dan heb je iets, dan niet noodzakelijk minder water nodig. Maar goed, je kunt het probleem verlichten, maar je schakelt het niet uit. Het gaat over 2/3 verlies. Ja, er is ook een ander probleem, dat is het zilte water, dat ook verdampt en een stuk verzilting ook in de omgeving. Maar je moet af, denk ik, van die enorme thermische verliezen. Eigenlijk is 2/3 van ons energieverbruik warmte. Of het nu voor de industrie is, waar het de helft is of meer. Of het nu in de woningen, tertiaire sector. Warmte is de grootste energieuitdaging. En ik denk dat we daar, het voorbeeld is Denemarken. Denemarken heeft 40 jaar geleden rationeel energieverbruik georganiseerd met warmtedistributie, zowel uit de industrie als voor district heating, voor warmwaterverdeling aan de woningen. Daar is dat volledig op punt gesteld. Die hebben geen kernenergie, maar hebben zeer snel een energiesysteem georganiseerd. Wij hebben dat uitgesteld, om die reden die we in het begin zeiden, er was te veel elektriciteit. We hebben dat eerst aangemoedigd. Ik denk dat we in de eerste plaats, en dat nu de fout van de regering is, een warmtebeleid moeten gaan uitbouwen, waarbij wij warmte niet alleen van die elektriciteitscentrales, maar ook van vele industriële processen kunnen recupereren en verdelen onderling en naar woningen. En daar zijn nieuwe innovaties, ook in Finland op het ogenblik, zelfs voor wijken te verwarmen, zelfs met kernenergie. Maar goed.
0: Er zijn hier ook plannen. Hè. We hebben hier de warmtenetten. We hebben daarvoor Tom Meeuws gehad, die 3-4 jaar geleden daarvoor bevoegd was. Er zijn nog altijd plannen. En daarover zullen we dan een van de volgende maanden een keer opnieuw het stadsbestuur contacteren. Hoe het staat met die plannen van de warmtenetten, die afvalwarmte zou gebruiken. Ik heb nog een andere, misschien een domme vraag. Want u zegt van ja, er is te veel elektriciteit. Maar het was 60% of zo van alle elektriciteit die geproduceerd wordt. Dan kunnen de mensen zich afvragen, ja, maar is er dan te veel kernenergie? Want er is maar 60% van de elektriciteit die door kerncentrales geproduceerd wordt. Dus wat klopt daar niet aan de mijne?
2: Nee, de elektriciteit, ik bedoel dat van de warmteproductie van een eenheid, of een nucleair of een fossiele eenheid is, 35% eigenlijk gebruikt wordt en omgezet wordt in elektriciteit. De rest, doordat je die efficiënte vorm van energie produceert, moet je
0: gaat de lucht of het water.
2: De vraag is, kun je dat recupereren? Ja. Maar het is niet alleen daar, het is ook in de industrie. Daar, maar nu zijn stadswarmtenetten sporadisch. Het idee begint weer te groeien. Gent heeft er ook een wijk gekend destijds. Ook het UZ in Gent werd door de afvalverbranding. Maar dat op een systematische manier. En ik heb nu het gevoel dat deze regering, met de push die we geven aan het nucleaire, dat ook zal uitwerken, 40 jaar een beetje na datum. Maar dat opnieuw ook met de Vlaamse regering samen zal bestuderen in hoeverre dat kan een duw gegeven worden. Of dat nu een reden is om nieuwe kernenergie te pushen, is iets anders. Ik ben persoonlijk altijd voorstander geweest voor een beperkte rol van de kernenergie, gezien een aantal omstandigheden ook in dit land en onopgeloste problemen die er zijn, duurzaamheidsproblemen die zich stellen. Maar dat is totaal iets anders dan voor de basislast die nodig is voor elektriciteit vandaag. Naast die renewables, die op het ogenblik dominant aanwezig zijn, economisch vooral, of die kernenergie kan daar nog een plaats in hebben. Zeker voor die zware industrie die wij nog een hele tijd zullen blijven hebben. We gaan die niet uitschakelen. Maar die kernenergie mag ook niet te veel zijn, want wat wij tegenwoordig hebben, dat is door die vele renewables die er al economisch zijn, wind en zon vooral, dat wij vorig jaar 500 duurde elektriciteit gratis moeten weggeven hebben of op het internationale net duur hebben moeten betalen,
0: als ik even mag
2: omdat we te veel hadden.
0: Als ik even mag onderbreken, waarom dat dezelfde tijd om daarop voor te gaan, daarover ging mijn vraag. En mijn vraag ging niet over die 60% verliezen, maar over het begin van ons gesprek, waar u zei dat er dus totaal aanbod van elektriciteit, dat er 60% nucleair was en dat er eigenlijk te veel was.
2: Ja,
0: en dat sluit aan bij natuurlijk het punt dat u zegt, want nu zitten we aan minder dan 50% of soms 30%.
2: Of wat,
0: ja, voilà. Veel minder. En toch hebben we die negatieve prijzen. Dus hoe zit dat dan met die... Wat is de rol van kernenergie in dat probleem?
2: We hebben een totaal nieuwe situatie. Met hernieuwbare energie hebben we een totaal nieuwe situatie van het basisverbruik dat door grote centrales continu werd geleverd, is nu nog beperkt. Omdat er zoveel schommelingen zijn. Er zijn piekverbruiken die soms heel hoog zijn. En er zijn momenten dat we overschot hebben van elektriciteit. Dus de rol van zware energieinfrastructuur zoals nucleair of grote centrales, die is delicater geworden. We gaan sneller een overcapaciteit hebben die we ook duur zullen betalen. Er is een nieuwe situatie ontstaan. Dus daar zal het zoeken zijn naar een nieuw evenwicht. Waar wij zeker door onze zware industrie nog nood zullen hebben aan een basiscapaciteit. De renewables kunnen het niet al doen. Ik ben niet een van de personen die zegt dat de renewables alles kunnen opvangen. Maar wij gaan op een soepele manier, import-export zal daar zijn. Gas, niet gas, is eigenlijk een zeer zuivere manier, CO2 is er natuurlijk, maar dat is de meest zuivere andere energieproduct van fossiele aard, die moeten we laatst volledig afstoten. Ik hou niet van dat zwart-wit denken vandaag, alles elektrificatie direct, afsluiten, zwart-wit, nee, proportioneel, ook in energiebeleid, zoals in risicobeleid, proportioneel omgaan met het probleem. Geleidelijk die gas, maar voor die 5-10% kun je nog zeer handig het gas gebruiken, nog enkele decennia, en dat gekoppeld dan aan nucleair. Het nucleair is er ook een wijziging. Wat is het, de waarde eigenlijk van die laatste twee centrales, die van de beste van Europa zijn, die nu

0: Binnen een uur, hè? Of zelfs binnen een kwartier.
1: Ze bieden enige flexibiliteit. Het moet de dag op voorhand eigenlijk gepland worden. Maar men weet ook ongeveer, ja. Men ziet het verbruik evolueren. Men ziet ook de weersomstandigheden. Alles is beter schatbaar. En het is strikt vergund. Het is niet ideaal, maar het gebeurt. Frankrijk doet het veel meer. Engeland doet het niet.
0: Ja.
1: Het is niet zo gunstig voor de veiligheid. Het is minder veilig. Maar goed, dat is vergund en bekeken en bestudeerd tussen de exploitant en het vank. Het is economisch ook niet ideaal. Maar het gebeurt en het is op dit ogenblik, brengt het geld op. Omdat het kan die overschotmomenten opvangen, ook een stuk met het nucleair.
0: Ik kan me niet helpen als ingenieur, van, maar op een dag op voorhand, welk percentage van zo'n nucleaire reactor kan men dan naar beneden of naar boven gaan?
1: Dat kan tot 25% zijn in Amerika.
0: Tot een kwart, ja.
1: Het niet exact nu, ik heb die studies gezien van Tractebel, maar... Dat is toch aardig wat met die laatste centrales. Doel 1 en 2 konden een klein beetje. Tihange 1 is daar niet voor voorzien. Dus dat is ook een negatief punt dat men zal moeten bekijken bij eventueel de vraag of men die nog zal terug willen in gebruik nemen.
0: Ja. Ik stel voor van even te onderbreken nu. En dan is toch al die centrales dan eventjes kort overlopen die er zijn en de plannen die ermee zijn. Want we zijn nog altijd in redelijk algemene termen bezig. Hè. Een passend nummertje, weer een oude kraker.

van uit een tijd voor Tsjernobyl, dat er al dus toch een wat tegenbeweging was. Nuclear Device van de Stranglers uit dat jaar 79, dat ik altijd plaatjes van draai.

0: We hebben Gilbert Egremond nog altijd in de studio en nog een uurtje over kernenergie, dus specialist en ancien. Laten we kort even overlopen wat er is aan nucleaire centrales. Dus we hebben er in twee sites, Tihange en Doel. Er zijn in totaal 7 nucleaire reactoren gebouwd. Corrigeer me als ik verkeerd ben. Tussen 1974 of zo en opstart. En 1985 ongeveer.
1: Ja.
0: En dus om even te beginnen met Doel. We hebben Doel 1, 2, 3, 4. En dan hebben we Tihange 1, 2, 3.
1: Ja.
0: En de capaciteit op beide plaatsen is ongeveer hetzelfde.
1: Ja.
0: Nou, omdat we hebben in Doel 2 kleinere reactortjes, 1 en 2. En dan hebben we 2 grotere, 3 en 4. Dus die kleine zijn dan 500 megawatt ongeveer. Dus een halve gigawatt. En de grote 1000. Dus samen heb je in Doel 3000 megawatt staan. 500 plus 500 plus 1000 plus 1000 is 3000.
1: Ongeveer, ja.
0: Ja, ongeveer, hè? Afgerond. En in Tihange heb je dan 3 van die grotere staan, van 1000 ongeveer elk. En nu had het, professor Raymond, u had het over Gravelines in Noord-Frankrijk, bij Duinkerke, op, wat is het, 20 kilometer van de grens. Die hebben dus ongeveer samen, die ene site heeft samen ongeveer evenveel als het volledige Belgische nucleair park, dacht ik. 6000 megawatt, 6 gigawatt.
1: En wil men er nu 2 bijbouwen?
0: En wil men er nu 2 bijbouwen?
1: 600 bij.
0: En daar moeten we het ook over hebben, want natuurlijk, size matters. Als je er eentje bouwt van 50 megawatt of een van 1000 megawatt, ja, dat is natuurlijk dat is wel nuttig om dat door te nemen. En dan, wat is er gebeurd met de reactoren? Dus welke Doel 1, 2, dus die oudste reactoren, ik heb het even opgezocht. Doel 1 is in dienst genomen februari 75. Ja, en die is dus stilgelegd februari vorig jaar. Mm-hmm. Dus volgens er was al uitstel eigenlijk, want volgens de wet uit de kernuitstap van 2003 ging dat na 40 jaar dienst zijn. Dus dat is 10 jaar verlengd. Dus na 50 jaar is die uit dienst gegaan, Doel 1. Doel 2, hetzelfde. Die is in december 1 december 1975 formeel in dienst genomen. En is in november 25 zijn ze dan beginnen die stil te leggen. En dan in Tihange 1 hebben ze dezelfde capaciteit. Dus die Doel 1 en 2 zijn 2 kleintjes van een halve gigawatt. En hebben ze in Tihange de eerste van de 3 grotere stilgelegd. Dus die was ook van oktober 75, las ik. En dan in 25 is Doel 1, 2, Tihange 1. Dus samen 1/3 van de capaciteit van het Belgische nucleair park gestopt. Maar dan hebben we dus Doel 3 en 4 en Tihange 2 en 3. En ook dus Doel 3 en Tihange 2 zijn stilgelegd. Ja, ja?
1: Daar waren problemen, metaalproblemen.
0: En dat zijn dan zoals dan in de volksmond genoemd werd, scheurtjesreactor. Dat zijn eigenlijk, en hier mag u mij hier zeker corrigeren, want dat is natuurlijk helemaal uw domein. Dat zijn eigenlijk bij de productie van die reactorvaten, dat zijn grote betonnen vaten, zaten er daar imperfecties in, zat ik zo zeggen. Waterstofinsluitsels, die dus, dat klopt het ongeveer, die dan werden gescheurd.
1: Het zijn geen betonnen vaten, het zijn metalen vaten. Hè. Je kunt de kuip van een reactor met een vliegtuig eigenlijk een stukje vergelijken. Ook de metaalproblemen die dat kunnen voordoen.
0: Absoluut.
1: De omgeving er rond is een koepel, een dubbele koepel soms in beton, die vliegtuigimpact of interne explosies moet opvangen, moest er zich iets voordoen. Maar het gaat om een staalprobleem. En het probleem dat zich bij die reactoren gesteld heeft, is een kwaliteitsprobleem in de Nederlandse staalindustrie die vaten geproduceerd heeft. Zo lang geleden, dus einde jaren 70. En waar kwaliteitsproblemen zijn opgedoken, kwaliteitscontrole zwak was, waar ook zelfs men geen gedocumenteerde dossiers voldoende heeft gevonden om dat allemaal aan te pakken. Dus dat is veel meer, je kunt dat scheurtjes noemen of waterstofvlokken, dat zijn allemaal kleine gaatjes als het ware in de textuur, in het staal. Maar dat zijn eigenlijk zijn dat fouten bij het gieten, bij de staalconstructie, door die tijd gebrekkige kwaliteitscontrole. Alle kerncentrales hebben onderhoudsproblemen gehad, soms in toenemende mate. Alle stoomgeneratoren, de warmtewisselaars, zijn eigenlijk overal moeten vervangen worden ook. Alleen het hart van een reactor, de centrale kuip, die kan niet vervangen worden, nergens. Dus dat
0: en heeft men het dan over de, wat het had over, ik had het verkeerdelijk, inderdaad, over die kuip, misschien die beton is, ja. En maar de, van binnen zit er dan stalen en daar zitten die...
1: Er is daar ook beton rond, hè, ja. Like die waterkuip
0: maar,
1: waarin de
0: Maar dan heeft men
1: komt.
0: Het over het geheel, zowel die betonnen structuur rond als de stalen kuip, die kunnen niet vervangen worden, zegt u?
1: Het vat zelf, het metalen reactorvat, het cilindrische vat, waarin de splijtstofstaven zitten, waarin het koelwater circuleert, dat energie afvoert, dat kan niet vervangen. Dat is ook heel radioactief. Men heeft zelfs de stoomgeneratoren, zijn een stuk radioactief besmet, die vervangen zijn. Die heeft men gestockeerd in Doel. Er ligt daar afval. Doel is ook een afvalsite tijdelijk, die gedurende decennia, een halve eeuw of meer, afval moet stockeren van hun eigen vervangen stukken metaal al. Dus metaal was een probleem. Er zijn veel metallurgische problemen geweest, maar men volgt dat goed. Men heeft al onder controle, maar naarmate vooral de ultrasonentechnieken om ter plekke te gaan kijken in die moeilijk agressieve omgeving, naarmate die vorderden, heeft men die problemen veel meer in detail, dat zoals met een X-straal, met CT, dat men nu veel beter beeldvorming heeft. Ja. Met de beelden in de kerncentrale van het staal is dat ook. En zo is dat aan het licht gekomen. Maar feitelijk was het een metallurgisch zwak probleem van vroeger. Er is geen sprake van dat die terug in gebruik kwam. Dat is een illusie, maar om een andere reden nog. Je kunt nog zeggen, wij gaan de veiligheidsnormen verminderen, dat wel zou kunnen. We gaan dat eventueel, en waarschijnlijk gaan die, men heeft ze nog een tijdje laten doordraaien, daar gaat geen drastische barst komen, moest men die weer in gebruik nemen. Maar men heeft daar ondertussen destructieve technieken, stalen opgenomen, maar er is veel meer. Men heeft de turbines al vervangen. Die turbinestaal is leeg hier in Doel van Doel 3.
0: Okay.
1: Men heeft die al verkocht. Dus dit is dat politieke dromerij over vervanging. Dit is allemaal niet zo evident.
0: Wel, laten we er toch eventjes over ingaan. Hè. Dus daarop ingaan. Want dus, dat waren reactoren die dus na 40 jaar, zoals volgens de wet afgesproken, zijn stilgelegd in 2022 en 2023. Doel 3 was van 82 en Tihange 2 Doel 3 was van 82 en Tihange 2 was van 83. En die twee samen zijn het volgende derde van het nucleair park. Dus die eerste zijn die oudste die van 75 waren. Die zijn in 25 of 50 jaar stilgezet. En dit zijn er dus twee met defecten in dat stalen reactorvat die na 40 jaar zijn stilgelegd. En, maar u zegt, er is geen sprake van om die er ook maar op te starten.
1: Volgens mij niet. Alles opnieuw. Men kunt nieuwe turbines aankopen voor 10 jaar te draaien. Maar dit is economisch geen evidente zaak.
0: De turbines zijn inderdaad één zaak. En dat is de koude sectie dan, bij wijze van spreken. Of niet-nucleaire sectie. Dus dat is het nucleaire gedeelte is af. Dus dat is technisch wel te vervangen. Het is alleen een kwestie van kosten.
1: Theoretisch en juridisch kan dat allemaal.
0: Ja, maar het is een kwestie van kosten.
1: Economisch moet je.
0: Oké, maar laat ons even, u bent specialist nucleaire veiligheid en vooral...
1: Ik ben stralingsbescherming, is mijn specialiteit vooral.
0: Oké, sorry. Ja, dat is een onderdeel ervan, veronderstel ik. Ja. Goed, maar dus... we hadden dus Bert Wollens, daar wil ik Bert Wollens, de specialist van NVA, als het over energie gaat, die was dan vorige week dinsdag... aan het woord. Dus ik zal die even... Die zei daar eigenlijk ook... Want er is vorige week was het dan in het nieuws van... Ja, maar ja, die reactoren zijn misschien wel opnieuw op te starten. Maar laat ons eerst Bert Wollens eventjes aan het woord. Die het... Ja, zeg maar eens.
2: Dan moeten de microfoons dichtzetten.
0: Dan moet ik de microfoons dichtzetten, anders zal meneer Gemon het niet horen. Dus natuurlijk zal de microfoons dichtzetten. Dus zo 2 seconden stilte. En dan gaan we meneer Wollens horen. Die eigenlijk... Het is een beetje een politiek, maar... statement, maar ik wil toch eens, het komt er eigenlijk op neer dat hij zegt dat die zijn niet meer bruikbaar, die reactorvaten, omdat er destructieve tests op zijn uitgevoerd. En hij zegt eigenlijk, dat is de schuld van de vorige regering. Dus daar komt hij.
3: Ja, we wisten natuurlijk dat de vorige regering absoluut eiste dat al die kerncentrales dichtgingen en dan uiteindelijk heeft gezegd van we zullen er dan nog 2 open houden op voorwaarde dat niet langer is dan 10 jaar. En zij hebben alles in het werk gesteld om zo snel mogelijk over te gaan tot de sloop van die zaken. Dat speelt ons natuurlijk vandaag parten.
4: Dus Engie had gelijk eigenlijk om er al mee te beginnen met die destructieve staalnames.
3: Eigenlijk hebben zij de opdracht gekregen van de regering De Croo. Zorg ervoor dat die kerncentrales zo snel mogelijk verdwijnen, want wij willen daar absoluut vanaf.
0: Voilà. Tot zover Bert Wollens. Maar eigenlijk, ja, wat hij eigenlijk zegt, dat het was een politieke beslissing, omdat geen technische beslissing. Dus het was niet om die destructieve tests uit te voeren en een boel af te breken. En die hebben dus Engie onder druk gezet. Is dat zo?
1: Nee, dat is een grondige discussie geweest over zoveel jaren in het vank, waar ik ook toch meer dan 20 jaar in de wetenschappelijke raad die vergunningen mee heb helpen adviseren. Doel is één grote nucleaire site die sowieso of de regering nu beslist had van uitstap te doen of niet, en die uitstap is zeer voorzichtig gegaan en met stop return zelfs en opnieuw opstarten, en bevatte een clausule die zelfs zei dat bij probleem met de bevoorrading men altijd kon terugkomen op de beslissing tot sluiting. Dus op dit ogenblik ziet je de typische zwart-wit. Ik noem het een beetje, het effect van Trump is overal zwart-wit, spectaculaire taal in de politiek, alles ongenuanceerd voorstellen. Dat is een gegeven van onze tijd. In Doel is zeer veel gedaan om ook de oude, ik heb daar vermeld de stoomgeneratoren, die worden op de site, die site zal 50 tot 100 jaar een nucleaire site blijven zoals het gepland, waar ook afval begraven ligt, dat opnieuw zal moeten overgenomen worden en overgedragen worden aan NIRAS. Dat is helemaal niet waar. Dat men heeft Engie tegemoet gekomen. Men had ook, zoals in Amerika, kunnen zeggen dat die metaalstukken daar moesten afgevoerd worden en direct naar NIRAS moesten. Men heeft dat niet gedaan. Met een compromis tussen bedrijf en overheid. En het is niet de regering die dat druk heeft uitgeoefend. Dat klopt dus niet. Dat is allemaal in overleg. En in het vank hebben ook, het zijn mensen en directeurs van Doel, directeurs van Electrabel, die het vank voor een belangrijke tijd geleid hebben.
0: Het vank?
1: Oud-directeur. Het vank is de federale regulator, de controle- en vergunningsorgaan van de Belgische overheid. Dat is voorgezeten door een oud-directeur van Doel, tweemaal zelfs. Ook door een van de directieleden van SCK gedurende de periode. Nu ook is het iemand van Laborelec die uit de Electrabel-sector komt. Het vank is een orgaan waar gezocht wordt met Electrabel en met de experten van Electrabel. En met derde experten naar oplossingen voor de problemen die zich stellen en voor vergunningen aangepast. Dat is een continu proces geweest waarop ook discussies en soms heel moeilijke momenten geweest zijn, zeker na het ongeval in Fukushima, waar drastische ingrepen zijn moeten gebeuren. Maar het is helemaal niet zo dat men dat daar nu weggewild heeft. Dat is nog een site die 50 jaar moeizaam zal een nucleaire site blijven.
0: Ja.
1: Of men nu daar nieuwe kerncentrales zal zetten, oude gaat openen.
0: Daarover wil ik direct terugkomen, want meneer Wollens ook nog een punt over. Maar om de zaak over Doel 3 en Tihange 2 af te ronden, dus met de reactoren met de defecten. Want dan hadden we toch de minister van Energie van MR, zo'n naam ontschiet mij, die dan zei van, ja, dat is toch nog niet uitgesloten, maar voor u is dat dan, is het niet goed dat technisch zou mogelijk zijn om effectief die twee reactoren opnieuw te doen.
1: Ik zou de vraag anders stellen. Gaat u in een vliegtuig stappen van 60 jaar oud, waarvan u weet dat er metaalstukjes uitgenomen zijn en dat ze verzwakt is in die stalen kuip van dat vliegtuig? Okay. Gaat u dat doen? Gaat u dat zo verkopen? Gaat de minister dat zo aan de publieke opinie kunnen verkopen?
0: Ja, ja.
1: Dat is de vraag.
0: Ja.
1: Je hebt die staal verzwakt. Als wij werkelijk ten allen prijzen die oude reactoren willen opnieuw in dienst nemen, ik heb het niet over de twee laatste die van de beste van Europa zijn, dan gaat dat ten koste zijn van de veiligheidsniveaus.
0: Okay.
1: Dat is wat Trump doet in de Verenigde Staten. Expliciet heeft hij de nucleaire regulator in de Verenigde Staten onder curatele van het Witte Huis gesteld. En de reactoren moeten op 5 jaar in plaats van 10 jaar en met veel minder grondige procedures afgeleverd worden. Is dat de weg wat we op willen? Dat is de grote uitdaging voor het vank morgen. Dat is de regulering op een hoog niveau houden die het altijd geweest is. Zeker wanneer waar de meeste reglementering vandaan komt, de Verenigde Staten, als het daar allemaal afzwakt wat op dit ogenblik bezig is. Dat is de uitdaging voor morgen.
5: Ja, ik was nog even nieuwsgierig. U zei daarnet dat een bepaald deel verkocht is. Wie koopt zoiets?
0: De stoomturbine bedoel je? Ja.
5: Ja?
0: Dus eigenlijk een dynamo.
1: Een ontmanteling van een centrale houdt vele dingen in. Is ontmanteling van klassieke gedeeltes, zoals turbines.
5: Ah ja.
1: Dat kan gebouwen zijn, dat kunnen grote buizen, dat kunnen onderdelen zijn. En dat zijn radioactief, anderzijds radioactief besmette onderdelen.
5: Ja.
1: Zoals ik verwees, de stoomgenerator, de warmtewisselaar. Die men die radioactief is, die men de optie genomen heeft van die op de site van Doel en Tihange daar te begraven. Okay. Nadien weer te gaan bekijken of men die later moet behandelen of kan vrijgeven. Dat wordt een nieuw. Dat is een van die onzekerheden morgen van die prijs van de behandeling en afval.
5: Maar de dingen die verkocht zijn...
1: Kunt verkopen. Dus die turbine is verdwenen volgens de informatie die ik heb. Die kan vervangen worden door een andere turbine.
5: Ja, maar wie koopt zoiets?
1: Ja, maar... Elektriciteit is een business op wereldvlak. Een bedrijf zoals Engie is ook op wereldvlak.
0: Die kun je in een klassieke centrale gebruiken.
1: In Europa, je kunt die gebruiken mogelijk elders, of ik weet niet welke bestemmingen die...
5: Dus die waren, op zich niet...
1: Dat kan recyclage zijn. Ja. Ik weet niet wat daarmee gebeurd is. Daar heb ik geen inzicht in. Maar ik wil maar zeggen, er zijn zo grote onzekerheden over de verder leven van die oude centrales die ik geschetst heb, dat ik het weinig waarschijnlijk vind dat men economisch een heel dure uitgave, zoals een nieuwe turbine zal doen, voor een centrale waarvan men geen zekerheid heeft dat ze 10 jaar zal meegaan. Ja. Want alles is allemaal mooi van, zeggen we, aan 80 jaar. Maar op dit ogenblik is het gemiddeld is het ongeveer zijn de centrales nu 50 jaar. Meer dan 60 jaar zijn er nauwelijks, tenzij die Zuidse reactoren. Dat is allemaal heel onzeker en volgens mij eerder onwaarschijnlijk.
0: Ik wil dat concreet over de echte specifiek hebben. Dus we hadden het over die twee grote, dat die 1/3 van de capaciteit met die defecten. Daar bent u heel duidelijk over, dus de vergelijking met het 60 jaar oud vliegtuig. En dan hebben we kort vermeld van die oude die na 50 jaar zijn stilgelegd. Kunnen we eventueel nog op terugkomen wat de mogelijkheden daar zijn. Maar dan hebben we dus dat laatste derde, en dat is dus Doel 4 en Tihange 3, waarvan de exploitatie ook al onder de vorige regering, denk ik, verlengd is tot 2035. Die zijn van 85, dus dan zouden ze 50 jaar oud zijn.
1: Ik laat opmerken dat ook de andere centrales verlengd zijn onder de uitstapwet. Dus men heeft de uitstapwet heel soepel geïnterpreteerd. Dat was geen pure uitstap. Nee. Deze twee zijn nu verlengd. Vorig jaar zijn die, daar zijn een aantal... 2 miljard investeringen ongeveer gebeurd voor dat weer veilig uit te bouwen. Normaal moet de veiligheidsniveau van vandaag gehanteerd worden wanneer men nieuwe vergunning heeft. Dat is een discussiepunt morgen.
0: Maar die zuiver om het politiek correct te hebben, die plannen om te verlengen, die waren al tijdens de vorige regering opgezet, toch? Hè? Want ja, die 2 miljard moet er...
1: De exploitant heeft altijd de wens geuit, en België heeft een traditie daarin, dat 5 jaar voor de levensduur van... Einde van een centrale. Men geeft de vergunning voor 10 jaar. Ja. 5 jaar voordien wordt bekeken door de exploitant of hij die centrale nog wil verder gebruiken of ze te veel kosten met zich gaat brengen. Of ze technisch-economisch nog in aanmerking. Indien dat zo is, doet hij een vergunningsaanvraag, krijgt hij die, dan doet hij investeringswerken, die hoog oploopt en kan hij 10 jaar bijkrijgen.
0: Dus dat is gebeurd?
1: Dat is altijd gebeurd in het verleden.
0: Ja, dat is dus gebeurd onder de vorige regering of die daarvoor.
1: Onder elke regering is dat gebeurd.
0: Maar nu in dit geval, want de wet in principe zei sluiting na 40 jaar, dat gingen 25 ook moeten geweest zijn. Ja. Dus die verlenging is er gekomen. Zelfs nog met die uitzonderingsregeling, als het nodig is, doe het. Voilà. Maar nu, wat zijn de plannen nu? Ik denk dat men er nu van spreekt om het nog 10 jaar te verlengen. Hè? Dat is de...
1: Ik sta op hetzelfde standpunt van de directeur van Engie op dat vlak. Die is zeer duidelijk geweest. Wij willen dat 5 jaar voor het einde van die cyclus van die 10 jaar opnieuw bekijken. Dan weten we hoe goed is die centrale nog. Hoe evolueert het metallurgisch en met allerhande andere onderhoudsproblemen. Je moet een kerncentrale vergelijken met de gezondheid van een oudere man. Die kunt je oplappen. Je kunt wel organen vervangen zoals een stoomgenerator, maar je maakt er geen jonge kerel van. En de onzekerheid naarmate het leven vordert is groter of je hem nog kunt oplappen. En de mutualiteiten komen niet altijd meer tussen voor elke oplapping te doen. Hetzelfde hier. Het is identiek hetzelfde. Ja. Dus Engie heeft zich daar, en ook de FANC, dat is de Belgische traditie, zoals ook in Frankrijk, 5 jaar voor het einde van een cyclus, bekijkt men de situatie, dient men een vergunning als het de moeite loont, doet men de werken en krijgt men 10 jaar bij, mits de veiligheid aanvaard wordt door het FANC.
0: Dus voor de 2 draaiende reactoren, het komt erop neer, de vergunning is er al voor 2035, dus moet Engie of wie dan ook even de nieuwe plannen voor de overheidsovername terzijde, maar moest Engie eigenaar blijven, dan moet de Belgische regering eigenlijk die vergunning leveren voor de verlenging ter laatste tegen 2030.
1: En Engie heeft zich bereid verklaard van in 2030 te doen, ondanks het feit dat zij in de Franse context, dat is een Frans bedrijf, een overheidsbedrijf, weliswaar 25% door de Franse staat ook gecontroleerd, maar die niet meer de nucleaire opdrachten heeft voor exploitatie van elektriciteit in Frankrijk. Dat is EDF, dat is naar schikking, omwille van de moeilijkheden die de 100% overheidsbedrijf EDF in Frankrijk heeft, Elektriciteit de France, moeten zij het nucleaire uitbaten, niet met Engie. Engie doet renewables, gas. Maar Engie heeft nog nucleair onderhoud, stakken engineeringbureaus zoals Tractebel. Dus dat is, het zit allemaal complexer in elkaar en daar gaat de discussie met de regering vandaag ook over. En het is complexer dan dat. Maar dus dat bedrijf is niet meer grote vragende partij, doet geen expansieplannen meer voor het nucleaire. Dus daar zit ze niet op de politieke lijn, ze is voorzichtiger. Ze bekijkt er economischer. Ze ziet ook de nieuwe opportuniteiten van renewables. Ze zag ook het nut van het verlengen van die twee heel degelijke centrales, die ik daar geschetst heb. Ze heeft dat gevraagd en vergunning gekregen. Voor die verdere vergunning, 10 jaar bij, wil ze dat binnen 5 jaar bekijken. Dat is ook mijn standpunt en advies aan de politiek. Bekijk binnen 5 jaar de mogelijkheid met de exploitant. En als de exploitant dat wil overdragen aan een Franse exploitant, dan kan dat eventueel met tussenkomst van de regering. Maar bekijk het dan, doe eventueel de werken en 10 jaar bij. Ik acht het goed mogelijk, maar we kunnen daar niet op vooruit lopen.
0: Kunt u, want ik weet dat u 11 jaar geleden sceptisch was over de verlenging tot 60 jaar en zo levensduur. Kan men eigenlijk die diagnose duidelijk doen? Want bijvoorbeeld, ja, er is nu een destructieve test gedaan, wat betekent dat om het te testen of het nog mogelijk is, moet je de boel kapot maken. Is dat mogelijk? Hoe ver denk je? Ja.
1: Kapot maken, dit is bij zeer grondige problemen.
0: Ik zeg maar, mijn vraag
1: nadien,
0: is gewoon,
1: het is nadien.
0: Ja, maar het spreekt over dus die andere reactoren daar, die twee, die met de waterstofdefaults. Spreekt dan over, is er een destructieve test uitgevoerd? Vandaar dat het... Maar als het over dus de twee jongste dan, doel 4, Tihange 3 gaat, er is nu, dus men zal streven naar een verlenging tot 60 jaar. Ik denk dat er bepaalde politici spreken van 70 of 80 jaar. Nee. En maar is het eigenlijk sowieso mogelijk om dat op een bepaald moment bepaalde zaken te kunnen analyseren? Of het zal mogelijk zijn? Want u zegt van, ja, u wordt oud, het zijn bepaalde zaken die moeilijk te vervangen zijn, zoals uw hersenen bijvoorbeeld. Kunt u op voorhand gaan zeggen of u Alzheimer gaat krijgen? Hè? Nee.
1: Het is een economische uitdaging en Engie is zeer voorzichtig gespeeld. Die heeft de overheid gevraagd van de risico's op zich te nemen. Dat heeft de groene minister moeten vragen.
0: Maar mijn vraag is, kan het technisch nagegaan worden of de uitbatting, de verlenging nog wel mogelijk?
1: Het kan niet verzekerd worden. Wij hebben gezien dat er zich een generiek probleem kan voordoen. Metallurgisch probleem op een serie centrales wat zich in Frankrijk enkele jaren terug heeft voorgedaan. En dan, dat was in 1921, dan is er een probleem op de Europese... Want Frankrijk viel een x-aantal centrales uit door lang onderhoud.
0: 2021 in de jaar of 5 geleden.
1: Dit zijn problemen die ze kunnen voordoen. Wel, Engie heeft zich nu al ingedekt voor die twee te verlengen. Dat wanneer een centraal niet meer zou rendabel zijn of grote ingreep moet gebeuren, dat zij gedekt zijn, economisch, naar de kilowattuur kostprijs. Dus dat zijn zaken die je kunt negociëren met de exploitant. Maar verzekeren kunt je niet. En naarmate de ouderdom verhoogt, verkleint de kans dat het zonder zorg, zonder dure ingrepen, zonder orgaantransplantatie zou kunnen gebeuren. Ja. Dat is wat ik hebben geschetst.
0: Dus dan kan men toch wel vragen stellen bij de onbeperkte verlenging van die jongste centrales. Maar dan over die stilgelegde, die oudste eigenlijk. Ik denk dat in principe daar hetzelfde, want daar zeggen ze ook van, we moeten die opnieuw eventueel opstarten. En zo zijn we uiteindelijk, denk ik, terechtgekomen bij het scenario, en ik ga dat dan na onze pauze doen, van de volledige overname door de Belgische overheid. Hè. Maar je hebt nog over die doel 1, doel 2, Tihange 1, die vorig jaar zijn stilgelegd na 50 jaar operatie. Een bepaalde mening over die levensduurverlenging.
1: Ja, doel 1 en 2 is een apart probleem. Het is een dubbele reactor. Met een splijtstofgebouw, een pool daartussenin. Dat is niet meer zo evident. Dat is volgens de oude veiligheidsnormen was niet meer zo evident. Vandaar dat tot de veiligheidsnorm van vandaag tot dat niveau terug te brengen. En ik geloof dat daar in eerste instantie...
0: Moet je die dan samen doen draaien of zo?
1: Die draaien dan apart, maar sommige dingen zijn gemeenschappelijk. Dat is niet evident voor daar, als er zich grote problemen voor één of ander, plus dat het centrale gedeelte ook kwetsbaarder is. Dat is het verschil, hoewel hij van dezelfde periode is met borstcellen, waar die reactor ook 400 megawatt ongeveer is, iets meer, maar één reactor is.
5: Dus een soort Siamese tweeling eigenlijk?
1: Ja, het is een soort Siamese tweeling, kunt dat weer vergelijken. Dus het is niet meer evident van dat volgens de huidige normen aanvaard te krijgen. De huidige centrales, de twee laatste, dus die nu weer draaien, die hebben ook een dubbel betonnen koepelgebouw, ook tegen impact van grote vliegtuigen, beschermd. Dat zijn op dat vlak van de meest beschermd. Het is natuurlijk nodig hier in zo'n dichtbevolkte streek die Antwerpen toch is. Bijvoorbeeld, dat is minder grondig in Gravelines. Ik heb meer zorg en ik vind dat de regering op dit ogenblik veel meer zorg zou mogen besteden aan een toezicht te houden op de levensduurverlenging van die 6 reactoren die voor onze kust toch niet onbelangrijk zijn, dan dat ze nu voor onze reactoren alleen
0: in Frankrijk
1: die gaan verlengd.
0: Omdat die ook minder intrinsiek minder veilig zijn.
1: Maar die zijn iets jonger ook. Hè. Die zijn intrinsiek minder veilig. Maar de Tihange 1 dan is een ander probleem. Tihange 1 is ook de betonnen koepel rond, is ook van een duidelijk mindere kwaliteit, minder dikte naar vliegtuigimpact bijvoorbeeld. En dat ligt in de buurt van luchthavens. Biercy wordt daar onder meer vermeld, literatuur. Dit is al niet meer vergelijkbaar met de dubbele betonnen koepel die wij op de Doel 4 en Tihange 3 hebben. Dat zal moeilijk zijn voor die ook aan de huidige veiligheidsnormen. Ik vrees daar ook weer de Trump-invloed, dat men de veiligheidsnormen mooi verpakt zal versoepelen naar de toekomst toe om die eventueel economisch weer te verlengen. Want economisch is het zoveel goedkoper van oude centrales te gaan oplappen, te gaan verder gebruiken, al was het na 10 jaar, dan nieuwe te bouwen. Want de nieuwe bouw van de grote centrales zijn echt een mislukking geworden, economisch, ja, door de prijs.
0: Ik hoop dat we daar nog over kunnen hebben, want u hebt inderdaad dat rapport doorgestuurd van de organisatie, de NEA, over de kost van elektriciteitsproductie. En dat is inderdaad natuurlijk wel, dat onderscheid in kosten is wel relevant. Maar even kort...

0: Ik zal de Stranglers hier de mond snoeren. Dat was dus gewoon natuurlijk nog altijd of opnieuw Nuclear Device, maar dan de versie waar je alleen Dave Greenfield hoort die aan het orgelen. Niet aan het gorgelen, maar aan het orgelen is. Goed, dus ja, er zijn nu gaan we het over we hebben het eigenlijk over de centrales zoals ze er waren, zoals ze er aan toe zijn. Maar nu gaan we het, en ook wat de mogelijk potentieel is van verlenging en zo. Maar nu, wat zijn dan de plannen van de regering? Want dus wat belangrijk is dat dan enkele maanden geleden aangekondigd werd dat... Oh, wel, ik heb nog één ding vergeten dat ik ging spelen. Dus het potentieel van de nucleaire site van Doel. Dus, en dat kadert ook wel in het stuk waarover ik nu wilde hebben, namelijk de plannen van de overheid. Dus de Belgische overheid wil alles, gans de boel overnemen. Dat is interessant politiek, want dat is natuurlijk het liberalisme. Alles dan toch onder de overheid. Maar dus daar werd Bart Wollens vorige week op Radio 1 ook de vraag over gesteld van, ja, hoe zit het nu eigenlijk met die site dus van Doel? En daar zei hij dan het volgende op. En professor Egermond, ik had graag dan nog eens uw visie daarop eventjes gehoord. Dus daar komt Bert Wollens met over de Doel-site dan. Dan vermoed ik wel de juiste schuif natuurlijk openzetten. En dat zal nu gebeuren. Nee, er is nog een... Excuseer, dit is Radio Centraal. We zetten hier nog met iets anders dat opstaat. Dat zetten we nu stil. En nu zal het moeten lukken. Daar komt Bert Wollens.
1: Ja, we wisten al dat er scheurtjes waren in die reactoren. Nu blijkt dat er ook meer problemen zijn. Vindt u het nog altijd een goed idee om die reactoren over te kopen?
2: Maar ik denk dat we het geheel moeten bekijken. Eigenlijk is de bedoeling om die hele sites over te nemen, omdat je dan de reactoren die je wel kan verlengen, dat je die kan aanpakken en dat die kunnen blijven draaien, dat die stroom kunnen produceren, stroom die we absoluut nodig hebben. En tegelijkertijd koop je ruimte om in de toekomst eventueel nieuwe reactoren te gaan bouwen. Want laat ons niet vergeten dat in het verleden bijvoorbeeld op Doel nog ruimte was voorzien voor bijvoorbeeld Doel 5. Dat is een plaats die je niet zomaar ergens anders in Vlaanderen zomaar gaat vinden om nog een grote reactor te bouwen. Dus die sites overnemen hebben ongelooflijk veel potentieel.
0: Voilà, tot zover Bert Wollens. Ik denk, professor Egermond, dat mij lijkt dat logisch. Of niet, zitten er nog hoeken en kantjes aan?
3: Doel 5 is een oud verhaal.
0: Ja, maar het feit dat we dus dat die site, die is daar, dat heeft veel potentieel. Dus het is op zich logisch dat we kunnen een globale visie opbouwen door gans de boel over te pakken.
3: Dat is één grote werf die begonnen was.
0: Nu al
3: voor ontmanteling. Die ontmanteling was volop bezig en Electrabel was dat aan het uitwerken. Dat is ook een stockagestuk van nucleair afval. Dat is Doel ook geworden. Theoretisch, er was daar plaats van Doel 5. Of dat nu nog is, kan ik niet expliciet antwoorden. Maar Doel 5 was een andere story. Dat waren reactoren van het oude type. En mijn argumentatie toen was, gezien wij weten dat een reactorongeval echt uit de hand kan lopen, dat voor een dichtbevolkt gebied zoals dit niet veilig genoeg is, omdat evacuatie en noodplanning, zeker in zo'n grenspatroon zoals we hier hebben, zeer moeilijk te organiseren is. In Europa is de research zich gaan richten op inherent veilige reactoren. En dat is uiteindelijk na 20 jaar research tot een concept gekomen, de Europese drukwaterreactor, de EPR, een Frans-Duits concept. Maar ze zijn in ruzie gevallen met internationale discussies voor de rechtbanken en Duitsland is eruit gestapt. En dat is een van de voornaamste redenen dat Duitsland, ook de Duitse industrie, Merkel gesteund heeft. Merkel, die een kernfysica is overigens, gesteund heeft om uit kernenergie te stappen en nog steeds bij dat standpunt blijft. Wat de Wever dus zegt was de grootste economische vergissing. Duitsland komt er nog niet op terug. Men heeft enorm geïnvesteerd in een nieuwe reactor, maar men is in ruzie gevallen en men is eruit gestapt. En de Fransen alleen hebben voortgenomen en het is een mislukking geworden. Het is een soort Concorde geworden.
0: Je bedoelt dat met Flamanville dan meer specifiek?
3: Ja, Olkiluoto in Finland. De eerste reactor die de Fransen verkocht hebben is uitgelopen. Heeft een verdriedubbeling van de prijs gekend. Heeft een delay gekend. Is een ramp geworden voor de Franse EDF, waar het Rekenhof in Frankrijk zich mee gaan moeien is. Ook in Flamanville en ook de reactoren in Engeland van dat type zijn moeizaam. De Chinezen hebben datzelfde type reactor wel op 5 jaar aan de praat gekregen ondertussen.
0: Over Flamanville dus voor de luisteraars toch, hè? Want ik heb dat eventjes opgezocht gisteren. 2007 zijn die werken, of is ik denk dat de werken al begonnen zijn toen. Dus de capaciteit was 1650 megawatt, dus 1,65 gigawatt. Dat is anderhalve keer een doel 3 of 4, meer dan anderhalve keer. Maar die kosten, ik dacht dat dat in het begin opgeschat werd als 3 of 4 miljard of zoiets. En ik vond op het internet gisteren, dus met enige voorzichtigheid, dat dat 24 miljard zou gekost hebben. Wat
3: dat
0: misschien
3: zal dan voor twee eenheden zijn duur.
0: Wel, ik... wat niet helemaal, wat enigszins in lijn is met het rapport hier van NEA, dat zegt dat de kost tot $15,000 kan zijn per kilowattuur. Ja. Of wat is het? Dus als je dus 1,65 maal anderhalf vermenigvuldigt, of maal 15 vermenigvuldigt, dan kom je ongeveer aan 24 uit. Dus, maar om het te zeggen, dat is een zeer, zeer hoge kost geweest is. Ja.
3: Maar de eerste van een serie, en dat zegt NEA nu ook, hè, met EPRI, met Amerika, de eerste van een serie kan zeer duur zijn. Het is hier de derde van een serie in Engeland en het loopt nog niet goed. Het is echt een mislukking geworden. En ik geloof Fukushima heeft ons geleerd dat het nucleaire, misschien zeker de grote reactoren, hoewel ze inherent veilig gemaakt werden, dat ze dus konden ingeplant worden in dichtbevolkte gebieden, dat ze te complex zijn geworden om echt nog economisch te zijn. Dat is de les naar Fukushima, die ons vandaag ook, die we voor ogen moeten houden. En wat zien we? Dat de Chinezen dat op een andere manier hebben aangepakt in een andere aanpak van innovatie en van reactorbouw. Maar de Amerikanen hadden ook een gelijkaardige reactor, iets kleiner. Westinghouse, de AP1000 reactor. Westinghouse is quasi failliet gegaan. Het grote Westinghouse is in 2017 met gelijkaardige problemen. Dus de nucleaire industrie, zowel in Frankrijk als in Amerika, is echt in de problemen gekomen. De Koreanen hebben een tussenschaal 1400 megawatt reactor, met die licentie ook, allemaal Westinghouse, hebben die op de markt gebracht en zijn nu de concurrenten ook voor de Nederlandse markt. Dus voor dat type reactor zijn er nu drie producenten. Maar ze zitten met een enorme handicap van een onzekere prijs, met een delay, met een uitstel die zo duur kan zijn voor zo grote machines. Dus dat is daar echt het probleem.
0: En als het over kost gaat, in dat rapport van NEA, dus de Nuclear Energy Agency, en dan ook samen met een andere VN-energieagentschap, dacht ik, wordt inderdaad verwezen naar die first of a kind, de eerste van een reeks, dat is heel duur. En er wordt ook zo al een beetje gezegd van, de schuld van die hoge prijzen komt eigenlijk omdat we er niet genoeg gebouwd hebben, omdat we onze technologie verloren zijn. Maar dan, als je die logica volgt, kun je zeggen, maar de volgende EPR's die we gaan bouwen, die gaan wel veel goedkoper zijn.
3: Maar daar was het zeer duidelijk bij de persconferentie van NEA, die live is uitgezonden op een webinar, was de Amerikaanse minister, onderminister van Energie aanwezig, samen met Mac Boot, de directeur van NEA. Die hebben daar duidelijk gezegd, we moeten in serie gaan bouwen. En de Amerikanen, en we hebben dat nu concreet al gezien, onze ambassadeur Bill White hier in Brussel, heeft aan onze regering een voorstel overgemaakt voor een levering van zo 8 van die Westinghouse grote reactoren, inherent veilig ook, met zelfs financiering gedurende een groot deel van de levensduur, tot de helft. Dus met andere woorden, op lange termijn ons afhankelijk
0: maken. Het plan was, zou 20 miljard nodig zijn voor België en zij zouden 10 miljard geven, wat dat ook mocht
3: betekenen. En dat om van het Russisch gas vanaf te geraken, zei Bill White, maar wij komen dan in een afhankelijkheid over decennia van de Verenigde Staten, ook financieel.
0: Ja, en ondertussen zijn we al afhankelijk van van het Amerikaans gas, het gas uit de VS, waar we dus dan op Europees niveau onszelf toe verbonden hebben om er verder aan te nemen, dus te kopen. Dus maar bon, dus dat was een interessante politiek manoeuvre van die ambassadeur.
3: Ik denk,
0: maar
3: de beste energieweg vandaag is weer naar vrede komen voor al die oorlogen die in de wereld gevoerd worden. En weer tot redelijke prijzen te komen, zowel voor gas als voor de andere, voor de olie en voor de energievormen in de overgangsperiode. Dat zou de eerste diplomatieke en overheidsinzet moeten zijn, in plaats van nu met technologie, geloof en nieuwe afhankelijkheden op te bouwen, zoals van de Verenigde Staten nu. Vooral met lagere veiligheidsnormen die Trump aan het invoeren is. Dat is mijn grote bezorgdheid vandaag. En dat is ook een van de redenen dat Merkel in Duitsland, dat ze mee gestopt zijn, dat ze afgehaakt hebben. In dichtbevolkte gebieden doen we niet verder mee. Dat heeft in de gezondheidsraad hier bij ons ook de discussie 5 jaar geleden.
0: Als ik daar even mogen mag. Bij de nucleaire industrie, wat we altijd zien, maar je hebt nieuwe versies, we hebben nieuwe ontwikkelingen en het is veiliger. Dus we hebben misschien beslist in het verleden van dat niet meer te doen of geen nieuwe te bouwen, maar de nieuwe zullen veiliger zijn. Is dat geen juist argument?
3: De nieuwe zullen altijd wat veiliger zijn, tenzij je natuurlijk, zoals Trump nu zegt, je moet in 5 jaar ze bouwen in plaats van in 10 jaar. En de vergunning moet voorgelegd worden, ook in een procedure, in een aanpak aan het Witte Huis en ondergeschikt gemaakt. Ja, dan maakt het niet veiliger.
0: Oké, maar op dit niveau zitten we nu, maar ik hoorde Bert Wollens ook wel zeggen, we hebben 10, 15 jaar nodig om dat te doen. Dus daar was hij wel eerlijk in, denk ik. Wat ik wil opkomen. Dus nu de plannen van de regering De Wever is van 4 gigawatt bestaande, dus 4000 megawatt bestaande capaciteit te gebruiken. Dus de 2 nu nog draaiende, dat is de helft ervan. Plus dan blijkbaar 2 van de al stilgelegde reactoren, waar dus, we hebben het erover gehad, waar u toch wel twijfels hebt of dat zal mogelijk zijn. Om eigenlijk dat gat te overbruggen voor er nieuwe te bouwen. En daarna 4 gigawatt aan nieuwe nucleaire capaciteit. En dan zeggen ze, ja, dan spreken ze zichzelf eventueel tegen, want ze zijn 8 gigawatt. Natuurlijk, als je overbrugging hebt, betekent dat wel dat je de eerste 4 gaat moeten stilligen na 20 jaar uiteindelijk. Maar dus die 8 gigawatt, dan hebben we het zo over nieuwe van die grote reactoren. En dan hebben we natuurlijk ook die SMR's, die kleintjes. Ja. Hoe zit dat daarmee eigenlijk, met die technisch gezien, met die ontwikkeling? Hebt u daar zicht op?
3: Ja, dus...
0: het wordt. Want dat is de grote belofte, hè, van we gaan er van 100 megawatt...
3: Ja, ook in aanpak van De Wever is het duidelijk dat men... Het is een en-en verhaal. Men bekijkt de 3. Het meest economisch zijn jouw oplappen, maar dat is beperkt in bouw. 2 gigawatt. En misschien 10 jaar bij, dat zullen we zien. Mm-hmm. Nieuwe, die zijn zeer duur, met duurtijd... De eerste 10 jaar is nucleair geen oplossing voor ons energieprobleem. En de artificiële intelligentie komt eraan binnen 5 jaar.
0: Maar dat leek Bert Wollens zelf ook toe te geven. Hè? Hij zei van, tegen 2040 hebben we dan misschien een nieuwe 45.
3: Maar... Dat is wat Trump doet. Hè? 5 jaar maximaal gas en schaliegas milieuschadelijk. Niet alleen aan de wereld aan ons verkopen, maar ook voor de datacenters met schitterende contracten. En tegen dan moet de nucleaire klaar zijn voor dat over te nemen. Dat is ongeveer de aanpak. Maar de grote onzekerheid over die datacenters en het waterverbruik dat ze hebben, is enorm. Het kan in het slechtste geval een verdubbeling zijn van onze elektriciteitsnood, maar dat kan niet. Die studie hebben we 50 jaar geleden ook gedaan. En we kwamen tot de vaststelling, als we die exponentiële groei van elektriciteit verder zetten, dat we 4 kerneilanden nodig hadden. En dat heeft het gestopt. De Hanen en de Baaiens, de secretaris-generaal destijds, hebben dan gezegd, dit kan niet. Ja. Dan moeten we de import verhogen, dan moeten we het anders. En volgens mij is dat de opportuniteit en het alternatief voor wat de regering voorstelt, dat we die unieke netpositie waar wij in het centrum liggen van de hoogspanningsnetten, dat wij ook naar het Verenigd Koninkrijk, naar die windeilanden, naar de omliggende landen, veel betere, met Elia is daaraan bezig en doet heel interessante investeringsvoorstellen, dat wij dat voorzien, daar zijn we misschien een veel grotere opportuniteit om die onzekerheden van morgen, of we nu veel of weinig, om geen overcapaciteit hebben, wil ik zeggen, maar ook klaar te zijn als er meer nodig zal zijn voor datacenters. Als wij goede verbindingen hebben met de buurlanden, dat is de grootste opportuniteit. Want CITES hebben we niet veel en de nieuwe reactoren zijn duur.
0: En als je daarnaar kijkt, dan hebben we het natuurlijk over bijvoorbeeld dat stopcontact in de Noordzee. En dat, ja, dat heeft men nu om kostreden een beetje op de lange baan geschoven, toch een stuk ervan.
3: De systeemkosten komen altijd naar boven. En daar is een discussie, wie gaat die dragen? Het risico is dat we die afwenden op de kleine consument, zoals we met de zonne-energie een beetje bezig zijn. Dat er nog veel erger wordt morgen. Dat waarschuwen ook in Engeland, in Frankrijk, de rekenhoven of de gelijkaardige instituten voor. Het riskeert dat wij, als wij zo duur over capaciteit gaan investeren, dat wij de rekening gaan, een beetje zoals Oosterbeeld doet, in de toekomst naar de consument gaan verschuiven. Nu uit de begroting houden die al geen marge meer heeft, maar met elektriciteitsprijzen op de gewone consument. Want het doel van het geheel is de elektriciteitsprijs voor die zwaar vervuilende industrie verlagen en laag houden, dan ze conservatief kunnen voortboeren. Wie gaat het moeten betalen? Iemand, waarschijnlijk de kleine consument. Dus bij mij is de genuanceerder aanpak een beetje nucleair, en dat kan misschien. Mm-hmm. Maar in nieuwe zouden wij ook een participatie kunnen nemen in de Nederlandse reactoren of in de Franse reactoren. Het komen er aan beide kanten 2. Waarschijnlijk niet meer in Borselen.
0: We hebben het over de grote gehad, maar mevrouw was ook een beetje van, hoe ziet u het concreet over de kleine, het potentieel ervan, en ook in termen van potentieel van hoeveelheid en potentieel van wanneer het zal klaar zijn, want het is een technologie die nog niet, afhankelijk van welke versie van die kleine, van die technologie van die kleine reactoren wel of niet vroeg zal klaar zijn.
3: Het is een beetje een euforie in de wereld. Er zijn 156 projecten lopende, meer dan 21 concepten. Engeland alleen al 6 verschillende. En wij gaan ook, de studies die ik hoor nu van de regering, gaan ook verschillende, niet alleen het reactortype van Molde, maar voor na 2045 is. En dat eigenlijk ook weer, want veel van de SMR, de reden, de hype die ik het noem, hè, het is een tijdelijke overaandacht die nog niet de toets van de realiteit, met veel mediaspel, economisch zal er een enorme toets komen, maar ik vrees vooral de verscheidenheid. Men gaat technologische keuzes moeten maken. En ik hoor dat men in België ook verschillende soorten kleine reactoren overweegt. Niet alleen die van Mol. En Tractebel, die een leidende rol krijgt in de aanpak van de regering. En daar hou ik mijn hart vast, omdat wij ook zien dat het Nucleair Forum opdrachten gekregen. Dus de lobby's van de industrie worden mee betrokken in het uitwerken van het beleid.
0: Wat, u zegt dat de Nucleair Forum, die een lobbygroep, een pro-nucleair lobbygroep is...
3: Worden ook betrokken bij de voorstudies.
0: Oké, worden ze uitgenodigd om te spreken of worden ze er ook voor betaald?
3: De details. Ik weet niet of ze betaald worden of hoe, maar ik weet dat intens hetzelfde gebeurt in Zweden. Met de rechtsregering in Zweden heeft men ook de lobbyindustrie eigenlijk het initiatief gegeven voor het organiseren van maximaal nucleair in de toekomst. Dat is een heel delicate zaak. Wij in de Gezondheidsraad pakten het zo niet aan. We hebben het nucleair onderzocht in België, maar we hadden een strikte conflict of interest onderzoek voor de mensen uit zowel de nucleaire als de niet-nucleaire.
0: En hoe kan je dat doen? Want er is natuurlijk wel een zaak altijd, als het over hoge technologie gaat, dat de specialisten zitten in de sector.
3: Uiteraard, maar je kunt dat organiseren. We hebben dat in de gezondheidsraad georganiseerd van ongeveer gepensioneerde specialisten uit de sector. We hadden dat directeurs van op Europees niveau, als oud-directeur van NIRAS die betrokken was, x aantal professoren uit de nucleaire en niet-nucleaire. Kunt je expertise nog bijeenbrengen
0: met wie de
3: strikte...
0: Het is moeilijk. Geen financiële band niet meer hebben.
3: Het is heel moeilijk. Ja. Maar dat wordt onderzocht. De gezondheid staat in procedure. Maar wij hebben de volle laag gehad toen wij zeiden dat nucleair nu niet duurzaam is. Nucleair is nu niet duurzaam omwille van het afvalprobleem dat niet is opgelost. Maar dat is een andere zaak. Maar voor de kleine reactoren zien wij nu dat Tractebel een heel grote rol speelt en gegeven is. En dat is ook ergens een stuk logisch, omdat zij, dat is het hart van de nucleaire know-how. En ze zijn ook betrokken met de planning in Frankrijk. Tractebel is betrokken bij een kleine reactor van het klassieke type. Ook allemaal uit de atoomduikboten waaruit onze reactoren nu ontstaan zijn, die geleidelijk opgeschaald zijn. Mm-hmm. Dat wordt nu weer teruggeplooid naar kleine reactoren, worden gemoderniseerd, aangepakt. Ook met een loop voor warm water eventueel, voor district heating of voor de industrie. En Tractebel is daar een kleine reactor van het klassieke type aan het uitwerken, mee aan het spelen met de Franse industrie. En zal dit hier in België ook in eerste stap. En daar onderzoekt de regering nu ook CITES. Uitgelekt is dat ook Doel, dat ook de Kempen, het Albertkanaal of Mol. Zaterdag was er een betoging of vorige week was er een betoging in Chartal in Luik. De eerste keer dat de VAX, de Verenigde Actiegroepen Kernstop, weer naar buiten komt. Die een betoging gehouden heeft tegen die CITE die eventueel ook overwogen wordt voor SMR of grote reactor. Ja. Dat weet ik niet. Maar in elk geval worden CITES afgetast. En CITE keuze is zeer moeilijk. Men zal het bij de huidige nucleaire CITE, vandaar dat meneer Wollands in de eerste plaats Doel. Het is altijd makkelijker van bestaande nucleaire CITES. Nieuwe zoeken wordt een zeer moeilijke, ook juridisch kleuwen in dit land met verschillende vergunningssystemen. Want ik wou er aandacht, SMR heeft perspectieven, biedt opportuniteiten, maar het moet allemaal nog bewezen worden. Het is alleen in Rusland en China dat SMR's draaien op dit ogenblik, nog niet in het Westen. Het is nog 5 à 10 jaar eer wij dat echt industrieel...
0: Maar die zou dan ook niet helemaal de circulariteit hebben of de doelen hebben van weinig afval en zo. En
3: de eerste serie zeker niet.
0: Nee.
3: In de toekomst zou je kunnen, en ook daar gaan de studies nu over, zou men kunnen de splijtstofcyclus herbekijken. Maar dat zijn oude dromen die men ook met Mira had in het SCK. Van uit de uranium en plutonium alles te gaan recycleren wat opnieuw bruikbaar is.
0: Het zijn dromen, maar het is wel zo'n beetje wat beloofd wordt. Hè.
3: Maar het zijn dromen op lange termijn, met opwerking, met complexe industrie in het buitenland, met veel transporten, om geleidelijk in stappen daar een beetje meer efficiëntie uit die splijtstof te halen. We hebben genoeg uranium in de wereld. Misschien ook
0: maar als ik het dan goed begrijp, dan zijn het volgens u toch op de korte en middellange termijn, en zelfs lange termijn misschien zelfs, eigenlijk gewoon kleinere versies die mogelijk goedkoper zijn van klassieke nucleaire centrales.
3: Ik sluit niet uit dat wanneer men een serie constructie gaat kunnen bouwen, waar wij ook riskeren dat we het Amerikaanse in ons maag geduwd krijgen. Als wij in Europa met Euratom staan niet sterk genoeg door de verdeeldheid, zullen er misschien een tiental of enkele tientallen kunnen gebouwd worden. Ja. Als er één systeem lukt, aanvaardbaar is en economisch goed, dan kunnen wij dat nog kopen binnen 10 jaar of als er noodzaak. Dan is dat eventueel, als dat op de markt zou komen, kan dat aan prijzen gekocht worden. We moeten niet te veel ambitie hebben dat wij hebben onze reactorindustrie niet meer. Hè. We hebben nog sterke research. Maar wij hebben geen reactorindustrie meer, omdat allemaal die toeleveringsketen en die human resources weer opbouwen, worden een heel grote uitdaging voor alle landen die nucleair nu bezig zijn.
0: We hebben nog tijd. We hebben nog 4 minuten of 3 minuten. Isi had nog een korte vraag. Ga uw gang.
4: Ik hoor u zeggen China. Dan, ik vroeg me af, u zegt van er zijn heel veel verschillende types die momenteel overdacht worden. En, u zei in Engeland alleen al 6 verschillende. Maar hoe zit dat dan in China? Wordt dat daar heel keurig strak centraal geregeld? Is daar één aanpak voor het hele land? Of heb je daar ook heel verschillende...
3: China is zoals in alle innovaties, is tous azimuts op alles bezig. Heeft op alle technologieën. Want al die SMR's, dat is oude wijn en nieuwe vaten. We hebben dat soort reactortypes vroeger, hoge temperatuur, sodiumkweekreactoren, die diverse zware metalen, wat hier lood gekoeld, zo werden de duikboten van de Russen gekoeld. Ja. En dan mogen we niet... We zien dat China zeer snel, efficiënt op innovatie, ook nucleair bezig is, en dat de Russische nucleaire industrie constant voortgedaan heeft, ook met kweekreactoren. En dat is de voornaamste drive achter de SMR's. Dat is de Koude Oorlog. Hmm. Amerika heeft gezien dat zij door het nucleaire uit te stellen onder de democraat, dat ze achtergekomen zijn. Hmm. En men is nu is er een militaire drive om op al die technologieën, en Trump gaat daar enorm veel geld in steken, er is ook een nieuwe trend, Trump nu met 250 jaar Amerika, microreactoren, 9 projecten, die moesten kritisch zijn en die het gedeeltelijk gelukt zijn al, om klaar te zijn voor militair gebruik. Zelfs een reactor voor het slagveld, reactoren voor de maan, zijn allemaal in ontwikkeling, ook in competitie met China en met Rusland. De Koude Oorlog zit achter de hele ontwikkeling van de SMR.
0: Heel kort, want ik wil nog een vraag stellen over nucleair afval, vooral eer we eindigen.
4: Dus, de hamvraag.
0: Dat is meer vooral ook met al die nucleaire plannen. We hebben zo enerzijds al ons afval dat we al hebben, vooral het hoognucleair, dat is een kleine hoeveelheid in tonnen, maar zeer gevaarlijk. En wat is onze... Vooral onze liability, om het in het goed Nederlands te zeggen, onze verantwoordelijkheid, onze kosten. Want ik spreek nu al, ik heb even ook kort op, 18 miljard is u de plannen. En als we nog verder gaan blijven draaien, dan stijgt het nog natuurlijk. En alles wordt overgedragen aan de belastingsbetaler, hè, want dus, dat zou volledig weggaan. Hè,
3: ik geloof dat de groene minister een cruciale fout gemaakt heeft door het afval, de vervuiler betaald principe te laten vallen. Voor met een afvalbetaling door Electrabel in te stemmen voor de toekomst. Er zijn grote onzekerheden ook naar kwaliteitscontrole.
0: Maar dat zou dus nog toenemen, want dat was...
3: Inderdaad.
0: Als we nu alles zouden overnemen, dan nemen we nog verdere verantwoordelijkheden bij.
3: Ja. De kans is groot. Plus dat als wij aan veel projecten meedoen, dat er andere soorten afvalstromen zullen geleidelijk aan ontstaan die het complexer gaan maken. En wij zijn een klein land, sub-economisch voor zelfafval. Mijn antwoord op afval... Wij kunnen niet blijven van die afval in containers te stockeren overal ter wereld. Alleen Finland staat dicht bij een oplossing. De rest van de wereld maakt het goedkoopste. Stockeert ze voor tientallen tot 100 jaar in afvalcontainers. Dat kan niet blijven duren. We moeten naar geologische berging, maar we moeten dat op een Europees niveau en niet op een Belgisch niveau doen. Als we de elektriciteit kunnen organiseren met de Franse industrie of met de Amerikaanse industrie, moeten die landen ook de verantwoordelijkheid voor de afvalberging. Frankrijk is ver in afvalberging. Zij zou ook... Maar bij wet is dat verboden.
0: Maar dat betekent dat dan niet dat die geschatte kost nu van 18 miljard eigenlijk die wordt overgedragen naar ons, dat die eigenlijk een onderschatting zal zijn?
3: Dreigt een onderschatting en is een groter gevaar. Dat die geplaatst is bij de overheid en in de politiek is dat al gevallen. Gaan die borg moeten staan voor die grootse plannen die zo'n budgettaire impact gaan hebben voor het nucleaire revival. Ik de vrees dat die fondsen dan zouden kunnen aangesproken worden, niet voor waar ze bestemd zijn, maar voor andere nucleaire plannen van de regering. Het veilig beleggen daarvan, we zijn daar gevorderd, dat wel onder de groene minister met de Nationale Bank, om mechanismen voor dat allemaal op te volgen over voldoende, maar de besteden van dat geld door organen van de overheid, waar ook die politiek benoemd zijn, waar de politiek een grote invloed heeft, het risico in grote budgettaire nood dan die gelden voor andere dingen gaan gebruikt worden, is heel groot. En daar ook mijn hart vast voor de afvalkost, dat we die uiteindelijk 2 keer zouden kunnen betalen in de toekomst en dat die groter gaat worden met al die nieuwe plannen.
0: Dank u wel, professor Egermond. We hebben nog 1 minuut en 40 seconden, Is.
4: Ja, volgende week.
0: Tuurlijk.
4: Ik ga een Hendrik Schuikens bellen.
0: Ik ging eerst afscheid nemen van professor Egermond. Dank voor uw komst. Specialist stralingsbescherming. En voor de mensen die dus later hebben ingehaakt op het interview. En een goed weekend verder. Ja, Is. Dan voor volgende week. Zeg het eens.
4: Hendrik Schuikens, dat is een advocaat, maar specifiek milieu. Een milieuadvocaat. En het gaat over de rechtspositie van bepaalde landschapselementen. Zoals een rivier zou een soort van zelfstandige rechtspositie kunnen hebben. En er gingen ook mensen van Burger Hub komen om heel dat de vastgoedverhaal eens uit de doeken te doen van wat er aan de hand is daar.
0: Tot volgende week. Je hebt het er eigenlijk al over gehad, van die rechten van rivieren of zo.
4: Ik heb vorige week gezegd dat er ging aankomen.
0: Een paar maanden geleden of zo dacht ik dat wel. Oké, dan heb ik dan herinner ik mij verkeerd.
4: Inderdaad.
0: Misschien heb je het al lang geleden gezegd dat je het erover zou hebben. Bo, blijf luisteren. Dennis is hier. Tot volgende week.

0: Het is inderdaad drollig, gay en fabuleus. Hier vanmiddag op tyfustijd op Radio Centraal 106.7 FM 10 DAB plus of achteraf via Spotify of momenteel via de streamen van uw digitaal materiaal. Met vandaag Danny Kontjesmaat in de studio. Dat is lang geleden, verdomd. 15 jaar geleden. We waren eigenlijk van plan om deze uitzending te maken in augustus, toen het, wat dan vroeger de Roze Zaterdag heette, wat tegenwoordig gelijk loopt met de wat men dan de Pride noemt, wilden we eigenlijk een uitzending maken over Danny Kontjesmaat's ervaringen bij de Boots. Passend in onze reeks omtrent alternatieve of underground ruimtes in Antwerpen. Ja, is dat toch wel zeer gepast. Er is misschien niet... misschien geen enkele andere ruimte die meer underground is dan die ruimte.
1: Ja,
0: het is waarschijnlijk. Ja. Het is een ruimte die in 1983 geopend is. U was er toen nog niet bij,
1: nee,
0: waarschijnlijk?
1: Ik ben ook al jaren later gekomen. Ik heb toevallig eigenlijk een advertentie gelezen in een krant. Hè? Toen bestond er nog geen internet zoals het nu is. Uh-huh. Waar een barman werd gevraagd. Maar ik ben erop afgegaan. Dus
0: in die advertentie stond...
1: Er stond niet buiten dat ik een SM-bar was. Dus,
0: Nee. Oké, dus er stond op, maar er stond wel in dat het een gay-bar was?
1: Nee, gewoon barman gevraagd. En dan in het weekend denk ik, oh, interessant om bij te verdienen. Dus waarom niet eigenlijk? Dus,
0: u was toen...
1: Ik had dan al gedaan, hè, vroeger in andere bars gewerkt ook. Dus,
0: u was toen een prille twintiger?
1: In 85, ja, inderdaad. Ja. Breek het maar uit, hè.
0: Wacht, ja, dat wordt... zo snel kan ik niet rekenen.
1: Van voor in de 20. Is,
0: van voor in de 20. U bent... zullen we beginnen? Hè, we proberen altijd in het begin te beginnen. In dit geval misschien bij uw coming-out.
1: Mm-hmm.
0: Hoe is die gegaan?
1: Dat was in... Toen was ik 19. Dus een paar jaar ervoor.
0: Mm-hmm.
1: Dat was juist... 1920. Ja, dus, tijdens mijn legerdienst eigenlijk.
0: Tijdens uw legerdienst?
1: Ja, tijdens mijn legerdienst.
0: En die legerdienst is ook van alles...
1: Ja, ik mocht eigenlijk geen burgerdienst doen, dus ik moest eigenlijk naar het leger, want dan word je een echte man. Hè, gewoon, dus,
0: jij mocht geen burgerdienst?
1: Nee, ik mocht geen burgerdienst.
0: Van uw familie?
1: Van mijn ouders.
0: Ah, oei. Nee. Dus er werd ingezet op een soort machismo of mannelijkheid?
1: Ja, dat was vroeger zo. Hè. Conservatief. Alleen mijn conservatieve thuis eigenlijk min of meer en zo. En dan eigenlijk, ja... Legerdienst gedaan en eigenlijk coming out eigenlijk in het leger zelf gedaan.
0: Wow.
1: Dat is een heel lastige periode, maar heel leerzaam wel.
0: Was het toen niet zo dat mensen die gay waren eigenlijk gebannen werden uit het leger?
1: Nee,
0: dat is de bullshit. Oh. Okay. Nee.
1: Gewoon vertellen dat je eigenlijk homo bent, dat je naar het leger gaat.
0: Ja.
1: In de hoop toen om afgekeurd te worden.
0: Ja.
1: Dat is onzin, hè, gewoon.
0: Ja, goed geprobeerd.
1: In die periode heb ik eigenlijk allerlei jongens leren kennen ook wel, die eigenlijk dat ook gedaan hadden. En die werden dan gewoon naar Nederland voor één week gestuurd. Dus eigenlijk dat was een psychiatrische afdeling, dat was het ziekenhuis, het ziekenhuis van het leger gewoon destijds, in ieder over een week. En die gasten eigenlijk, die gingen door wat therapie volgen en zo, maar die werden achteraf gewoon in het leger gestuurd. Dat was gewoon zo.
0: Verschrikkelijk.
1: Ja, natuurlijk.
0: Het is denk ik de gelukkigste dag van mijn leven geweest, toen ik hoorde dat de legerdienst was afgeschaft.
1: Ja. Ik hoef het er eigenlijk een jaar... we zijn in de jaren 90 geloof ik. 93 geloof ik.
0: 91 denk ik, ja.
1: En ik was toen licht in 82, 84. Dus.
0: Uh-huh. Die coming out, hoe hebt u dat ervaren? Hoe is dat precies gebeurd?
1: Lastig tegenover mijn ouders natuurlijk, dat wel. En tegenover de meeste mensen die me echt kenden, die wisten dat wel. Maar mijn ouders die hadden misschien wel vermoedens en zo, maar die me toch nooit eigenlijk iets over gezegd. En uiteindelijk is het dan wel verteld. En daarna werd er eigenlijk over gezwegen.
0: Oh ja, dus
1: tot eigenlijk, tot nu. Allee, tot nu. Dus al, ik spreek over heel lang geleden al. Dus.
0: Ja. En erover gezwegen bedoelde dan familiaal of thuis of in je familie enzovoort?
1: Ja, met mijn zus ging er af en toe wel. Maar voor de rest eigenlijk ging het totaal niet in de familie echt niet. Dus,

0: Je hebt voordien wel vrouwelijke partners gekend. Ja. Ja.
1: Twee.
0: En die hadden ook...
1: Drie keer...
0: drie keer en...
1: Ja, maar die waren min of meer ook wel biseksueel en zo. Dus in dat milieu ik toen zat eigenlijk... Ja, in het begin eigenlijk in het homo-milieu terechtgekomen, ook al in die periode, in de Van Schoonhovenstraat.
0: De Rude Vaseline.
1: De Rude Vaseline eigenlijk. En dan toevallig, ja, ik was geïnteresseerd in muziek. En ik heb ook liggen gedraaid destijds in de Lord, in de zijstraat van de van Schoonhovenstraat.
0: De Lord?
1: De Lord.
0: De Lord.
1: De Lord. De Lord, in de Antwerpse volksmond, de Lord, gedraaid.
0: Zoals ambient en
1: proberen eigenlijk toch wel een beetje andere muziek eigenlijk in dat milieu te brengen. Dus ik heb dan daar gedraaid en ook in de Denbruggestraat, in de Strange. Dat die gekend hebben waarschijnlijk wel. Herman is wel bekend waarschijnlijk wel. Dus,
0: een soort
1: voor mijn legerdienst en ietsje daarna nog wel zo doen. En na mijn legerdienst ben ik dan via Koffie Verkeerd eigenlijk bij Radio Centraal terechtgekomen. Dus.
0: U bent eigenlijk vanaf uw coming out direct diep in dat milieu gedoken?
1: Ja.
0: Ja.
1: Kon ik niet genoeg van krijgen.
0: Nee. Heeft u daarop
1: de
0: geweldige naam Kontjesmaat aan te denken?
1: Dat komt eigenlijk, later. Hè.
0: Dat is veel later, hè? 87 of zo.
1: In 86 ben ik eigenlijk een... ik deed een techniek toen van het homoprogramma.
0: Homoprogramma Chocopot of Koffie Verkeerd?
1: Nee, Koffie Verkeerd.
0: Ja. Het was het eerste homoprogramma waarschijnlijk in Europa. Ja.
1: Maar dat was eigenlijk toen al een periode natuurlijk. Joop Atijn en nog een paar andere mensen er eigenlijk min of meer mee ophielden.
0: Ja, die hielden dus toen mee op?
1: Ja, ik heb het toen... Ivan Breijs van het Roze Actiefront heeft mij toen gevraagd om techniek te doen van dat, van dat programma. Ik zat toen ook in het Roze Actiefront, in de kern. Daar heb ik een jaar in gezet.
0: Wat hield dat precies in het Roze Actiefront?
1: Dat was eigenlijk... op de barricade staan voor gelijke rechten.
0: Ook dat was iets waar u direct diep bent ingedoken?
1: Toevallig ook allemaal ingerold eigenlijk gewoon. Dus niet toevallig, niet echt op zoek naar gegaan. Maar als je in dat milieu eigenlijk rondloopt of uitgaat, dan kom je allerlei mensen tegen ook wel. En zo dan eigenlijk gewoon min of meer.
0: Zou je zeggen dat het toen een veel alternatiever milieu was dan?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet. Gewoon echt, ik miste er eigenlijk ook wel. Dus,
0: je miste in dat milieu? Miste
1: een soort... dingen, bepaalde muziek dat je zelf nog luistert thuis. Bijvoorbeeld via Radio 1, maar ook Radio Centraal. Dat vind je in dat milieu eigenlijk gewoon niet terug. Hè, gewoon, hè. Dus dat is meer commerciële muziek eigenlijk echt op die vuiven en alles hoorde. Dus,
0: ook niet op plaatsen als bijvoorbeeld Cinderella's Ballroom?
1: Dat is iets anders, hè, maar dat is geen homobar.
0: Nee, maar het werd wel voor de helft uitgebouwd door een homo.
1: Ja, maar dat was
0: Robert,
1: toch...
0: Robert Tops?
1: Ja, maar zo mensen kwam er wel niet tegen eigenlijk in dat milieu, in de Van Schoonhovenstraat.
0: Nee? Nee.
1: Ik het toch helemaal niet. Dus, ik was ook heel jong toen en zo, en eigenlijk niet.
0: En ging u zelf ook naar tenten als de Cinderella? En de
1: sowieso. Hè.
0: Ja. Maar het is niet dat je daar gelijkgestemde...
1: ik weet niet, af en toe wel.
0: Homo's tegenkwam.
1: Oh, ik ben ook niet iemand die eigenlijk zie, in het uitgangsmilieu gewoon echt onmiddellijk profileerde als, hé, mannen, come on, ik ben een homo. Hè.
0: Nee.
1: Snap je? Ik was heel gemengd. Ik heb altijd een nekkel gehad om dat ghetto-vorming gedoe van, we gaan alleen uit in die straat, want er zijn wel de gelijkgezinde. Er is nooit iets voor mij geweest.
0: Maar het is, dat is ook niet zo gemakkelijk om
1: Ik weet niet, ik heb altijd in het hetero-milieu rondgingen vroeger, toen ik toevallig ontdekte dat ik gewoon homo was en gewoon op mannen viel, dan ben ik meer beginnen uitgaan in dat milieu, coming out en alles gedaan, dat wel, maar ik ben ook blijven uitgaan bijvoorbeeld in discotheken en zo, waar eigenlijk alleen meer heteroseksueel gericht was. Hè, dus.
0: Met welke muziek was u in die periode bezig? Was u bijvoorbeeld toen, voor u bij Radio Centraal terecht kwam in het programma Koffie Verkeerd, was u dan al...
1: Ik ben altijd een grote fan van John Peel. Denk je dat wel genoeg weet van de Peel Sessions? Toevallig, ik luisterde dan naar John Peel toen ik nog in mijn ouders woonde, toen ik 12, 13 jaar was. Er was destijds een platenwinkeltje in Schoten, waar ik toen woonde. En dat was eigenlijk, die verkocht veel, min of meer muziek die eigenlijk bij John Peel gedraaid werd.
0: In Schoten?
1: In Schoten, ja.
0: Zo
1: ja,
0: bizar, hè?
1: Heel bizar, ja.
0: En er was iemand die zelf ook naar BBC Radio
1: BBC Radio
0: luisterde.
1: Ik ben er gewoon via haar ben ik dan beginnen luisteren, want ik was toen 11. 12 jaar. Dat is iets totaal anders. Hè.
0: Ja, via haar zitten daar.
1: Ja, via haar. Hè. Gewoon in Schoten rondlopen en het platenwinkeltje ontdekken. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in muziek, wel van jongs af aan en zo.
0: Ja.
1: Dus zo ingerold eigenlijk. Gewoon en naar zo'n Peel beginnen luisteren.
0: Ja.
1: Heel interessant. Veel leren kennen via John Peel.
0: Dit is de jaren 70, half de jaren 70.
1: Ja.
0: van Radio Centraal is nog geen sprake. Nee. Radio Centraal gaat in 1980, op 1 november 1980, de ether in. Ja. Was u daar eigenlijk
1: Toevallig eigenlijk, met het zoeken naar allerlei frequenties eigenlijk, ben ik gestoten op Radio Ventraal. Het programma van Pierre Leteur in Ventraal. 84
0: dan.
1: Ja, zoiets. Ja. Ja. Ja, van het begin eigenlijk was ik niet een luisteraar, maar toevallig op... Je kon het niet constant ontvangen ook wel. Je moest er eigenlijk met je arm eigenlijk met die antenne eigenlijk zo een beetje overal gaan staan. En ook via dan, gewoon via een kameraad van mij op school eigenlijk. In die Radio Centraal moet iedereen luisteren, vooral op zondag. Vittig programma.
0: Ja, het werd eigenlijk direct een soort... het was een biologisch programma in het begin, maar het werd eigenlijk direct een seksprogramma. Hè?
1: Ja, het ging veel over seks, hè, natuurlijk. Ja.
0: Op zondagmiddag.
1: Ik vond het heel leuk, gewoon. Het is 12 en 2.
0: Ja, het is 12 en 2. Ja. Een gemis.
1: Zoals toen wel. Ja.
0: Ja, op het einde werd het wel iets anders.
1: Op het einde vond ik het verschrikkelijk. Gewoon,
0: ja, absoluut. Ja. Die Rude Vaseline, waar daar, je kunt u daar nu niet meer voorstellen. Dus nee, denk niet dat er
1: bestaat
0: nu
1: eigenlijk. Ik hoef niet te nog eigenlijk nog interessante baars zijn, maar toen was er eigenlijk echt de straat. Hè, gewoon,
0: ja, het was een straat die eigenlijk volledig was opgebouwd uit gay bars.
1: Ja, praktisch volledig. Ja.
0: Daar waren ook wel, Christofferson Street of zoiets, was daar ook.
1: Er was een café. Het was een beetje, daar toch wel, een beetje meer alternatieve muziek speelden ook wel. En erover gewoon, bijvoorbeeld, je had ook de Marcus Antonio, zo'n Scaramouche. Dat was eigenlijk toch wel een plaats waar zich toe wel dingen speelden die eigenlijk niet hoorden op homofuiven en gewoon homocafés, totaal niet gewoon. Dus,
0: wat voor muziek werd daar dan gespeeld?
1: Punk en New Wave.
0: Ja,
1: af en toe niet altijd, maar vooral veel New Wave. Dus toch wel eigenlijk, veel. In de late uurtjes toch. Dus.
0: Mm-hmm. En u bent dan zelf bij die The Lord gaan aankloppen om daar te gaan draaien?
1: Nee, ik ben niet gaan aankloppen. Ik was gewoon klant. Die mensen, ik ging af en toe platen aanvragen. Dus toen kon je dat nog doen zonder uitgelegd te worden en zo. En dan...
0: Platen aanvragen als je een ander DJ
1: doet? Ja, nee, de eigenaar heeft mij toen gevraagd. Interesseert in muziek en zo. Geen goesting om eigenlijk zelf eens af en toe achter de draaitafel te komen staan en zo. En ik heb dat dus gedaan. Maar heb ik mijn eigen plaatjes van thuis die ik toen al had wel meegebracht en zo. Dus, zo is dat eigenlijk begonnen.
0: Oké.
1: Ja.
0: En wat voor dingen draaide dan zelf? Ook punk en no wave en...
1: Of
0: dansbare toestanden?
1: Betere popmuziek, dansbaar ook wel. En, dat moest natuurlijk wel min of meer dansbaar zijn. Vooral de late uurtjes. Ja, en dan eigenlijk zo ook in de Strange Street gekomen. Eigenlijk. Hij heeft een man mij echt gevraagd om daar te komen. En die betaalde een beetje, ben ik naar daar gegaan.
0: Dus,
1: hoe lang heeft dat geduurd? Ik denk een half jaar of zo. Maar dan werd dan weer minder geapprecieerd. Maar ik eigenlijk gewoon dingen speelde die niet echt... Ja. De Strange was destijds ook een uitgaand stint. Waar al veel oudere mensen kwamen. En die waren niet zo... men is zo dankbaar voor hetgeen ik af en toe door die boxen eigenlijk liet komen en zo. Dus,
0: was de eerste homo-kroeg in Antwerpen?
1: Ja, die bestond toen al lang. Hè.
0: Ja, bestond toen al lang, hè?
1: Dat was ook al lang toen. Hè. Dus, dat was eigenlijk een café waar ik eigenlijk af en toe naartoe ging, maar dan wel eigenlijk gewoon vroeg op de morgen, dus als er niks meer was.
0: Was zeer lang open dan.
1: Ja. Dus, en ik kende die een DJ toen, Jan heette die toen en zo. En die heeft mij een maandje gezeten. Probeer het maar eens. Ik heb dat geprobeerd en zo. En dan, lang heeft dat geduurd, ja. Toen ik in het leger zat, ging er in het weekend... Ik zat toen in Antwerpen. Ik was eigenlijk gelokaliseerd in Antwerpen, in Lange Leemstraat. En in het weekend kon ik gewoon naar huis. Hè. En ik af en toe uitgaan en kwam ik ook in dat milieu gewoon. Niet in vorm natuurlijk, maar...
0: Nee,
1: en af en toe nog draaien in uniform. Dat mocht dus niet helemaal niet, in uniform. Dus...
0: Ja,
1: ik weet dat sommige mensen erop gelden en zo, destijds en zo, maar van die jonge ventjes in uniform. dan ben ik, op een gegeven moment was ik daar ook wel bui en zo, kritiek daarop, op de muziek. En Armand ging dan zelf elk weekend platen halen. En die moest ik dan spelen.
0: Oei.
1: En natuurlijk op een deur werd ik dat wel beu.
0: Er waren geen platen die je zelf speelde.
1: Patrick Duffy en Mireille Mathieu en zo, die toestanden allemaal. En denk ik, nee, denk je, op een deur werd ik dat echt wel beu en ben ik gewoon afgestapt. Dus. Dat was het dan eigenlijk gewoon tot ik op Radio Centraal terugkwam.
0: Waren die tenten in de Rue de Vaseline, verschilden die hard van elkaar? En waren daar ook bijvoorbeeld baars bij die op fetischisme en zo focussen?
1: Ja, één, de Bacchus.
0: Bacchus,
1: Bacchus. Ja, die kende de Bacchus eigenlijk. Voor ik in de Boots reed kwam, was er eigenlijk de Bacchus. De Boots ken ik totaal niet. Dat was eigenlijk ook zo'n snorkcafé.
0: De Bacchus.
1: Bacchus, ja. Snorkcafé, mannen in leder en jeans. Dus, Zo is het. Totaal mijn tip is niet. Dus ik kwam er ook af en toe met een paar andere mensen om iets te drinken. Gewoon, dus. En een beetje te babbelen en zo. Dus, ik had daar ook een donker kamer daar. Gewoon, dus.
0: En geen donker kamer om foto's te ontwikkelen veranderd?
1: Nee, dat was voor iets anders. Dat is voor mensen die in boots en alles te kijken. Je kent dat wel.
0: Ja. Je vermeldde al dat je in de krant een advertentie had zien staan. Dat je was eigenlijk op zoek naar werk. Dit is veronderstel
1: ik. Nou, werk niet in bijverdiensten.
0: Bijverdiensten, ja. Na uw legerdienst.
1: Legerdienst,
0: denk ik.
1: Ja. 85. Ja,
0: in 85. Ja. Dus dan zit ik al bij de radio, denk ik.
1: 86 was
0: het. 86, ja. 86. Okay. Dus in die periode ontdekte die advertentie die dan u naar de boots heeft geleid. Je wist totaal niet wat dat was?
1: Nee, ik wist niet wat dat was. Nee, totaal niet. Ik telefoneerde en stond een telefoonnummer bij, nog gebeld. Ik mocht langskomen. Dan kwam ik eigenlijk terug bij de eigenaar thuis. Die heette toen, ja, dat was Jan, die is een naam. Die leeft al lang niet meer trouwens, want die is verongelukt eigenlijk. Eind jaren 80 met zijn auto. Ja, ik kwam dan bij hem thuis terecht. Die woonde dan gewoon, die had een huis gaan zo over de boot. En dat was eigenlijk een winkel waar ze allerlei fetish spullen allemaal verkochten. Maar ik dacht in mijn eigen wat is dat hier allemaal, man? Gewoon echt waar. Is dat,
0: ik, hij had ook een eigen lederen. Winkel.
1: Ja, dat is een winkel. Dus hij had een eigen winkel. Hè.
0: Ja, met tegen nu de Toys for Boys en zo.
1: Zoiets. Maar dat was dan eigenlijk een winkel bij hem thuis. Dus, hè. Dat was zonder uitstalraam of niks.
0: Oké. Okay.
1: Dat werd dan allemaal eigenlijk gekocht. Maar dan schuin ze over bij de Jan wonen, was de boot zijn van Artstraat. En dan... Ja, ik kom maar eens mee kijken, hè. Gewoon, hè. Een baarman, denk ik, oh...
0: Maar je had geen...
1: Hij vroeg aan mij, zei, jij vertrouwt met sadomasochisme en zo. Maar ik dacht, nee, totaal niet, gewoon, weet ik niet. Denk, oei, oei.
0: Maar dat interesseerde me ook totaal niet.
1: Dat interesseerde mij totaal niet. Ja, ik kende dat wel, maar dat interesseerde mij totaal niet, gewoon. Ja. Echt, master in slave toestanden, dat is echt aan mij niet besteed, nooit geweest, had ook nooit niet orde, gewoon. Dus.
0: Ja.
1: Maar ik ben dan toch eigenlijk, ik ben dan meegegaan op de boot zijn eigenlijk. Hè. Dat was geen kat toen, heeft mij rondgeleid eigenlijk. En, hij zag mij wel zitten en zo. En ik had ervoor ook al gewerkt, bijvoorbeeld op vijven en zo. Allemaal. Dus ik heb ook zelf vijven gedaan, een paar vijven georganiseerd.
0: Was dat voordien?
1: Dat was dan later, met een paar mensen van Radio Centraal. Ik heb een alternatieve homofuiven heb ik iets gedaan.
0: Ik had
1: vroeger ook al ervaring als barman.
0: Ja.
1: Dus ja, en vroeger, ik ben op proef gegaan. Hè, dus eigenlijk, ja, hè.
0: Maar het was niet dat u de het uiterlijk van die tent, of wat daar gebeurde, dat u dat afschrikte?
1: Oh ja, ik had... Niet dat ik schrik had en zo, maar... Dat je er dan binnenkwam, dat was toch iets wel heel donker allemaal natuurlijk. Sowieso heel donker. Ik had dan eigenlijk vroeger, toen ik de eerste keer daar kwam, was er een winkeltje, ook een fetishwinkel eigenlijk, waar je seksmagazines kon kopen, buttplug, dildo's, eigenlijk van die lederen harnassen, rubber, plastic.
0: Ook toen al?
1: Ja, toen al. Dat was eigenlijk... Want er was ook iemand die eigenlijk in de winkel toen stond, hè. Een heel toffe Nederlander trouwens, daar stond. Dat was ook in de jaren 90 zo.
0: De winkel was gevestigd in de boot.
1: Ja, je komt dan gewoon binnen eigenlijk, je gaat dan inkomen met de portier en alles stond. Want het is een privéclub, je komt er zomaar niet binnen eigenlijk.
0: Ja, ja.
1: Er was ook altijd een dresscode.
0: Ja.
1: Dus je kwam er dan binnen eigenlijk, trapje op, kwam je eigenlijk eerst terecht in de winkel.
0: Ja.
1: Of naar rechts, naar de winkel eigenlijk, trapje op. Naar de winkel, dan de shop eigenlijk van de boot. En dan,
0: waar je ook lid moest worden.
1: Ja, als je bijvoorbeeld, toen was dat of zo, waarschijnlijk is dat nu nog zo. Vanaf het moment dat je eigenlijk in de boot binnenkomt, dan moet je een weekendkaart kopen.
0: Ja. En...
1: Dat is dan vervrijdag en zaterdag.
0: Ja, zo.
1: Ze zijn officieel, ze zijn nou in principe ook lid. Hè. Dat is eigenlijk alles. Je kunt eigenlijk geen kaart kopen voor een jaar. Hè. Mm-hmm. Je koopt gewoon een weekendkaart. Dus dat was zo dus. Mm-hmm. Vraag me de prijzen niet meer van toen, maar dat weet ik niet meer, want dat is echt wel even geleden natuurlijk. Mm-hmm. Ik denk dat dat nu nog altijd zo is, maar het is natuurlijk wel, waarschijnlijk wel veel veranderd, hè, want we spreken natuurlijk over niet op een paar later. Hè. Allee,
0: we spreken over bijna
1: 50 jaar later, gewoon, ja. 85. Ja.
0: Je zegt dat er ging een heel donkere sfeer, kun je eens beschrijven?
1: Ja, dat was,
0: je komt eigenlijk binnen op
1: een zwarte
0: trap.
1: Ja, hij heeft mij wel rondgeleid eigenlijk, want er viel eigenlijk niet veel rond te leiden, want dat was toen piepklein in vergelijking met de jaren 90, want dat is eigenlijk overgenomen dan door iemand anders. Want ik heb er niet zo heel lang gewerkt, hè, de eerste keer. Hè, dus, want ik vond het totaal eigenlijk niet zo interessant ook niet. Want, maar het was eigenlijk, heeft mij rondgeleid, het was allemaal heel donker natuurlijk, maar dat was eigenlijk in vergelijking met geen het nu is, totaal niks. Hè. Dus je hebt dan de winkel en gaat er nog eens naar boven en komt je eigenlijk terecht in de bar zelf.
0: Dat is
1: nogal ruim.
0: Ja.
1: En een donkere kamer toen, Dat is eigenlijk een gat in het plafond. Met een ladder. Een gewoon ladder.
0: Oké, okay, naar boven toe.
1: Zelfs gevolg, vond ik, ja.
0: Ja, ja, ja. Een soort brand...
1: Ja, een soort... Ja, een houten ladder stond daar toen.
0: Dat was een dark room.
1: Dat was heel primitief. Hè. Dat was een grote dark room. Maar dat was heel primitief in vergelijking met geen uiteindelijk... Later geworden is. Hè.
0: Komt dan...
1: Ik moest daar als barman dus ook regelmatig in die donkerkamer ook zijn. Hè. Want je zei barman, en meestal kon dan eigenlijk mijn flesjes bier en in glazen naar boven.
0: Ah, ja.
1: Ja, die glazen die moeten terugkomen. Dus ik moest er even toe als barman naartoe. Allee, in die donkerkamer met die ladder. Ik vond het allemaal niet zo aangenaam.
0: Nee?
1: Oh, nee.
0: Als je daar pas
1: eigenlijk als snotneus eigenlijk. Hè, want dat was ik zo. Ik was voor de 20 toen als snotneus, als leek.
0: Die moeten zich toch ook wel in het vuistje hebben gelachen als u daar als mooie jongen aankwam.
1: Ja, dat viel nogal mee. Ik moet zo een beetje eigenlijk op je strepen staan waarschijnlijk. Ja. Later ging het natuurlijk wel beter af, maar ik had toch wel wat moeite toen, echt waar.
0: En je werkte achter de bar op het gelijkvloers eigenlijk?
1: Nee, de bar was eigenlijk sowieso op het eerste verdiep. Dat is de bar, hè, gewoon.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: En die ladder naar boven toe, naar die darkroom. Als we het dan hebben over een darkroom... Ja, dan komt daar toch ook wel licht binnen van onder. Dus konden zien wat daar aan de hand
1: was. Ja, toch niet veel eigenlijk. Het was eigenlijk allemaal heel donker ook wel. De dingen, de bar zelf, was eigenlijk echt donker. Hè. Als je bijvoorbeeld de verlichting in de studio weer ziet, dat is eigenlijk heel licht. Hè.
0: Ja.
1: Dat was allemaal heel
0: gedempt.
1: Donker. Gedempt zo echt. En rood, zwart, rood-zwart was eigenlijk het enige en zo. En een beetje meer licht dan de bar natuurlijk wel. De bar was eigenlijk toen ook al redelijk groot, dus... Ja, nee. En er werd dan ook muziek gespeeld. En de muziek vond ik zelf ook minder. Constant eigenlijk van die electronic body music.
0: Ah ja, in het begin werd daar echt...
1: De origineel, de eigenaar, de Jan, die speelde er eigenlijk...
0: Front of Fortune en zo, dat
1: soort dingen. Ja, dat moet wel. Hè. Maar niet alleen daar natuurlijk ook wel minder goede dingen. Ook wel. Dat
0: past ook wel bij de sfeer op.
1: Ja, dat past er eigenlijk heel goed bij. Ja. Dus, Skinny Puppy, alle van die dingen allemaal. Dus,
0: Oké.
1: Dat wel. Ja,
0: ja, ja.
1: Maar toch dus niet dan... voor heel de nacht, tussen 3:30 en 4:00, op vrijdag op zaterdag. En van zaterdagavond van 11:30 tot 5:00, om soms later. Allee, ja. Ik kan me wel beter muziek voorstellen, heel de nacht.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar het was wel... Je leert wel mensen kennen en zo natuurlijk ook wel. Ik heb ook wel mensen leren kennen daar en op een duur voelt je wel meer op je gemak.
0: Het is begonnen als een pure leder fetishbar in het begin, 1983?
1: Ja, leder en jeans. Hè.
0: Ja. Was 83, dat in de periode dat u daar werkte ook nog zo? Of werd er al ruimer naar fetishisme gekeken?
1: Nee, toen ik hier werkte, was er eigenlijk... voornamelijk snorren, dus leren en jeans. Van die mannen met die snorren, die matchels met die snorren.
0: Flikken toestanden. Van die zilveren bril.
1: Ja, ja, ja. Het was toen ook wel zo. Je hebt mensen die eraan komen eigenlijk in maatpak.
0: Ah ja.
1: We hebben niet van spreken, want er kwamen eigenlijk politieagenten, magistraten, advocaten, noem maar op. Allemaal, hè. Mensen die eigenlijk echt met van die gezaghebbende functies...
0: Die hun fetish eigenlijk in het dagelijks leven ook heel erg kunnen beleven.
1: Fotograferen was verboden. Met camera kwam je dus totaal niet binnen.
0: Staat nog steeds zo op de website dat het absoluut verboden is.
1: Absoluut verboden.
0: Ja, ik weet niet,
1: wat ze nu doen, zal het waarschijnlijk wel heel moeilijk zijn.
0: Telefoons afplakken of aan de balie afgeven?
1: Smartwatches, camera's tegenwoordig, kun je overal niet steken. Dus,
0: ja, dat is ook wel waar. Ja.
1: Maar dat was toen helemaal niet zo, hè. Ik heb eigenlijk in die periode toen kwam er maar één vrouw binnen. De vrouw mocht er dus totaal niet binnen. Ik weet niet, waarschijnlijk is dat nu nog altijd zo.
0: Ja.
1: Dat was een Brusselse meesteres, een vriend van een baas. En die kwam af en toe wel eens kijken en zo.
0: Eens kijken?
1: Ja. voor de rest heb ik wel eens... Ik heb vroeger wel eens vrouwen weten proberen binnen te komen.
0: Uh-huh.
1: Maar dat is dus nog nooit gelukt. Hè.
0: Ik ken er zelf één die is binnen geraakt, maar toch heel snel is buiten gezet.
1: Nee, dat zal waarschijnlijk. Dat heb ik ook geweten natuurlijk. Hè, toen ik in de jaren 90 werkte... Onder de Danny van de Boots. Dat was eigenlijk de baas van de Boots, die eigenlijk van de Boots een industriële ruimte gemaakt heeft. Hè. Die heeft er gewoon 3 verdiepingen van gemaakt. Dat was echt ongelooflijk. Gewoon toen niet waar. Maar ik ben dan, was ik dan weg eigenlijk. Ik weet niet, wegens omstandigheden, gewoon mijn vriend. Zag ik dan niet meer zitten toen ik toen mee samen was.
0: Mm-hmm.
1: En uiteindelijk ben ik dan gestopt.
0: Ik herinner me...
1: Ben ik op Radio Centraal trouwens ook programma gebokt. Allee, het programma beginnen maken later eigenlijk, s'nachts.
0: Isles in Gaza was dat. Een industrieel en donkere muziek muziek die ook wel in de donkere kamer van de boot zou passen.
1: Ja, dat heb ik hier later toch allemaal gespeeld. En toen ik... een stuk later eigenlijk...
0: Ja, daar gaan we het zo over hebben.
1: Zeven jaar later. Ja.
0: Ik wil,
1: toen was er eigenlijk meer van in allemaal eigenlijk electronic body music. Eigenlijk mooi. Ik vind die rauw stemmen ook wel. Dus eigenlijk echt wel...
0: Maar dat is toch wel, laten we zeggen, een pak alternatiever dan wat er dan in de Rue de Vaseline gebeurde.
1: Ja, dat wel.
0: Ja, ja.
1: Dat zijn dingen uit Front of Forto en zo, hoort je ook wel niet een Judgment, hoort ook wel in de Marcus Antonius, de Stad en Scaramouche.
0: Ik herinner me dat je mij ooit hebt verteld het grappige verhaal dat je op die advertentie had gereageerd en dat je toen je naar huis fietste het gevoel had de eerste avond dat je het einde van de wereld had gezien.
1: Ja, ik had ook gedacht eigenlijk, toen ik er eigenlijk helemaal in het begin binnenging, hier kom ik nog niet meer uit.
0: Ja?
1: Ja, dat zag je zo kerkerachtig allemaal uit. Hè. Precies zo eigenlijk, ja. Je stapt eigenlijk precies eigenlijk in de middeleeuwen er binnen, gewoon. Dat was eigenlijk echt niks. Hè.
0: Het is niet zo dat er toen slings hingen of kettingen?
1: Ja, dat hing er toen ook natuurlijk, hè. Maar dat was eigenlijk... Wow. Het was eigenlijk klein, het was nogal veel op elkaar allemaal. Dus heel donker. En die geur dan, er ging zo'n bepaalde zweetgeur binnen ook wel.
0: En een zweetgeur, geen een detailgeur.
1: Zweet vermengd met poppers.
0: Ah ja.
1: Amylnitraat.
0: Ja.
1: Dat was ook illegaal destijds, waarschijnlijk nog altijd, maar dat werd er echt heel veel verkocht, hè, in de shop. Hè.
0: Ah ja, oké.
1: Okay. Poppers, alles, alle geuren... Die je maar kon indenken.
0: Het is een heel
1: niks voor mij.
0: Penetrant.
1: Ja,
0: je bent eigenlijk een beetje een clean freak, denk ik.
1: Ja, nu wel.
0: En toen niet echt.
1: Toen niet echt, nee. Experimenteren met Dennis.
0: Ja. Hm? Was dat de eerste keer al zo, als je daar kwam, of was dat toen ook al zo, dat eigenlijk fetischisme daar openlijk kon beleefd worden? Of gebeurde dat in aparte ruimtes? Nee.
1: Sommige mensen, exhibitionisten, en die doen dat gewoon openlijk. Gewoon. Dus,
0: in de bar?
1: In de bar.
0: Ja,
1: dus er werd heel veel gesext eigenlijk in de bar voor mijn neus.
0: Ah ja?
1: Ja, je kunt dat bijvoorbeeld, je hebt een toog hier in de studio, dat is helemaal veranderd toen ik hier zelf programma maakte. Maar dat kun je je voorstellen, dat is eigenlijk ongeveer hetzelfde. Zoiets. Dat is eigenlijk zoiets en dan gewoon voor je, waar je dus zit, waren mensen, bepaalde mensen die hadden seks met elkaar. Ja, dat kon dat mocht allemaal ook, hè, een privéclub. Hè.
0: Ja.
1: Dat is een ding, de baas mij destijds ook gewaarschuwd. Je hebt gezegd, je moet er wel tegen kunnen. Hè.
0: Ja, ja.
1: Ik heb ook gezegd, ik zal het proberen.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja.
1: Blijkbaar waren er nog mensen komen solliciteren voor die job en die hebben allemaal afgehaakt. Gewoon toen ze binnenkwamen. En ik denk, ik kon het toch eens proberen. Eigenlijk. Ik stond eigenlijk toen ook wel open voor nieuwe dingen en zo. En
0: omdat u zelf...
1: En kon geld goed gebruiken ook wel. Dus, maar dat was heel goed betaald, hè, natuurlijk. Hè.
0: Ja.
1: Als je een beetje tegen smeerlapperij kunt, dan was dat... Ik kan dat nu wel zeggen, natuurlijk. Dat kon ik toen niet tegen smeerlapperij, want dat heb ik een paar keer voor aangepakt. Dus.
0: Ah ja?
1: Ja.
0: Hoezo? Je hebt daar iets van gezegd? Of
1: oh, hey, come on. Mensen die eigenlijk... dat is Golden Shower. Je kent dat wel,
0: ja.
1: Als de mensen bijvoorbeeld dan toch eigenlijk iets liggen drinken en dan gewoon iemand tegen zijn been te urineren, te pissen, dat is toch niet zo smakelijk.
0: Ah, dus dat gebeurde?
1: Dat gebeurde al, dat mocht allemaal gewoon.
0: Als je mocht in de bar eigenlijk gewoon op plassen?
1: Als jij echt wou, mocht jij gewoon tegen de bar plassen. Gewoon, jij kunt bijvoorbeeld een pin bestellen bij mij, of het is inderdaad een long drink, het is inderdaad. En als jij de behoefte voelt, ik moet plassen en zo, dan gewoon pissen. En sommige mensen die worden erop gewonden door. Ik heb eigenlijk nooit begrepen met Golden Shower, maar het is wel zo.
0: Dus ook in de latere periode van de boots is er een bad geïnstalleerd?
1: Nee, dat was ook
0: dat was
1: in de donkere kamer stond er ook een bad gewoon. Mensen gingen er al in liggen, die werden gewoon volgezeken eigenlijk. Gewoon.
0: Dus gezellig, hè?
1: Dat was voor mij in het begin eigenlijk onbekend terrein.
0: In het begin onbekend terrein. Ging u daar dan zelf ook mee op plassen?
1: Nee.
0: Dus je moest pissen, dan was
1: dat is niet aan mij besteed. En ik had moeite mee gehad. In het openbaar plassen.
0: Ja, dat staat er wel echt. Als je dan een verlegen blaas hebt, heb je wel een probleem.
1: Ja, zo weet het. P-shy.
0: Ja,
1: dat heb ik wel niet, maar ik vond dat toch niet zo eigenlijk... opwindend. Zoals sommige mensen blijkbaar wel, maar ik is niet.
0: Gebruikte bijvoorbeeld een aantal mensen dat bad om in te plassen die helemaal niet dat soort fetischisme
1: aanhingen? Ja, ook. Ja.
0: Dus die dacht gewoon, ik moet pissen, deze is het iets te buiken.
1: Mensen die eigenlijk bijvoorbeeld van die Golden Shower freaks, die kwamen eigenlijk in de boots binnen en die gingen gewoon in dat bad liggen.
0: Mm-hmm.
1: Dus meestal
0: gekleed
1: in leder.
0: Ah, ja.
1: Of in jeans gewoon. En sommigen gingen gewoon in een bad liggen. En mensen die eigenlijk moesten plassen, die plassen er gewoon op. En die vonden het echt seksueel opwindend.
0: Ja. En die masturbeerden dan terwijl?
1: Die masturbeerden gewoon terwijl. Of helemaal niet. Allee, joh.
0: En dan na zo'n sessie...
1: Ik vond het natuurlijk niet constant op te zien. Ik moest werken natuurlijk wel.
0: Maar je krijgt er wel wat te zien. Wat zijn zo uw herinneringen aan die eerste avond als je daar werkte?
1: De eerste avond? Rotzinnig. Ja, ik krijg ook te maken met van die mensen die eigenlijk in dat milieu al jaren dag komen en zo. En dan zat er zo ineens eigenlijk een nieuwe barman voor in hun neus die eigenlijk nog vis, nog vlees in hun ogen. En ja,
0: u zag je
1: die,
0: ook
1: waren,
0: niet?
1: Die waren soms eigenlijk heel grof ook wel tegen u gewoon. Dus, je moest hem wel tegen kunnen.
0: Hoezo?
1: Ja, niet beleefd, hè. Grof, onbeschoft gewoon. Als je bijvoorbeeld iets niet verstond, luide muziek, je kent dat wel, ik laat ook al moeten leren eigenlijk gewoon, die bestelden dan eens en ik verstond dat niet. En dan gewoon...
0: Boertig.
1: Ja, grof, boertig, ja, inderdaad. En, dan, en je moet niet gaan klagen tegen een baas, want dan kun je best terug naar huis gaan. Dan. Dat moet je wel tegen kunnen, natuurlijk.
0: Dat was direct hoe dat werd u direct duidelijk gemaakt.
1: Ja, dat werd mij direct duidelijk gemaakt.
0: Wat ik wel frappant of vreemd vind, is dat er dus men zoekt een barman om in die situatie te komen werken, dat die niet wordt gezocht in die eigen kring.
1: Dat is wel gebeurd. Maar de meeste mensen die daar kwamen, die kwamen er alleen voor om uit te gaan. Ja. Toen hebben natuurlijk wel barmannen gevonden, maar het is niet te vergelijken. De boots van toen, met jouw gesprek, dat was één bar, hè. En de Jan, de baas, stond mee achter een toog als het heel druk was. En zijn vriend, de Danny ook wel, die later de boets heeft overgenomen in de jaren 90. Dus uiteindelijk stonden we er met drieën gewoon. Op vrijdagavond en zaterdagavond.
0: Maar u was
1: en als het niet druk was, dan stond ik er alleen gewoon weg. Dus. Wees maar gerust, dat was echt werken, hè, man. Dat is echt geen flauwekul.
0: U was op dat moment, zag u er volgens mij toch niet uit als een... Een fetischist, u droeg dat soort kleren, je had geen snor, geen lederflappen aan, misschien jeans, maar...
1: Jeans, hè, ja, ik was natuurlijk wel een dresscode, ik moest mij druk kon houden. Hè. Gewoon,
0: ja, wel, voilà,
1: jeans,
0: ja.
1: Jeans met een t-shirt en zo, nee, daar werd eigenlijk niet zo echt nog gekeken, maar je moest wel een spannende jeans dragen, dat droeg ik al niet graag, maar uiteindelijk heb ik dat maar gedaan, echt, ja, dresscode, hè. Gewoon,
0: dus er werd u ook wel opgelegd jeans. Van, ja, je mag hier wel, komen werken, maar jij moet er zo en zo uitzien.
1: Ja, had ik de Jan zijn zin laten doen met mij toen, ik er helemaal anders uitgezien, maar ik zag het toch niet zitten eigenlijk.
0: Wat werd er dan voorgesteld?
1: Ja, gewoon van die chaps, hè, die lederen broeken en zo, en dan ook wel lederen hemden en zo, en dan snorbatten gewoon. Dat is nooit niet gevraagd, ben ik al content, want daar ben ik het niet voor. Zo'n dingen allemaal eigenlijk, Maar ik voelde mij, in het begin was dat echt wel onwennig, maar dat wordt, ik weet het wel, gewoon op een duur. En,
0: ja. Was het de eerste avond al zo dat je daar eigenlijk direct seksuele activiteit ook zag?
1: Ja, ja. Sowieso. Ik kwam binnen. Ik zag voor in mijn neus, dat kun je niet voorstellen. Allee, ja, maar het is leerzaam, hè. Allee, echt.
0: Ja, ja. Leerzaam, je leert allerlei trucs.
1: Je leert allerlei trucs, inderdaad, ja.
0: Ja. Het zijn ervaren mensen en mensen die ook dan vlak voor uw neus seksuele daden verrichten. Ja. Waren daar dingen bij die je nog nooit had gezien?
1: Ja.
0: Zoals?
1: Feastfucking.
0: Ah ja, dat was er ook echt wel van het begin al.
1: Niet de eerste avond eigenlijk, maar dat heb ik een paar keer gezien eigenlijk. Dat gebeurde sowieso in donkere kamers in de slings. Maar af en toe eigenlijk, in de late uurtjes dan speelden zich allerlei tafereelden af aan de bar eigenlijk zelf. In de ruimte van de bar zelf. Ja, dat is toch wel... ik zag daar ook wel wat. Dat was niet sensatie, alhoewel misschien...
0: Maar wel fascinerend.
1: Oh, nee.
0: Opwindend?
1: Nee, voor mij. Fistfucking, nee, dat is niet opwindend, vind ik. Ik heb nooit begrepen eigenlijk wat dat kon, zo toen zeker niet. Gewoon. Dus ik heb er allemaal achteraf gaan opzoeken wat er eigenlijk niet allemaal juist was. Want... Ja, en bijvoorbeeld de vriend van een baas, de Danny, deed dat gewoon. De Danny, toevallig mijn naam genoot, maar daar de vergelijking dan ook wel op. Die deed soms gewoon mee.
0: Ah ja, dus die had... Ja, zag dat niet zo?
1: Ja, maar dat was vroeger. Er waren ook allerlei discussies. Dat was een koppel, die twee.
0: Ja.
1: En de ene nam het niet zo nauw met een trouw en zo. Ik heb dat dingen meegemaakt, ongelooflijk. Ik vind ruzie en zo ook wel... Was wel
0: Maar is dat dan, als dat in het openbaar gebeurt, toch een soort open relatie, of niet?
1: Ja, zoiets. Hè. Maar ja. De Jan had er wel heel moeilijk mee. Gewoon. Dus Jan had het eigenlijk moeilijk mee. Uh-huh. Ik begrijp het ook wel. Uh-huh. Ik moest ook af en toe mijn mond houden als ik iets zag. Want en zo verkende het dan wel. Dus. Maar je moet sowieso een mond houden. Dat moet allemaal niet vertellen eigenlijk aan een buitenwereld wat je er allemaal ziet. Ik zeg dat de fotocamera's waren verboden en zo. Dus met er eigenlijk allerlei bekende figuren kwamen ook wel.
0: Ja?
1: Bekende Vlamingen en zo ook wel.
0: Dus, ja.
1: Toen bestond dat toen al BV's? Die intern?
0: Die Wallis er is binnengekomen.
1: Die mocht niet binnen.
0: Ah, die mocht niet binnen.
1: Ja, die mocht niet binnen.
0: Maar die wou wel.
1: Ja, die wou wel. Maar die had wat was het nu weer eigenlijk? Die kwam eigenlijk op een avond daar eens aanbellen. Weet jij wel wie ik ben? Zo. De prothese ja, dat... had inderdaad wel, wel wist. Ja. Maar hij kon kiezen. Hij mocht wel binnen, maar moesten ze hem niet helemaal uitkleveren.
0: Ja.
1: Dat vergelijk... mocht, hè. Mensen die, eigenlijk, die naar daar kwamen en die waren niet gekleed volgens een dresscode, die konden kiezen. Ofwel niet binnen, of anders volledig uitkleden. En sommige mensen die stapten er gewoon naakt naar binnen. Dan. Allee, die gingen zich omkleden in de kleedkamer. Er was toen geen kleedkamer toen in de jaren 80. En die komen gewoon dan naakt naar boven. Gewoon echt,
0: dus als ik het goed begrijp...
1: Die heeft het dus bedenkt. Die wel heeft het dus niet gedaan.
0: Dat is jammer.
1: Ben ik heel blij.
0: Als je aankomt in die tent, is het dus mogelijk dat je, ik zeg maar iets, volledig in maatpak aankomt en u daar volledig omkleedt in een kleedkamer. Uw kleding, waarmee dat je door het dagelijks leven rond...
1: Dat was een vestiaire.
0: Ja.
1: Dan kon je alles echt veilig achterlaten. Dat is wel zo. Daar werd wel voor gezorgd. Hè.
0: Ja, ja. Dus je hebt daar wel... Je hebt daar iemand aan de deur staan.
1: Ja, dat was een vestiaire. Dus als je binnenkomt, eigenlijk, dat is de portier dan. Rechts van de portier was eigenlijk de vestiaire. Ging dan een trapje naar boven, de shop. En als je dan nog eens naar boven ging, dat was gewoon de dingen, de bar. Hè. Dat was eigenlijk in de jaren 80 zo. Mm-hmm. En in die bar dan gewoon boven, was er eigenlijk een groot gat in het plafond. En dat was de grote donkere kamer. Maar dat was iets wel donker ook wel.
0: Hoe ziet zo'n donkere kamer uit en wat gebeurt daar allemaal?
1: In die donkere kamer toen, dat was eigenlijk echt niks. Hè. Dat was gewoon een lege kamer. Ja. Waar mensen eigenlijk tegen de muur stonden of die in de wereld toen waren. Dus,
0: we stonden tegen de muur en dan is het eigenlijk vooral een soort voelfeest.
1: Je kent dat dan toch? Dennis spreekt uit ervaring.
0: Je kunt niet echt kiezen. Het is een no-choice kamer eigenlijk. Hè. Je kunt niet echt...
1: Alles op de test. Hè.
0: Ja.
1: En je zag ook bijna niks. Dus,
0: voilà.
1: Ik had wel eigenlijk een soort van een pillamp op zak.
0: Jij speelde vals.
1: Nee, ik werkte daar. Ik moest glazen gaan ophalen en flesjes en zo. Maar, hè, bierflesjes, lege bierflesjes en lege glazen, want die moesten afgewasseld worden. En allee, je kent dat, de barman. Hè, allee, hè. Dus ik ging die af en toe, om het uur ging ik naar boven gewoon, om alles te gaan halen. Met een bak. Dus,
0: en met handschoenen aan, veronderstel ik?
1: Ja. Nee. Met handschoenen
0: die flesjes ook niet voor iets anders gebruikt?
1: Ja, die flesjes weer. Ja, het is regelmatig natuurlijk. Als barman, je was veel je wanden. Dus,
0: ja.
1: In de jaren 90 heb ik mij wel laten inenten tegen hepatitis B.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Het is natuurlijk wel die fletjes die worden af en toe in bepaalde openingen gestoken en zo. En je moest wel een beetje oppassen voor hepatitis B. Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ik heb A gehad als kind, maar B niet. En dat wil ik ook echt niet hebben. Gewoon.
0: Nee.
1: Als je dan bijvoorbeeld...
0: Vergelijkbaar met geelzucht. Hè?
1: Ja, je kunt je laten inenten tegen B. We zijn er voor 10 jaar veilig. Hè.
0: Ja.
1: 3 injecties worden het dan. Mm-hmm. Maar dat heb ik niet gedaan toen ik in de jaren 80 werkte. Maar ik ben wel gecontroleerd eigenlijk door namen, dat was niet echt... Want achteraf eigenlijk, het boot veel groter geworden was. Ik heb ook veel meer volk. En je hebt ook veel meer donkere kamers. En echt kamertjes dan bijvoorbeeld, waar je eigenlijk echt materiaal moest gaan halen. Hè, van glazen en flessen. En je hebt de kelder dan, waar ik eigenlijk heel lang heb gestaan als barman. Helemaal alleen dan in de kelder. Waar ik ook muziek kon spelen, dat ik zelf wou.
0: Dat is in de jaren 90.
1: Dat waren ook allerlei. Toen waren we in die kelder, dat is allemaal uitgewerkt... donkere kamers, ongelooflijk. Veel donkere kamers, maar klein kamertjes dan zo.
0: Kleine darkrooms in de kelder.
1: Kleine darkrooms in de kelder, gewoon weg met slings en alles in. Dus, mm-hmm. En dat was eigenlijk echt knap ingericht. Maar dat je later... Dat was dan later. Hè, dus.
0: Voor de onwetendere luisteraar, of het onwetende luisteraresje, wat moeten wij ons voorstellen bij zo'n sling-situatie?
1: Een sling, daar kun je gewoon de bedoeling is dat je een sling gaat liggen eigenlijk op je rug, hè? Of op je buik, je kunt kiezen.
0: En dan,
1: meestal worden er al geneukt. Hè?
0: Ja. Dus je hangt...
1: Mannen worden er al geneukt.
0: Je hangt in een soort kettingsysteem?
1: Kettingen, dus in principe, ik geloof dat 4 kettingen waren. En dat was dan een lederen mat die er eigenlijk in gemaakt was. Kun je gewoon kopen, nu waarschijnlijk nog. En daar lagen dan mannen in, hè? Gewoon dus meestal op hun rug. En die werden dan eigenlijk... Ja, als je zin hebt bijvoorbeeld in iemand te neuken die je totaal niet kent, dan kon je dat daar dus gewoon doen. Hè? Dus, dat werd ook gefistfucked en zo, maar dat was aan meest wel, denk ik, dat wel georganiseerd was met bepaalde groepen en zo. Maar mannen werden daar gewoon geneukt, gewoon aan alle seks. Gewoon,
0: en de situatie is eigenlijk dus zo, als je daarin gaat liggen, dan duiden aan dat je daar voor open staat.
1: Dat je voor open staat,
0: ja. letterlijk.
1: En dan ook die dingen, die zakdoekencodes, je kent dat wel.
0: De Hanky Code.
1: De Hanky Code, ja. Dat is vroeger trouwens een bar eigenlijk, ja. Niet ver van de boots, en die heette een Hanky Code.
0: Om de hoek was dat eigenlijk.
1: Van ja, boots, oh, dat kent jij ook wel. Ja. Dennis kent dat toch allemaal? Ja, absoluut. Vooral jij hem eigenlijk.
0: Ik had het zelf kunnen vertellen allemaal.
1: Ah, als klant, Dennis.
0: Nee, niet als klant. Als uitbater.
1: Ah, zo uitbouwen.
0: Nee, dat is niet waar.
1: De Hanky Code was trouwens 24 uur op 7 open. Hè?
0: Wow. Ja. Dus konst.
1: Echt... Dat was eigenlijk niet zoals. Maar dat was eigenlijk echt. Ja, inderdaad. Ja.
0: Ze maf dat het eigenlijk allemaal in die. Allee, niet zo maf.
1: Dus... Maar dan mocht iedereen binnen daar. Er kwamen zelfs vrouwen over de vloer. Ah, ja, ja. Dus,
0: het is een.
1: Zelfs, ik heb niks tegen vrouwen. Te verduidelijken. Maar ik zag daar een beetje van toen ik daar binnenkwam. Maar...
0: En je bent daar ook geweest, ja.
1: Ja, eigenlijk... na de boots was het dan. Goh, vrijdag op zaterdag was dat 4-5 uur en ging je nog iets drinken voor om de rest ging, maar je eigenlijk, goh, je moet een beetje bekomen, hè?
0: Uitbollen van wat je allemaal gezien hebt die avond.
1: Of nee, uitbollen van het werken. Ja. Je moet dat niet onderschatten natuurlijk, hè. Dat was echt wel corvée, niet waar. Had er heel veel volk, was dat eigenlijk constant tappen, hè. Tappen en nou, circa en drank schenken en zo allemaal, hè. Dus...
0: Maar die,
1: en alles proper, want dat was eigenlijk wel een opgave, vooral de toog.
0: Ah ja, je moest ook...
1: Ja, de toog, de vloer en zo allemaal niet, hè, maar de toog was natuurlijk voor mij. Hè, dus je moet zorgen dat je wijskassen vol blijven en zo. Maar, dus echt sleuren met bakken, met biervaten en zo, dat was allemaal echt wel corvées. Ik werd goed betaald, maar dat was niet, je kreeg het niet voor niks. Hè.
0: Dat zakdoekensysteem, die hanky-code, was dat iets dat in de boots toen ook nog erg aanwezig was?
1: Of is dat, dat was echt erg aanwezig in de jaren 80, ik kende dat toen helemaal niet. Ik zei er heel veel geel.
0: Ja, geel betekent dat je bepist wilt worden.
1: Ja.
0: En je hebt ook een...
1: Goh, ja, die kleur.
0: Misschien moeten we het systeem van de hanky-code even of moet jij dat even uitleggen?
1: Ja, je draagt daar links bijvoorbeeld, dat je...
0: Je hebt eigenlijk een broek aan en in de achterzak daarvan...
1: Ja, met een ding laat, een bepaalde kleurencode. Hè?
0: Een zakdoek eigenlijk, ja, van een bepaalde kleur uithangen.
1: Actief of passief. Zo, bijvoorbeeld dat je eigenlijk echt met die persoon die je eventueel zou aanspreken, dat je openstaat voor dit en openstaat... Of niet openstaat voor dit, maar niet echt interactie wilt bijvoorbeeld met iemand. Zo'n dingen allemaal gewoon. Dus.
0: Dat begrijp ik niet. Je staat dus open, maar je wilt geen interactie.
1: Nee, ik ben eigenlijk gewoon bijvoorbeeld...
0: Passief kijken,
1: zo'n dingen allemaal.
0: Dus iemand, ik zeg maar iets, iemand wil masturberen en jij mocht komen kijken.
1: Ja,
0: dat zijn ook bepaalde...
1: Kleurcodes,
0: kleurcode, er is een kleurcode aan verbonden. Welke kleur is dat?
1: Dat weet ik allemaal van buiten niet meer. Nee, echt niet.
0: Ik zou wel graag eens gaan kijken. Nee, dat is niet waar.
1: Ja, blijkbaar. Ik zei, jongen, ik ben heel curieus.
0: Bruin is natuurlijk...
1: Zoek het op hier, gewoon bruin.
0: Dat is kaka, denk
1: ja,
0: ik. Hè?
1: Ja, skatten. Ja.
0: Skatten was iets dat verboden was in de boots?
1: Ja.
0: Dat is toch wel... Komt dat dan door de voorkeur van de eigenaar? Of hoe is dat...
1: Dat is niet te doen, om te werken ook niet. Hè. Bijvoorbeeld, ik heb het één keer meegemaakt in de jaren 90, dat er een paar kunstenaars eigenlijk naar de boots kwamen, uit Nederland... En het mocht niet, dat stond ook toen geschreven eigenlijk in de reglementen van de boots. En mensen die betrapten, die kwamen gewoon nooit meer binnen. Eigenlijk. En...
0: Betrapt werden, als in die deed dan hun gevoeg in of op iemand?
1: Ja, zoiets. Ja. Allee,
0: hoe betrapten die mensen dan? Of gebeurt dat dan op de wc of in dat bad? Of hoe moeten we ons
1: daar... Dat was eigenlijk in de donkere kamers. Daar heb ik niet veel ervaring mee. Ik heb eigenlijk niemand niet betrapt zelf. Gewoon weg. Dus, maar... Mensen die eigenlijk boven werkten toen in de jaren 90, wel in de donkere kamers. En dat was eigenlijk echt een smurrie gewoon. En die geur gewoon, ik kan te verzekeren. Dat is niet eigenlijk... Dat waren twee kunstenaars. Ik kon ze niet bij naam noemen. Het waren al bekende kunstenaars.
0: Nederlandse kunstenaars. Ja, deze twee uur... Want we hebben tot 4 uur programma vandaag. Gaan we na deze 4 uur toch onze vinger eens heel diep in uw neus steken om die namen daaruit te prullen. Ja.
1: En die mensen, als je betrapt werd op skatten, dan kwam je dus niet meer binnen, gewoon echt niet.
0: En die mensen zijn betrapt?
1: Ja, ik ken iedereen nog goed, maar dat was al in de jaren 90 dus. Hè, dat wij eigenlijk op het einde van de avond naar de Boudewijn gingen, de man die de shop runde in de boots. En al die, stond dus een lange rij aan te schuiven van mensen die eigenlijk naar buiten wilden, maar die moesten eerst betalen dus. Hè, die hun drankjes betalen, die consumaties betalen allemaal.
0: Dat doet achteraf?
1: Dat doet achteraf allemaal, hè.
0: Oké, dus... Dat is bizar.
1: Ja, toen dacht ik, wel bizar. Nee, ik moest nooit geld ontvangen om toch houden. Je hebt gewoon geen tijd voor hem, man.
0: Maar hoe?
1: Dat was met kaarten, hè, met drankkaarten. Ja, okay, dat is toch heel gemakkelijk, hè. Streepjes op drankkaarten en zo. En er stond toen een heel lange rij aan te schuiven. En een Boudewijn toen, een heel sympathieke mens. Die was echt niet goed gezien toen. Want je moest heel de tijd in die geur blijven staan. Hè, want eigenlijk, mensen hadden een kledij aan, omdat er een beetje kakei op zat en zo. Maar dat was toch niet smakelijk.
0: Nee.
1: Dat was eigenlijk mijn kind. En die twee figuren die er eigenlijk stonden, die waren zich totaal van geen kwaad bewust.
0: Nou ja, maar het is misschien iets dat ze gewoon waren van in hun thuisland.
1: Ja, er bestaan eigenlijk, er is een ding, een zembaar eigenlijk in het Vouwgevuur in Nederland. En daar mocht dat dus wel, er waren speciaal skatavonden. Maar ja. Ja, ik weet één ding, moest er eigenlijk gewoon in de boot gemogen hebben, bijvoorbeeld in die periode dat ik dat weet, was ik er niet gebleven. Ik dacht, dus niet uithouden, gewoon zoiets. Sorry, maar ik vind het eigenlijk...
0: De soundtrack was I'm a Scatman wel goed geweest dan?
1: Ja, ik weet niet. Ik heb een plaat bij Scatology van Coil. Dus...
0: Ah ja, die kunnen we straks nog
1: spelen. Als er nog tijd is, ja.
0: Als u in het begin daar werkte, was u dan ook verantwoordelijk of bent u direct ook uw eigen muziek gaan meebrengen en spelen?
1: In de jaren 90 wel, hè.
0: Ah ja, in de jaren
1: dat 90, was eigenlijk een vereiste voor mij, maar dan zou ik het gewoon niet gedaan hebben, zelfs niet.
0: U bent eigenlijk teruggevraagd in de jaren 90, maar misschien moeten we eerst even de jaren 80 een beetje afronden. U bent terwijl hier ook terechtgekomen via het programma Koffie Verkeerd, het eerste homoprogramma in Europa, dat zoveel is zeker. Ik weet het niet of het of er in Amerika een voorganger is, maar ik denk het wel, dat er in San Francisco wel voorgangers zijn geweest. Ja.
1: Toen ik van het leger kwam, ben ik in het Rooswinkeltje binnengestapt, eigenlijk, toevallig.
0: Het Rooswinkeltje, de fans van
1: de
0: nu,
1: fans
0: was toen een
1: punkwinkeltje. Ik was op zoek naar een kostuum voor een trouw van mijn nicht. En ik ben eigenlijk gaan kopen in de fans. Een zwart kostuum.
0: Waar Jo Patijn eigenlijk zelf ook kleren
1: maakte. Ja, Jo Patijn, die stond achter een toog toen. En die vroeg om mij, een beetje aan de praat geraakt. En die vroeg om mij, oh, wil je niet langskomen in het programma? En ik heb dat dus gedaan.
0: Als gast zijn we dus eerst gekomen.
1: Gideon Tote zat daar toen, samen met Jo Patijn.
0: Hoe was die ervaring? Waarover...
1: Ging over de straat gewoon, komen vertellen over de straat.
0: Over de Marcus Antonius en al die plaatsen.
1: Of de Ruud Vaseline.
0: Ja, Ruud Vaseline.
1: Als jonge gast eigenlijk, in 1984 was dat dan.
0: Ja.
1: Toen kwam ik van het leger gewoon, dus... Zo'n winkeltje, een heel tof winkeltje toen. In vergelijking met nu.
0: Direct helemaal, helemaal gefascineerd door wat er hier gebeurde.
1: Ja, op de radio.
0: Ja.
1: Ja, nee, niet onmiddellijk eigenlijk. Ik ben nog wel qua contact blijven houden met jou toen en zo. Ik heb ook even in die winkel eigenlijk een paar keer gestaan.
0: Oh ja.
1: Toen dat jou niet kon eigenlijk, ja. Dat was eigenlijk wel plezant.
0: Mm-hmm.
1: En dan, toen ik zat ook in transactiefront toen, die extreem linkse homebeweging in Antwerpen toen.
0: Ja.
1: En Denis van Bruijs toen, de Führer van het transactiefront.
0: Die heeft het tijdschrift De Jeannette van Antwerpen.
1: Die heeft mij toen eigenlijk gevraagd om de techniek te doen, maar ik had dat dus nog nooit gedaan.
0: Oké.
1: En dan kwamen wij terecht eigenlijk, hoe wij toen nog eigenlijk voor dingen, ooit de radio zat daar dan, in een kleine studio. En een David dan, die later in Shock Report eigenlijk... een techniek heeft gedaan. Die heeft mij een techniek geleerd.
0: Ah, ja, ja.
1: Ja.
0: Ooi de Radio was een...
1: Ooi de Radio, een
0: skinhead-programma. Was die skinhead, die gay skinhead-cultuur, was dat toen al iets dat aanwezig was?
1: Dat kende ik toen niet. Ja. Dat kende ik toen niet. Dat was 84. Nee, dat heb ik later leren kennen.
0: Ja.
1: Via de boots.
0: Ook via de boots. Ja,
1: want dat bestond ook niet in de jaren 80. Heb ik nooit geweten dat er eigenlijk echte gay skinheads eigenlijk in de boots terechtkwamen. Dat heb ik nooit gezien. Dat is achteraf allemaal gekomen. Gewoon. Dus, jaren 90.
0: Ja. Je hebt in die...
1: Ik ben afgestapt dan eigenlijk in de boot. En ik ben ook, als klant ben ik er ook nog niet meer langs geweest.
0: Ah, nee? Oké.
1: Okay. Nee, ik heb eigenlijk, als klant ben ik ooit nooit in de boot geweest. Dus ik werkte er al wel, maar dat bleef ik ook bij. Als klant ben ik er nooit geweest.
0: Het is niet dat het bij u bijvoorbeeld dingen losmaakte die een fetish bij u...
1: Nee, fetish is nooit aan mij besteed geweest en zo. En volgens sommigen was ik veel te braaf. Dus,
0: veel te braaf?
1: Seksueel gezien, ja.
0: Ah, ja,
1: okay. Ik hou er niet van uitspattingen en zo. En ik heb dat al geprobeerd, maar dat lukte dus nooit. Ik heb dat al geprobeerd toen, maar...
0: Wat je probeert, in zo'n sling te gaan hangen, bijvoorbeeld?
1: Nee, dat niet, maar gewoon eigenlijk... experimentjes eigenlijk in de boot, maar... Ik kom er al echt nooit in. Gewoon... de master en slave toestanden, zo'n dingen.
0: Een soort rollenspel.
1: Ja, kom aan, pistjes tegen mijn benen en zo. Echt van die...
0: Terwijl ik ben ontwerken.
1: Oh nee, en goh, denk ik denk, kom aan voor mij. En denk, maar ik schoot dat in de lach. Gewoon. Ik zeg, dat lukt er dus nooit niet. En die is iets verder gewoon kapot. Hè.
0: Ja. Maar nee,
1: dat niet, dit en dat. Dat ging gewoon niet.
0: Uh-huh.
1: Dus als klant, ik ben er wel een paar keer geweest en ze om iets gewoon drinken. Maar dat was met een paar mensen samen, maar donkere kamers en zo.
0: Dat heeft u ook nooit iets gezegd?
1: Ja, nee. Ja, ik heb dat wel geprobeerd allemaal toen. Een beetje dat wel experimenteren, maar dat is toch allemaal niks voor mij. Echt niet. Als jij bijvoorbeeld met iemand seks hebt eigenlijk in een donkere kamer, dan komt een ander volk binnen. Je moet er niet, ik ben ook geen exhibitionist. Hè, gewoon.
0: Ja. Dus, maar misschien... ja, je ziet elkaar niet.
1: Ja, ja.
0: Als jij lang in de donker staat, zie je natuurlijk wel iets.
1: Het is dat, hè. En er, waren ook van die, gedempte rode lichten en zo toen ook. Ja.
0: Dus, dus je ziet elkaar eigenlijk wel.
1: Ja, dat is echt zo ja en nee. Hè.
0: Ja, ja.
1: In de dingen, je hebt een donkere kamer, die is pitch black, dus volledig donker. Mm-hmm. Als je er een tijd in staat, dan zie je wel wat. Hè. Ook schemert dat zo een beetje. Maar aan de donkere kamers, dat was eigenlijk met rode lichten, hè, die heel gedempt waren, dan zag je wel wat. Hè. Mm-hmm. Kun je je voorstellen, bijvoorbeeld zwarte muren, overal echt zwart, lichtbouwde. En dan eigenlijk...
0: Lichtbouwde die ook in die donker...
1: Ja, lichtbouwde, want uiteindelijk...
0: Dan uitkijken waar je loopt, dan valt in een bad pis.
1: Nee, bijvoorbeeld met die rode lichten zit je dat tussen witte bouwden, zwarte muren, en dan eigenlijk veel spiegels. Hè. Muren gewoon vol spiegels.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Ja, dus, echt. Ja.
0: En je hebt al die dingen zelf wel eens geprobeerd, maar je moest daar altijd mee lachen.
1: Ik heb niet alles geprobeerd, maar sommige dingen heb ik geprobeerd.
0: Anonieme contacten, het is iets waar...
1: Het is niks voor mij, ja, dat echt niet. Ja. Ik ben te serieus voor dat.
0: Ook de parkbezoeken en zo zijn dat niet...
1: Parkbezoeken, dat is iets, dat heb ik wel gedaan, maar dat heeft niks met de boot te maken. Hè.
0: Nee, natuurlijk niet. Het is ook wel een...
1: Ja, ik heb dat wel gedaan.
0: Anoniem contact, in veel gevallen.
1: Goh, ja. Anoniem contact, ik heb dat wel gedaan voor een tijd, maar op een deur zijn ze snel op uitgekeken. Zo, dat was ook gevaarlijk. Hè. Nee. Ik heb nooit persoonlijk iets meegemaakt, maar ik ken wel mensen die dat wel hebben meegemaakt. Hè.
0: Die in het park bijvoorbeeld...
1: Ja, het Stadspark hier bijvoorbeeld, maar ook in andere landen. Hè. In Nederland en in Duitsland heb ik hier ook wel even uit op vakantie ging en zo. Dus, ja.
0: Cruisen.
1: Ja, cruisen.
0: Ja.
1: Cruisen in straten, in het homomilieu dan. En dan bijvoorbeeld ontmoetingsplaatsen. Hè.
0: Hoe zijn ze daar...
1: Via vrienden.
0: Hoe zijn ze dat te weten gekomen?
1: Via vrienden.
0: Ja. Mensen zeggen, je moet eens naar het Stadspark gaan, daar is het plezant.
1: Ja, ik wist dat eigenlijk niet, hè. Maar dat is zo wel. Hè. Dus, je komt er toevallig op uit, hè, op zo'n dingen. Mm-hmm. Wil je weten hoeveel mensen ik er heb gehad of zo?
0: In de maten
1: en zo.
0: Kontjesmaatjes.
1: Wij gingen meestal eigenlijk op hotel.
0: Ah, ja.
1: Dus, je ontmoet eigenlijk iemand in het park in, en als dat iets klikt, dan gaat er naar een hotel komen. Hè. Er waren destijds... de Rue de Vazelin, de lange winkelhoekstraat ernaast, er waren heel veel hotelletjes en zo'n ding heb ik wel gedaan. En sauna's en zo.
0: Eén uur hotels.
1: Ja, zoiets.
0: Ja, het idee van die sauna's, die gay sauna's, vind ik wel fascinerend, omdat het eigenlijk toch veel te warm is om daar seks te hebben.
1: Ja, dat valt goed mee.
0: Ja? Ik vind dat echt ondraaglijk.
1: Ach, je hebt het ook al gedaan.
0: Ik ben al wel eens naar de sauna geweest, maar het idee om daar seks te hebben, vond ik toch echt...
1: Ik denk er allemaal vanaf natuurlijk, hè. Echt, je kunt ook bijvoorbeeld iemand ontmoeten in een sauna bijvoorbeeld en dan daar naar een kamer gaan. Hè?
0: Ja.
1: Al die saunas zijn allemaal kamertjes. Hè? Dus.
0: Maar er zijn ook in Antwerpen een aantal specifieke gay saunas.
1: Mm. De Koras vroeger was heel bekend aan het Stadspark.
0: Ja.
1: Ja, dat was zo de Marquis Antonius van de saunas. Dus,
0: je zit op... hoe zou de Marcus Antonius van de saunas...
1: Ja, dat zag er een beetje Romeins uit ook al. Dus, de Marquis Antonius, allemaal Marquis Antonius, een Romeinse inkleding van de ruimte. En je had dat dus ook al, je kuros, ook wel, dat is ook eigenlijk. Maar ik weet niet of dat nu nog bestaat. Maar je had veel saunas toen, denk ik dat dat nu al veel minder is. Hè. Maar ik heb het ook al heel lang niet meer gedaan. Gewoon.
0: Dus je gaat bij wijze van spreken op een bank zitten in het Stadspark, er komt iemand naast zitten.
1: Ja, natuurlijk.
0: En dan, als het klikt, dan gaat er naar een hotel.
1: Maar de stad Antwerpen heeft dat wel verhinderd, geloof ik, hè, de laatste tijd. Hè. Want toen ik vorig jaar met u eigenlijk een paar uur in het Stadspark heb gelopen, toen, met al die ratten toen, weet je nog. Heb je tegen mij toen toch verteld, eigenlijk, de struiken waren allemaal weg.
0: Alles
1: was gesnoeid.
0: Ja, je ziet heel veel.
1: Je kunt de wagen dus er niet meer wegsteken, eigenlijk, als je bijvoorbeeld mee met seks wil hebben. Daar
0: de darkroom-mogelijkheden zijn daar wel heel erg uitgelegd.
1: Dat was vroeger een toilet. Dat staat nog altijd zo. Dat was ook een openbare wc. Heel vies in de spark. En, ja.
0: Daar gebeurde het ook.
1: Ja, laat op de avond en 's nachts. Hè.
0: Ja.
1: Dus, het is eigenlijk aangenaam vertoeven in de zomermaanden. Eigenlijk, dus warme zomernachten in het Stadspark is het dan goed afkoeling en dan het volk het er allemaal rondliep. Ja, ik heb er ook wel, ik heb er ook wel eens een paar keer gedaan, eigenlijk, met een paar mensen en zo. Dat was wel plezant.
0: Uh-huh,
1: Ik heb ooit eens eigenlijk een reportage gemaakt eigenlijk voor Kontjesmaat ook daar gewoon. Ik ga gewoon praten eigenlijk met een paar homo's die er rondliepen, een beetje de sfeer. Wat er eigenlijk allemaal in, wat er eigenlijk allemaal ging, dat sprak met anonieme contacten.
0: Ja.
1: Ik heb destijds in Kontjesmaat ook een reportage gemaakt over een mannelijke prostituee. Die eigenlijk op de Belgische zichzelf verkocht voor geld. Hè. Dat hebben we allemaal wel gedaan eigenlijk. En dat is wel heel open de ogen wel natuurlijk. Hè.
0: Kontjesmaat was een...
1: Kolderprogramma.
0: Kolder-homo-programma. Kolder, ja. Je zou kunnen zeggen, bijna zo'n soort uitdaging of parodie op... het was geen parodie op Koffie Verkeerd, maar het is wel een soort... Koffie Verkeerd was heel ernstig, hè?
1: Ja, Kontjesmaat was niet ernstig.
0: Tegenovergestelde, hè?
1: Ja.
0: Het was een heel radicaal, satirisch kolderprogramma.
1: Lachen.
0: Die naam Kontjesmaat, van waar kwam die weer?
1: Oh, dat was eigenlijk... Toon Hermans, kent je die?
0: Ja, dat zou wel raar zijn als ik daar nee op zeg.
1: Ja, het is, dat kwam van hem.
0: Ah ja, dus dat is een...
1: Er zat een nummer, Kontjesmaat, slag me nu dood, ik kan er niet opkomen eigenlijk. Was een nummer van Toon Hermans, dan kwam daarin voor Kontjesmaat. Ik denk, hey, dat is wel grappig. Dat was eigenlijk ook een grappig nummer, denk ik, Kontjesmaat. Ik was op zoek naar een naam voor dat programma. En onze voorzitter toen, ik had een programma 's nachts, alles in Gaza, en... Ja, toen hadden wij nog maar drie dagen.
0: Ja, en de jaren 80
1: gezien. En zo ineens hadden wij een week.
0: Ja.
1: 89 geloof ik. Kregen wij ineens een week, hè, geloof ik. En dan kwam de Peter om mij vragen, die ging Augustin van een programma te maken. En ik denk, overdag dan. Denk,
0: het is heel, zeer vervelend geweest. Hè,
1: er waren heel veel gaten in de programmatie.
0: Ja, want de frequentie moest gedeeld worden... op een bepaald moment FM 2000.
1: Ja, dacht het. Ja.
0: In 19... Ik weet het precies de jaartallen niet. En
1: 89 geloof ik toen, dacht ik. Of 88, 89 zo ineens.
0: Ja, en is FM 2000 failliet gegaan. En dan krijgen we toch terug een week.
1: Terug een week, ja. 7 dagen en 7 nachten. En dat was ineens schrikken wel. Met echt. Mm-hmm. Andere mensen werden ook gevraagd om een programma eigenlijk... nog een extra programma te maken. Maar ook gevraagd, Peter. En dan, ik heb het dan gedaan.
0: Ja.
1: En ik denk, waarom niet eigenlijk? Ik had toen een kameraad eigenlijk bij transacties van Dirk en hebben wij samen eigenlijk Kontjesmaat begonnen. Satirisch, een kolderprogramma eigenlijk gewoon. Het
0: was direct ook zo, want Kontjesmaat is nadien de naam is behouden voor een muziekprogramma. Typisch.
1: In het begin was het eigenlijk gewoon een kolderhomo-programma eigenlijk. Ja.
0: Ja.
1: Veel mensen die toen, sommige mensen die toen luisterden, die vonden dat ik eigenlijk me homofoob gedraagde, maar ik me heel veel lacht en toen. Ik weet dat goed, de coach is opgebeld werd in de studio.
0: Homofobe homo.
1: Ja, homofobe homo. Ja, hij geloofde dat ik zelf homo was. Maar ik eigenlijk de homo's belachelijk maakte in volgens hem. En hij ging op burgemeester Kools bellen voor mij. om mij echt te laten ontslaan op de radio. Echt een heel bizarre telefoons gekregen vroeger. Echt,
0: ja.
1: Er is dan toch al een hele tijd geduurd eigenlijk. Plezante muziek en zo. En grappige verhaaltjes en allee, zo'n dingen allemaal. Hè.
0: Ja.
1: Dus... die prostituee bijvoorbeeld, die manneke, die callboy eigenlijk van de Beldegalei, en reportage in het Stadspark en zo allemaal, die wij dan allemaal, dat vertellen wij dan allemaal in dat programma. Hè, gewoon,
0: zo ging op reportage, je nam die mensen ook mee naar de studio?
1: Een paar keer mensen mee naar de studio genomen, ja. Maar dat was natuurlijk, dat was niet zo open zoals nu. Hè. Nu is er allemaal geen probleem, maar toen moet je voorstellen, er waren geen gelijke rechten. Veel gebeurde gewoon eigenlijk in het Geneep allemaal. Zo, hè. Dat was echt, een heel donkere, een heel obscure sfeer, zo weet je wel.
0: Een verborgen...
1: Dat was echt, ja, inderdaad. Ja. Ja. Dus, je vond eigenlijk gewoon een telefoonnummer eigenlijk in de koopjes kijken toen en zo. Ja, dat is helemaal anders dan nu. Hè.
0: Tegelijkertijd, met de periode dat jij in de boots hebt beginnen werken, is ook HIV hier beginnen...
1: 88 was dat hier, hè? Ja. Ongeveer, ja.
0: Ja. Wat heb je daar...
1: Ik ben naar voorlichtingsavonden geweest eigenlijk in het GOC. In het ontmoetingscentrum in Verhommerskestolen eigenlijk in de Denbruggestraat. Schijns over de Strange ben ik een paar keer geweest voor informatie.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik ben altijd iemand geweest die eigenlijk die veilig seks heeft beoefend.
0: Ja, ja. Was dat iets waar in de... Ja, je zou kunnen zeggen dat de boots op een bepaalde manier een open... er mag open seks beleefd worden. Er mag ook vrije liefde beleefd worden. Op heel veel verschillende manieren. Dat is heel moeilijk te controleren, denk ik. Hoe werd daar gecontroleerd op veilige seks?
1: De... Op, controleren op veilige seks.
0: Dat ging
1: daar hadden wij gewoon niks mee te maken. Dat die hun bijvoorbeeld, dat is toch zo. Iedereen is gewoon vrij om te laten en te doen wat ik wil. In een privéclub eigenlijk. Dat is een seksclub. Hè, gewoon.
0: Dus niet dat er werd aangemoedigd.
1: Nee, onveilige seks.
0: Condoomgebruik.
1: Jawel, hè. Er kwamen af en toe wel mensen langs van het AIDS-team, dat weet ik wel. Gewoon, die liepen eraan rond, hè. Die deelden condooms uit, gewoon natuurlijk. Oh, ja. Denk het gros van de mensen die er eigenlijk kwamen, dat die wel, denk ik wel, veilige seks bedrijven. Ik weet niet. Het gebeurde dus wel, hè. Mm-hmm. Ik heb seropositieve gekend. Ik heb ook mensen gekend die eigenlijk... zoals ik waren, die dan altijd uitgingen en zo. Dus,
0: die nog altijd... En dat nog altijd
1: wij vonden eigenlijk heel... Destijds vonden wij wel toen de lichten aangingen. Op het einde van de avond gingen de lichten aan. Hè.
0: Ja.
1: En dan vond je wel veel condooms, gebruikte condooms. Dat is wel zo.
0: Ja, ja.
1: Maar er zijn altijd wel mensen geweest zijn die eigenlijk... lak hadden aan veilige seks. Hè, maar soms voor sommige mensen die al lastige condoom gebruiken en zo. Dus,
0: of die erop kikten om er geen te
1: of die erop kikten. Maar ja, bareback, dat was toen toch nog niet zo. Hè. Dat is eigenlijk ook meer jaren 90. Hè. Dus bareback, dus seks onder condoom. Hè.
0: Het is maf dat je in die fetish en vrije liefdes

0: Dus mensen die gewoon weigerden om condomen te gebruiken, gewoon, die zijn ook, als ze dan ziek werden, ja, dan is het zo, hè. Dat is nu nog zo. Hè. Nu heb je natuurlijk wel prep, dat bestond toen niet.
1: Nee, voilà, nu is in principe het kun je, in geneeslijk niet, maar je hebt wel aids-remmers.
0: Ja, virussen die zijn gewoon niet meer detecteerbaar, je prep pakte. Maar dat was toen dus helemaal niet zo, hè. Dat is nu. Hè. Ik had vroeger een vriend, die was seropositief, dus die vond dat dus wel heel lastig, toch wel. Maar ken je de driften van de geschiften eigenlijk, is dat meer, hè? Ik heb het altijd zo genoemd, gewoon driften.
1: De driften van de geschiften.
0: Ja, die mensen die het weten, die weten dat ze eigenlijk risico's nemen, toch maar doen. Hè. Seksuele driften, hè. Die hun driften niet onder controle kunnen houden. Hè. Maar ik was wel, als baarman moet je mensen niet aanspreken op hun gedrag, hè.
1: Nee.
0: Ik heb ook een paar negatieve opmerkingen gemaakt in de jaren 80 toen ik in de boots werkte. En daar werd mij niet een dank afgenomen. Echt niet, want een bos heeft mij er iets voor aangepakt. Ik echt moest zwijgen erover. Gewoon. En dat ging daarover. Gewoon. Dus
1: je zei, hela, gebruik eens een condoom.
0: Ja. Ja, zo weet je.
1: Ja.
0: Nee, ja, come on. Nee, maar gewoon, ik weet niet, gewoon opmerkingen maken en zo. Dan, en die gingen gewoon klagen bij de baas. Ja, nee, echt zo van, je moet er niet mee mooien, gewoon mensen doen wat ze willen. Gewoon, echt,
1: Daar dient plaats voor?
0: Ja, maar op de toog eigenlijk lagen gewoon condooms. Mensen moesten dat niet kopen, die kregen dat gewoon gratis. Gewoon, weet je. Van, via het AIDS-team, geloof ik, is dat toen ook al. Zeg, die liepen regelmatig rond eigenlijk. Allee, kom, 1 of 2 keer per maand misschien.
1: Okay.
0: En die spraken mensen al, deelden condooms uit en folders uit. Dat hebben we het allemaal wel gedaan, hè, natuurlijk. Hè. Maar als er op bank komt, jij beslist nou altijd zelf. Hè? Het is niet dat jij verplicht wordt om een condoom te gebruiken. Hè? Als je een beetje verstand hebt, natuurlijk, dan doe je dat dus wel. Hè?
1: Ja, trouwens.
0: Maar het is niet om mij als barman om mensen door op aan te spreken. Hè? Dat heb ik dus niet meer gedaan daarnaast. Echt niet.
1: In de jaren 80 zeiden dat je daar niet in de boots niet super lang hebt gewerkt.
0: Nee.
1: Waarom zijn ze daar een eerste keer gestopt?
0: Mijn toenmalige vriend zei dat we er niet meer zitten, want ik was eigenlijk elk week in het weg.
1: Was dat een klant daar ook, of niet?
0: Nee. Dat was geen klant, nee, want je moest er echt niks van weten.
1: Nee.
0: En uiteindelijk ben ik toch wel gestopt en gewoon is toegegeven aan de relatie. Hè.
1: Ja. Okay.
0: Liefde gaat voor.
1: Terwijl loopt Kontjesmaat hier, allerlei programma's. Zijn met andere dingen bezig. Hoe zijn er in de jaren 90 terug in terecht gekomen? En wat heeft u over de streep getrokken om daar opnieuw te gaan
0: misschien
1: werken?
0: Misschien best wel eens zeggen dat ik bijvoorbeeld in de jaren 80 met Kontjesmaat heb ik een paar vijven gedaan.
1: Ah, ja, voilà, dat gaan we nog even terug aanraken. Ja, voilà. Dus Paradox was eigenlijk in de einde jaren 80.
0: Balse Kaai.
1: In de jaren 90.
0: Een heel bekende uitgangs.
1: Van dat die in Las Manias was, denk ik.
0: Wat?
1: Nee, Las Manias niet.
0: Dat weet ik
1: hoe heet het? Er is een soort Spaanse club
0: geweest ook. Ja, dus ik ken al eens een Paradox op de Walse Kaai. Dat was vroeger elke week iets te doen. Hè. Gewoon,
1: een soort alternatieve tent.
0: Ja, ik dacht toch eens iets proberen eigenlijk. Altijd diezelfde muziek op die homofuive. Ik weet dat zo beu gewoon weg. Die homofuive die werd georganiseerd door het FVH van de stijf. Zijn met transactiefront. En die muziek was altijd hetzelfde. Hè, gewoon.
1: Wat voor dingen waren dat? Wat voor daar
0: meer van popmuziek eigenlijk. Meer gewoon weg. En disco en zo allemaal in die toestanden. En ik was iets anders. En ik heb met Dirk toen hebben we toch wel...
1: Dirk waarmee je Kontjes maakte.
0: Ja. En toen hebben wij eigenlijk de Paradox, een paar keer de Paradox vuiven gedaan. Met onder andere Daniel van de Gebraden Zwaan Zingt als DJ. En daar kwam wel wat volk op af. Ik heb dat affiche gemaakt. Frank Balboa van Hot Love heeft toen nog dat affiche gemaakt.
1: Fotograaf.
0: Fotograaf heeft dat affiche gemaakt. Heel knap trouwens. Er kwam wel wat volk op af. Veel gelobbyd natuurlijk. Ja, veel reclame gemaakt eigenlijk. Radio Centraal is ook wel. Hè, gewoon. En kwam wel
1: Radio Centraal heeft mee georganiseerd?
0: Nee, wij wel. Met het logo van de radio pakte wel op die affiche, geloof ik toen toch wel. Ja. Ik heb ze niet bij, maar ik heb er nog niet aan liggen thuis, geloof ik.
1: Ik heb ze volgens mij ooit gezien. Een soort zwart-wit foto's, misschien blauw en roze.
0: Ja.
1: Volgens mij stond er op die affiches altijd homo's en lesbiennes en sympathisanten.
0: Ja, dat was vroeger zo. Hè.
1: Ja.
0: Dat was nog voor het LGBTQI. Ja. En dus. Ja. Het was eigenlijk gewoon homo's, lesbiennes, sympathisanten.
1: Dus een manier om te zeggen dat eigenlijk volledige...
0: Iedereen mocht langskomen gewoon. Ja. Er was ook wel goed vol daar gewoon weg. En winst maakten wij niet, maar we waren wel uit de kosten. 2 DJ's. De Daniel, als bekendste, een Daniel natuurlijk. Ja, schitterend, hè. Die is toen ook al voor vijven te spelen en zo, was echt zalig.
1: Ook eens geweigerd aan de deur van de boots.
0: Ja.
1: Is dan een paar keer terug naar huis gegaan om zijn best vreemde kledij te wisselen voor andere kledij. En op de duur mocht hem binnen met een heel kort jeansbroekje.
0: Ik heb hier dat nooit gezien, toch niet meer.
1: Heeft hij ooit een reportage gemaakt?
0: Ah, toch?
1: Ja.
0: Dacht dat er helemaal niet zo

0: was.
1: Ja? En dat heeft hem uit de Wies versteld.
0: Maar dat wel in de boot van de jaren 80.
1: Dat weet ik niet.
0: Nee, jaren 90
1: of in de jaren 90 zou ik kunnen.
0: Dat was dan voordat ik terug was. Want,
1: Ja,
0: dan zou ik het wel weten. Ja, dan zou ik het wel weten. Ja. Ik heb al meer bekende mensen gezien in de... Bijvoorbeeld Walter van Berendonk, die was een regelmatige klant in de jaren 80. Dus, En ook in de jaren 90, want die kwam speciaal op de kelder voor de muziek. Die vond dat ongelooflijk dat zo'n muziek werd gespeeld in de boot.
1: Die vijven, zijn het er maar een paar geweest?
0: Het zijn er maar een paar geweest, maar eigenlijk, het zat wel vol, we waren uit de kosten gewoon, snap je? Maar,
1: was het de bedoeling om daar
0: mensen
1: aan te trekken die toch in een soort alternatieve milieu wilden rondwalen, maar die ook gay waren? Was dat
0: zoiets eigenlijk wel, een beetje homofuiven met andere muziek, hè. Alternatieve muziek gewoon. De muziek die op Radio Centraal te horen was regelmatig, veel toch wel. En die eigenlijk niet hoorde, bijvoorbeeld... ik ken niet zoveel homo's die eigenlijk toen ook niet, nu nog altijd niet, die eigenlijk geïnteresseerd zijn in meer alternatieve muziek, hè. Bijvoorbeeld die op Radio Centraal gespeeld werd. Je hebt onlangs dat jij hier een gast eigenlijk, die is van Conspiracy, dus zo'n type, hè. Dat komt je niet veel tegen, hè. Echt niet.
1: Nee.
0: Ik ken ook mensen die gewoon lopen zijn van bij mij thuis aan de muziek die eigenlijk kon spelen. Was, dus, meer of meer gaan lopen, inderdaad. Ja.
1: Het is vreemd, hè, want
0: je zou
1: geen seksualiteit kunnen koppelen aan muziek, is toch
0: op zich... Ja, dat is heel bizar eigenlijk toch wel. De meeste homo's zijn blijkbaar alleen geïnteresseerd eigenlijk in... Alleen niet allemaal natuurlijk. Hè. Ik zal er waarschijnlijk wel een heleboel boel tussen lopen die ik eigenlijk totaal niet heb kunnen benaderen ermee.
1: Of bereiken. Ja.
0: Bereiken, hè. Ja, alleen, zo was het dan. Een paar keer geprobeerd en het was wel...
1: Terwijl
0: uit de kosten natuurlijk, het is dat.
1: Terwijl Radio Centraal of Koffie Verkeerd en Conscious en Chocopot en dat soort programma's toch vroeger mensen bereikten.
0: Muzikaal toch niet? Hè?
1: Nee, muzikaal.
0: Koffie Verkeerd, misschien.
1: Jo was toch geïnteresseerd in punk enzovoort?
0: Ja. Ja.
1: Denk ik dan.
0: Ja, het is niet alleen punk, hè?
1: Nee.
0: Ja. Dus het is meer alternatief om punk en punk te zijn niet lang bestaan. Allee, hardcore bijvoorbeeld, zo'n dingen allemaal. En het begin van een house en een techno en zo allemaal. Dus, Coil, experimentele dingen eigenlijk, industriële muziek. Heb je dat allemaal gespeeld op die vijf? Dus, vond ik eigenlijk wel interessant.
1: We zullen eens naar de jongens gaan kijken. Eventueel. Oei. De plaat wilt niet.
0: Nee,
1: dan gaan we ze moeten verleggen. Wacht.
0: Verkeerde schuif, zeker.
1: Goh.
0: Knoeier.
1: Knoeier, hè. We babbelen gewoon verder, wat denk je
0: Dennis Tutter. Mensen weten dat niet, maar mijn eerste naam is eigenlijk Dennis Tutter.
1: Die heb jij mij gegeven, denk ik.
0: Dennis Tutter en Dennis Fopspeen.
1: Zoiets.
0: Toen je 13 jaar werd.
1: Ja. We gaan toch proberen om die plaat...
0: Ja.
1: Erin te werken. Voilà, zoiets. We kijken samen naar de jongens. Even opnieuw. We kijken samen naar de jongens.

0: Leuk, hè?
1: Erg leuk terug te horen. Ik had er een neongroene cover van, geloof ik. Maar deze komt gewoon in een mooie, donkere, zwarte, glimmende hoes. Passend in dit programma. Vandaag met Danny Kontjesmaat te gast. Tot 15 jaar geleden ultra present hier op Radio Centraal. Met heel wat verschillende programma's, muziekprogramma's, zoals Isles in Gaza, dat donkere, industriële muziek en een soort donkere ambient speelde. Met Kontjesmaat, wat een soort colder, gay colder programma was. Nadien ook met Copycat.
0: Dat is later.
1: Pak later, hè.
0: Eerste Elitaire 40.
1: Elitaire 40, natuurlijk.
0: Dat is met Elko blij werd.
1: Ja. Een programma waar ik nog steeds op... op een wonderlijke manier zitten wachten tot iemand het terug wil opstarten. Het was een dwarsdoorsnede van de radio, van wat de radio muzikaal te bieden had.
0: Spiegelbeeld
1: van de radio. Elk programmamaker kon eigenlijk een lijstje doorgeven wekelijks aan en die... In die lijst, die werd dan in die lijst, in die top 40 geplaatst, waardoor je een waanzinnig amalgaan kreeg van wat hier muzikaal te bieden was. Het was een geweldig programma, het was ook heel veel werk voor u, Danny.
0: Ja.
1: Herinner ik mij.
0: Ik heb de lijst eigenlijk, ik heb het 6 jaar gedaan, hè, 6 jaar.
1: Ja.
0: Elke week een lijst samenstellen. Materiaal gaan halen, bijvoorbeeld, wij kregen een, we konden materiaal ontlenen in Metrofoon Popkelder op de Meer.
1: Ja.
0: En hebben wij dus...
1: En later ook bij Stereophonic.
0: En later bij Stereophonic in de Stereophonic Records in de Kemmerstraat.
1: Ja.
0: De winkel van
1: alle
0: Hans.
1: Alle twee opgedoekt.
0: Ik, vrijdagavond vrijdag in de late namiddag ging ik met een Elko samen naar de Popkelder en later dan naar Stereophonic. Het materiaal dat we zelf niet hadden, konden we daar ontlenen. En we kregen ook nieuwe dingen mee om te promoten dan gewoon. Dus dat is wel leuk.
1: Grappig is dat het nu eigenlijk veel gemakkelijker zou zijn om hem te maken, omdat eigenlijk bijna alles met een klik op de computer afspeelbaar is. Behalve dan de zeer obscure cassettes die destijds de zelfgemaakte muziek, die dus mensen, programmamakers, die kregen altijd ook een extra duwtje in de lijst, herinner ik mij.
0: Ja.
1: Mensen als George Smits, die zelf muziek maakte, Daniel natuurlijk, Pierre enzovoort.
0: Daniel en Pierre deden er niet veel mee, hoor. Pierre heeft... Ik ben al nooit meegedaan.
1: Ah, nee, okay.
0: Het waren vooral andere programma's. Maken ze gewoon een Shock Report, Kicks.
1: The Magic Mushroom.
0: The Magic Mushroom, sowieso. Die kwamen ook regelmatig langs. Dus,
1: Freak Scene.
0: Ja,
1: Pop en Pellini Lot.
0: Ja, zo'n dingen allemaal. Ja. Echt waar.
1: Dus, de muziekfreaks van toen.
0: Toen wij de E40 deden, ik met Elko, hebben nooit zoveel programmamakers meegedaan. Mm-hmm. Dus elke week meer dan 30 programma's die eigenlijk gewoon meededen.
1: Het was in die zin ook een stevig werk om die programmamakers te enthousiasmeren. Hè?
0: Maar dat viel nogal mee, gewoon echt waar. Ik ging ook regelmatig langs en zo allemaal. Hè. Ik ging ook langs mijn briefjes aan dat de mensen eigenlijk programma aan het maken waren. En ik vroeg om bepaalde mensen om langs te komen. Die een programma al meer dan anderen om langs te komen om hun lijstje te spelen in de Elitaire 40.
1: Ja.
0: Er waren soms ook interviews en zo allemaal. Dus
1: ja, voilà, er zijn hier wel wat boeiende mensen gepasseerd. Onder andere Blond Redhead, dat herinner ik mij al goed.
0: Is zo.
1: Ik kwam hier in een bepaalde periode als Snotaap inderdaad wekelijks bijzitten en werd dan ook door jullie wat uitgelachen. Terecht, zou ik achteraf kunnen zeggen.
0: Ja, ik hoorde onlangs eigenlijk in een podcast. Jij werd geïnterviewd eigenlijk door iemand en die vroeg zich af, die een 30-jarige, waarom heeft hij nu eigenlijk naar de Elitaire 40 laten komen? Alsof ik iemand was die eigenlijk... heb ik beluisterd via Spotify.
1: Ah, ja, dat programma.
0: Okay, ja, het is dat. Die een 30-jarige. Waarom heeft hij als 13-jarige naar dat programma laten komen? Zo, denk ik wel. Lief, dat was eigenlijk heel interessant. Ik heb heel veel muziek leren kennen, maar die jaren 90 gewoon ook heel interessant. Ik zou dat nu niet meer kunnen doen. Gewoon, ik vind eigenlijk de periode nu eigenlijk 2026, ik heb wel eens gezegd... Muzikaal gezien vind ik veel herkauwen van vroeger allemaal gewoon. Mm-hmm. Ik zou het niet meer kunnen maken.
1: Eigenlijk. Ik denk ook dat het interessanter zou zijn, moesten het nu jonge mensen zijn die het zouden misschien. Maken. Dan krijg je volgens mij ook een ander beeld.
0: Van de radio.
1: Een ander beeld van de radio, niet alleen dat. Ik denk ook dat je dan dingen te horen krijgt die wij niet kennen.
0: Dat was toen ook zo in de
1: scènes, 40. Scènes die nu leven, die...
0: Het kan.
1: We hebben niks van weten.
0: De scènes die ik bijvoorbeeld krijg ook, wij speelden ook allerlei muziekgenres, waar ik eigenlijk totaal niet voor open stond. En toch, ondanks dat, toch nog moest nog luisteren gewoon om het te kunnen spelen in de Elitaire 40. Hè.
1: Maar was er ook interessant aan, denk ik?
0: Mensen namen eigenlijk cassettes op, of CD-ROMs en zo allemaal. Dus ze kwamen langs. Ik vond dat heel interessant,
1: ja. Terwijl, in die periode ben je terug in de boots gaan werken.
0: Ja, ja.
1: Hoe is dat gekomen?
0: Goh, ik ben ja, Jan is eigenlijk verongelukt. Jan, de originele eigenaar van de boot, is verongelukt met zijn auto in de mist ergens. Eind jaren 80, geloof ik, zoiets. Ja. En de boot is dan verkocht. En de toenmalige vriend van Jan heeft die boots overgekocht.
1: Oh ja.
0: Danny, ja.
1: Okay.
0: En die heeft de boot volledig uitgebouwd. Dat was eigenlijk, dat is een oud pakhuis.
1: Ja.
0: En er werd toen alleen maar een klein gedeelte van gebruikt in de jaren 80. En Danny heeft dan eigenlijk gewoon van de boots eigenlijk helemaal in gebruik genomen. Dat was die verdiepingen. En hij heeft er gewoon een volledig industriële ruimte van gemaakt. Maar dat wist ik toen nog niet. Hè. Ik ben hem toen tegengekomen in Antwerpen op de Melkmarkt, toevallig. Met zijn Nederlandse vriend. En ja, aan de praat geraakt, want ik had hem verschillende jaren niet gezien en zo. En dan, die vroeg om mij, die ging goesting om terug te komen. En ik denk, oh, niet dat ik zo'n neus. Oh ja, maar we hebben nu eigenlijk nog een bar in de kelder. En daar zat je dan alleen staan en kun je, als je wilt, je eigen muziek spelen. Want die wist ik eigenlijk echt, op Radio Centraal zat ik eigenlijk een muziekprogramma zat en zo. En dan, ja, denk ik, oh ja, dat zou wel interessant zijn. En eigen muziek spelen in de vorm van, er stond heeft een cd-speler gekocht, waar 6 cd's in konden.
1: Ja, die typische rakmodellen, ja, die je zo op shuffle play, ja, heette, ja, dat toen, kon, ja, zetten.
0: Ik ben dan eigenlijk, en ik heb dan thuis eigenlijk vinyl van mij dan, vinyl en ook cd's eigenlijk op cd-rom gezet. Dus zo gevarieerd mogelijk, hetgeen ik op Radio Centraal speelde, op cd-rom gezet. En die hebben dan 6 cd-roms, werden elke avond in de cd-speler gestoken.
1: Ja.
0: En dat werd dan gespeeld. Punk, new wave, industrial, acid, techno, eigenlijk van alles. Gewoon, waar ik toen eigenlijk mee bezig was, dat speelde ik allemaal in de boots in de kelder.
1: Ja.
0: En boven dan, die bar waar ik vroeger gewerkt had, die bar boven, dat was al geen trance techno.
1: Wow.
0: Maar hoorde dus niks van hetgeen ze boven speelden, beneden. Hè. Hoorde er niks van.
1: Dat is een volledige vacuüm.
0: Ja, ja, dat was echt wel heel goed gedaan. Veel geluidsisolatie, dat je eigenlijk buiten totaal niks hoorde. Ja, dat is echt wel een heel knappe ruimte geworden, echt waar. Dus echt industrieel, veel staal gewoon weg. Dus die een trap was gewoon een oude trap, helemaal in staal, rond een trap. Zo echt een, ja, echt.
1: Je kwam in die kelder terecht, was er...
0: Die kelder, ja, die kelder, dat was... Ik wist trouwens niet dat er een kelder aan was.
1: U werkte achter tralies, geloof ik?
0: Ja, een bar eigenlijk. Was een heel grote ruimte blijkbaar. Die moest uitgegraven worden, die kelder. Dat hebben ze allemaal gedaan, uitgegraven. En... er is ook dus een stalen bar is daarin gezet eigenlijk, in staal, met tralies en zo, maar voor mij dan, dus, mensen konden mij dus niet, dat niet speciaal voor dat eigenlijk, maar boven was er eigenlijk helemaal niets, maar beneden de kelder dan wel. Ja, een industriële ruimte is meer eigenlijk een soort van een gevangenis, zo zeg ik er eigenlijk uit beneden.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook weer een deel, ja, van de aantrekking.
0: Ja, ook een paar donkere kamers dan eigenlijk, als je in de kelder een stalen trap eigenlijk naar beneden, en dan kwam je een... Onmiddellijk rechts was er dan een donkere kamer. Allee, donker, meer licht en zo, met een sling. En dan kwam je eigenlijk de bar zelf. Die was niet zo groot als boven. Het was eigenlijk meer een chill-out ruimte eigenlijk, zo, toch wel. Zo. Dus allemaal van die barkrukken eigenlijk, konden barkrukken en barkrukken tegen een muur en zo, allemaal ingebouwd wel.
1: Uh-huh.
0: En dan eigenlijk links had je eigenlijk nog een soort van een donkere gang. Maar we komen nog iets van donkere kamers allemaal.
1: Een soort doolhof?
0: Mooi doolhof, ja. Denk dat je wel verloren kon lopen in de boot, zeg eigenlijk, op een verdieping toch wel. Want boven zijn er dan heel veel eigenlijk donkere kamers bijgekomen en golden shower rooms en slingruimtes en zo allemaal. Maar echt wel knap gedaan, hè. Dus dat gaat eigenlijk in het plafond, dat was allemaal weg, hè. Dus, ja.
1: Zou je zeggen dat die verschillende ruimtes voor verschillende fetischen werden gebruikt?
0: Nee, echt, nee. Echt niet. Nee.
1: Eigenlijk zijn ze allemaal multi-inzetbaar.
0: Ja, ja, die waren allemaal... Ja. Mensen konden gewoon in gangen gaan. Hè. Dus, ja.
1: Uh-huh.
0: En ik had dan de kelder voor mij. Dus op vrijdagavond en zaterdagavond. En dat werd nog meer betaald dan vroeger. En denk, oh, ja,
1: terwijl u die elitaire 40 ook maakte.
0: Ja, dat was echt wel stevig toch wel.
1: Tot 5 uur 's morgens ook elke week.
0: Van vrijdag 10:30 en zaterdag was dat dan 10:30. Nou ja, dat was echt wel... ik zou dat niet meer kunnen nu, gewoon echt niet. Maar na een tijd begon het toch wel iets te zwaar te worden en zo. En ik was ook een beetje uitgekeken op de elitaire 40. Er was ook nogal een beetje kritiek en zo op die sponsoring en zo. En ik denk, godverdikke man, wij steken zoveel tijd om in die lijst om die te maken elke week, om alles te gaan halen, te beluisteren. En de kritiek dan, dat is allemaal wel een beetje samengespeeld, dat ik er toch wel mee gestopt ben. Uh-huh. En elke heeft dat dus ook, die is ook mee gestopt met mij. Die wou niet al die verder gaan. Die zijn bij mij niemand niet gevonden die het programma wou overnemen. Allee, ja, er was wel iemand die geïnteresseerd was, maar dat was dan eigenlijk toch maar niks uiteindelijk. En dan, ja, was ja. gedaan. En dan was dat voor mij veel gemakkelijker natuurlijk, voor de boot zijn. Want dan moest ik mij niet speciaal eigenlijk, als ik thuis kwam, eigenlijk om 5 uur 's morgens van vrijdag op zaterdag, moest ik niet om 2 uur op de radio zijn. Hè. Dat ik heel de nacht gewerkt had. Hè. Dus,
1: Ja. Stevig ritme.
0: Dat was, ik was toen een pak jonger dan nu ook wel. Nee.
1: Ja, begin 30.
0: Ja.
1: Wat is er, zouden zeggen dat buiten die verbouwingen, dat er een groot verschil was tussen de jaren 90 en 80 in de
0: veel
1: books?
0: Meer volk.
1: Veel meer volk.
0: Toen was er eigenlijk de grootste SM-baar van West-Europa, toch wel toen.
1: Oké.
0: Okay. Misschien is dat nu nog zo. En er kwamen meer nationaliteiten. Er was ook een scene die ik eigenlijk ervoor totaal niet kende. De gay skinhead scene is daar ook op afgekomen. Dat was zo'n een groep die zich Phoenix heette. Mm-hmm. Phoenix noemde eigenlijk. Heeft u al die betekenis ervan eigenlijk ontglippen nu wel. Maar dat was eigenlijk een internationale organisatie met allemaal gay skinheads. Mm-hmm. En ja, die met mij dan gevraagd om is, dat waren dus 3 of 4 weekenden per jaar. En die met mij dan gevraagd om is om eens een weekend te werken. Gewoon dan daar in de kelder als DJ. Als barman. Ja, als barman. En dan de muziek een beetje aan te passen.
1: Muziek aan te passen aan de gay skinhead
0: movement. Aan de subcultuur gay skinheads. Maar ik had dus wel gedacht dat er eigenlijk allemaal echte skins waren, maar dat was gewoon pure fetish. Hè. Ik speelde toen de muziek van de Jamaican skins van de jaren 60. Ja. Dus ska, rocksteady en dan...
1: Oi.
0: De latere Oi dan ook nog eens erbij. Dat werd dus constant heel de nacht gespeeld door Zara. Heel de nacht gespeeld dan.
1: Maar dat waren...
0: Dat was echt ongelooflijk veel volk. Dat was echt propvol de boots toen. Hè.
1: Met skinheads.
0: Honderden skinheads gewoon toen. Ja.
1: Die van heel Europa afstand.
0: Heel Europa. Ja, naar daar.
1: En was de boots daar een van de voortrekkers in? Een van de eerste plaatsen?
0: Ik heb het nooit ergens niet gezien. Die kwamen dan naar Antwerpen dan eigenlijk voor een heel weekend. En die gingen dan uit op vrijdagavond, zaterdagavond. Zaterdag, vrijdagnacht. Zo echt van 10:30 tot 4, 5 uur 's morgens. En overdag, ofwel sliepen die, of dan sliepen die gewoon rond in Antwerpen. En die gingen dan naar fetish shops en zo. Dus de Roxy vroeger op het Schipperskwartier.
1: Piercing shops,
0: tattoo shops eigenlijk, fetish shops.
1: Dat is wel een opvallend...
0: Dat viel wel op in Antwerpen toen. Ja. Ja, ja. Een paar keer de kranten gehaald, dat mensen toch wel een beetje angstig waren. Maar dat was niet nodig. Hè,
1: nee. Ja, dat viel ook op de gigantische gestretchte piercings in de, in de neusbrug.
0: Ik heb het ook gedaan.
1: Jij hebt dat toen ook.
0: Prins Albert, septum. Ja.
1: Ah ja, dat heb jij ook allemaal wel laten doen.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Was dat een soort fetish die je wel aantrekkelijk vond?
0: Dat was geen fetish. Ik vond dat mooi. Prins Albert vond ik ook mooi. Ik heb er lang over nagedacht. Ik heb het allemaal gedaan. Ik heb er geen spijt van. En die septum natuurlijk, ja, dat was echt wel een pijnlijke zaak. Maar uiteindelijk, ik vond dat wel mooi. Ik heb dat gedaan. Ik zou dat nu momenteel niet meer, maar ik heb die gehad. Dus nog, ik vond dat wel iets hebben. Waarom niet? Ik heb dat allemaal geprobeerd, hè. Ik heb veel geëxperimenteerd. Ik was altijd geïnteresseerd in subculturen. En dat was weer iets nieuws voor mij, die gay skinhead beweging toen.
1: Je zou wel kunnen zeggen dat het de eerste is in de... Hè, want je hebt daar dus een tijd gewerkt. Je hebt nooit je kleding misschien een beetje aangepast aan daar te
0: daar
1: werken.
0: Daar heb ik het volledig gedaan. Toch
1: maar
0: wel,
1: daar zit het toch volledig moest ook
0: wel,
1: hè? Gegaan. Hè?
0: Als ik wou werken eigenlijk, tijdens die gay skinhead weekend, moest ik mooi verzorgen dat ik de juiste bootsen had. De juiste broeken, de juiste t-shirts had.
1: Dat werd echt verwacht.
0: Zoals die foto, Fred Perry. Ja, dat wel. Hè, natuurlijk. Ja. Bretellen en zo allemaal.
1: Ja.
0: Dat is echt dingen die... die outfit van skinheads eigenlijk in Engeland destijds. Dus niet altijd bestaan.
1: Bent u daar dan in blijven rondlopen?
0: Een periode, ja. Ik heb toch wel
1: dus ook in uw vrije tijd, dat dan zeggen?
0: Ik ben ook naar dingen naar optredens geweest, naar vuiven geweest toen wel. Er werden af en toe ook wel vuiven georganiseerd eigenlijk buiten de boots om. Bijeenkomsten. Maar ja, toch wel... De nadruk lag eigenlijk wel op seks gewoon weg. Fetischisme, seks gewoon. Hè.
1: Ja.
0: En ik had er toch wel iets anders van verwacht. Hè. Ik heb zo een paar boeken gelezen.
1: Bij u was dat niet zo?
0: Nee, bij mij was dat niet zo. Bij mij was dat... Ik vond dat wel... Dat wel iets, hè. Dat imago had wel iets, maar daar was ik wel heel snel op uitgekeken. Ik heb ook zelf bijvoorbeeld met groepen, met mensen naar concerten willen gaan. Dus gewoon... met een hele hoop naar concerten gaan. Daar kwamen maar een paar mensen op af, gewoon weg. Want er waren maar echt... een miniem aantal mensen geïnteresseerd eigenlijk in muziek. Hè. Misschien het muziek, hè, zoals Oi en Ska. Dat was eigenlijk echt een minderheid gewoon. Dus, ja,
1: de gay skinheads die erop afkwamen, waren fetischisten. Dus waren niet geïnteresseerd in die studies van de cultuur.
0: Nee, die waren
1: geen in de muziek, nee.
0: Die waren gewoon geïnteresseerd in het imago, in het ruige imago.
1: Als we het dan hebben over een uiterlijke fetish en een, een fetish die gaat over een machtsverschil, over slave, master, ja, dat soort van
0: wel
1: dingen.
0: Dat, hè, natuurlijk. Ja,
1: spelen de symbolen van bijvoorbeeld extreemrechtse skinheads dan een rol?
0: Ja, maar het is in ieder geval als extreemrechts, bijvoorbeeld extreemrechtse symbolen waren verboden.
1: Ja.
0: Ik heb het wel verschillende keren meegemaakt. En heb ik mij echt wel heel kwaad om gemaakt ook wel. En ik heb zo'n mensen wel proberen buiten te werken, dus ik mij ook wel gelukt. Toch wel,
1: In welke zin? Hoe zouden die mensen
0: ik weet niet. Die mensen die komen gewoon eigenlijk, die kwamen destijds, sommige mensen eigenlijk, de organisatie.
1: Een organisatie?
0: Nee, de organisatie die week in de boot organiseerde.
1: Phoenix.
0: Ja, die heeft tegen mij verteld eigenlijk dat het dus, dat mocht allemaal niet. Hè. Dus geen swastika's of andere symbolen mocht dus niet. Maar sommige mensen die kwamen binnen eigenlijk in hun bomberjackets. Als die een bomber dan uit deed, heb ik wel af en toe wel eens white power gezien en swastika tattoos en zo allemaal. En dat mocht dus eigenlijk helemaal niet. Er kwamen ook kleurlingen bij ons. Hè. Ook zwarte mensen en zo, bruin mensen, noem maar op allemaal. Aziaten, noem maar op allemaal. En die vonden dat niet zo leuk hè, om zoiets te zien.
1: Ook dus, mensen die...
0: Ja, die gelden eigenlijk op bepaalde symboliek. Hè, gewoon.
1: Maar dat waren niet noodzakelijk mensen die extreemrechtse ideeën
0: Nee. Ja, in principe heeft het er allemaal
1: dus
0: niks te maken.
1: Dat was een fetish.
0: Dat is ook voor veel mensen dat ook fetish. Ja, het stoer, hè. Ja. Het stoerdoenerij was eigenlijk echt wel... Dat mij wel opviel gewoon. Dus, dat je zo bijvoorbeeld... De houding van bepaalde mensen was ook heel boertig. Ik weet niet,
1: je hebt mij eens verteld dat ze uw kop tegen de tralies trokken.
0: Bijvoorbeeld mensen die iets willen bestellen en zo. En de muziek stond heel luid en je begrijpt met elkaar dan bijvoorbeeld niet goed. Dichterbij komen, ik zou eens een trick tegen iemand met mijn kop gewoon vastpakken. Ik met mijn kop gewoon tegen die tralies getrokken werd. Zo'n ding allemaal. Moest er maar tegen.
1: En dat hoorde bij die skinhead mentaliteit.
0: Of stampen krijgen gewoon van dingen, van boots en zo. Dus gladiator boots, ik weet niet of je dat ooit al gezien hebt, maar dat zijn toch wel...
1: Van die gigantische hoge...
0: Ik had die vroeger ook. Ja, en bijvoorbeeld die kleurencodes en witte veters.
1: Ook daar is een...
0: Dat mocht eigenlijk helemaal niet, maar dat is eigenlijk extreem. Dat is ook een extreem rechts die er toch wel mee die rondlopen eigenlijk. Ja, met van die zwarte boots en witte veters. En witte bretellen. Ik heb dat dan zelf ook al op die foto daar. Ik wist dat toen eigenlijk echt niet, maar dat was eigenlijk ook wel zo'n verwijzing. En dan ben ik mij daarna wel toch meer beginnen profileren als sharp skinhead. Skinheads against racial prejudice.
1: Ja.
0: Om echt wel te tonen. En mensen die eigenlijk bijvoorbeeld in de kelder kwamen toen, die eigenlijk zo uitzagen bijvoorbeeld van white power t-shirt, die gingen er gewoon uit. Hè.
1: Ja, ja.
0: Echt, die gingen eruit.
1: Ja.
0: Dat ging niet gemakkelijk, want de organisatie bijvoorbeeld...
1: Want ja, als het dan gaat over fetischisme en niet over fascisme, dan...
0: Politiek eigenlijk werd niet toegelaten, maar de organisatie van Phoenix, ze waren eigenlijk heel laks. Hè. Die was gewoon van, ik belde dan naar boven bijvoorbeeld, om te zeggen dat er zo'n figuur rondliep in de kelder, dat eigenlijk helemaal niet wou. Maar er ook kleurlingen rondliepen, die eigenlijk echt onstootgevend vonden.
1: Ja.
0: Ik belde dan naar boven om die mensen eigenlijk gewoon buiten te zetten. Die deden dat dan gewoon helemaal niet. Dat kon die gewoon niks schelen. Ja, ik ben ook in conflict geraakt met zo'n mensen natuurlijk daar, hè. Dat is wel zo. En een baas van de boot vond dat echt niet zo gezellig, ook niet, maar die vond dat dus zelf ook niet kunnen, zo weet ze. Echt niet, dus dat mag ik wel zeggen.
1: Als je over de skinheadcultuur leest, komt daar veel geweld bij kijken.
0: Veel geweld, hè. Ja, daar werd ook gevochten en zo.
1: Dat vroeg mij af, is dat...
0: Voor de fun eigenlijk, mensen die eigenlijk met elkaar vechten voor de fun, hè. Dat is ook een soort van een fetish eigenlijk, hè. Op elkaar liggen kloppen en zo, en stampen en echt waar, hè. Ja, ik stond ook een beetje versteld toen dat de eerste keer zo...
1: En dat was wel specifiek bij die skinheads, bij gay skinheads, zo.
0: Ja, als je bijvoorbeeld oi muziek speelt, er wordt ook gepogo'd en zo, maar, hè. Echt zo'n ding eigenlijk meer, hè.
1: Ja.
0: Dus pogo'd dan gewoon eigenlijk op de grond landen met een hele hoop mensen en dan gewoon elkaar liggen af te roven. Dus dat gebeurde wel. Zo.
1: Je hebt mij ook eens verteld, denk ik, dat je een bepaalde ooi-plaat speelde en dat er terwijl dat je omkeek en terwijl op de dansvloer zag hoe er iemand na het vistfokken enkele metalen soort kogelsballen werden toegevoegd in de aarsopening. Klopt dat?
0: Dat klopt. Zo'n dingen, dat gebeurde allemaal wel. Echt... Ja, ik kan me niet voorstellen hoe extreem sommige mensen seksueel zijn, toch wel. Die uitspattingen die ik daar heb gezien, eigenlijk heb ik nooit ergens anders niet gezien. Ik heb al tegen verschillende mensen verteld ook wel, en die monden vallen gewoon open van verbazing, zoiets. Ja, het is een apart wereldje. Het is een apart wereldje.
1: Een ander verhaal wat ik me ook herinner, is iemand die als fetisch kikte op een klant van u?
0: Ja, een vriend, een klant van de boot, eigenlijk, een Duitser. Een zware skin gewoon ook wel. Een heel lieve mens, want het is niet omdat je er eigenlijk echt ruig uitziet.
1: Natuurlijk niet, ja.
0: Dat je, maar dat was een heel lieve gast gewoon. Toevallig leren kinderen eigenlijk als klant. En, dat was zijn kicks voor, hè.
1: Zijn kick
0: klop, klop, was... klop krijgen met baseballs.
1: Met baseballbats.
0: Maar natuurlijk niet zwaar, niet ongelooflijk doorkloppen, maar gewoon kloppen eigenlijk. Hè. Die kickte erop gewoon weg. En... Dat gebeurde aan boven. Die vroeg dan aan mij, denk ik, come on, man.
1: Hij vroeg aan u om
0: dat te doen, hè,
1: om dat bij hem te doen. Ja, ja. En je hebt dat eerst geweigerd en uiteindelijk toch gedaan?
0: We hebben elkaar wel leren kennen. We gingen af en toe zoiets samen weg eigenlijk. Zo van, samen iets eten of filmen. Zo, echt. Ja, je kunt je misschien niet voorstellen, maar zo mensen die eten ook. En die
1: filmen. Waarom zou ik mij dat niet kunnen voorstellen?
0: Dat was iemand die was een ding, dat was een Duitser.
1: Ja.
0: Iemand van een veertiger, die eigenlijk in Duitsland voor de ZDF werkte toen.
1: Ja. De tv.
0: Dat is de tv werkte. Ja. En die kwam even doen, die kwam op de Skinhead Weekends. Die heb ik verschillende keer al gezien en dan de praat gerokt en zo. En dan nooit zelf seks mee gehad. Allemaal niet gedaan, gewoon vriendschappelijk mee omgegaan. Maar die vroeg wel aan mij, dat is wat ik geïnteresseerd ben. Ik dacht, oh, waarom niet eigenlijk? Hè? Dat was vrij psychedelisch trouwens. Vond ik,
1: ja, je hebt mij eens verteld dat in zijn...
0: Dat kloppen eigenlijk met baseballs tegen houten muren toen. Van die, dat waren toen donkere kamers, die waren in hout opgericht. Op een bepaalde... een van de verdiepingen toen.
1: Ah ja, dat was daar. Ik dacht dat bij de mensen thuis was gebeurd.
0: Nee, dat was eigenlijk in de boot zelf. Na mijn... Dus de kelder sloot om 4:00.
1: Het was eigenlijk een soort houten ruimte.
0: De ruimte boven, de bar boven, sloot om 5:00.
1: Ah, ja.
0: Ik had altijd nu vroeger gedaan en zat ik meestal boven bij die mannen in de omgeving, dat die mannen allemaal zaten, iets drinken en babbelen of zo. Seks niet, want dat interesseert mij echt niet. Dus,
1: maar die man, heb je dan... Dat houten lokaal was eigenlijk een lokaal... Waar je het gevoel kreeg dat je in opgesloten zat.
0: Ja, zoiets.
1: Een soort,
0: ja, dat was eigenlijk echt heel eng, toch wel. En, maar die kikte erop gewoon. Dat was eigenlijk zijn fetisch gewoon eigenlijk... bijvoorbeeld... Ja, klop krijgen.
1: Terwijl hij masturbeerde
0: met een... Dat was toen met een basebed. Die hij zelf meebracht. En dan gewoon het geluid van dat kloppen eigenlijk gewoon in die ruimte. En dat is ook iets psychedelisch. Dat is gewoon echt waar. Hè. Dan het ging over de... De belichting, dat was een bepaalde soort van rood, donker. En dan gewoon eigenlijk, ja, gehoorde de muziek eigenlijk van de baard eronder en zo. En het was echt wel iets heel speciaals.
1: Verstomd.
0: Ja. En die gelden er ongelooflijk op, dus dan, ja.
1: Je hebt die een
0: die
1: lappen gegeven met
0: die stond destijds vol met blauwe plekken. En die vond er eigenlijk echt heel opwindend allemaal, zo die dingen. Ja, mensen.
1: Wat deed dat met jezelf? Want voor u was het geen fetisj, hè?
0: Nee.
1: Dus je hebt hem geslagen met die baseballbat. Hoe hard moeten we ons dat voorstellen?
0: Niet hard, maar toch wel hard voor blauwe plekken te krijgen. Maar ik heb het er juist ook al gezegd, niet keihard kloppen. Hè. Als jij bijvoorbeeld niet een baseballbat bij mensen kop klopt.
1: Ja,
0: maar dat was
1: kan het wel eens afgelopen zijn.
0: Het hoofd was niet toegelaten. Ja, het is eigenlijk...
1: Op het hoofd was niet toegelaten?
0: Nee, dat kun je niet.
1: Welke lichaamsdelen sloeg u dan wel?
0: Schouders, borst, kont, kruis zelfs. Gewoon echt...
1: Ja. Ja, dat doet toch wel behoorlijk veel pijn. Ja. Zou ik denken.
0: Die net zo'n ding, zo'n hoe noemt het eigenlijk?
1: Zo'n klem voor de ballen bij je te houden, of niet?
0: Nee, zo'n ding, zo'n... hoe heet het nu weer, jongen? Die film had gezien, Clockwork Orange.
1: Ja.
0: Kruisbeschermer, zoiets.
1: Eigenlijk voor de baseballen, hè? De meeste gebruiken
0: dat thuis. Ja, dat hoort eigenlijk onder zijn jeansbroek wel. En dan... Toen het eigenlijk gewoon te spannend werd, dan moest het er allemaal uit.
1: Ah, en dan...
0: die masturbeerde dan gewoon erop zo. Dat is apart. Maar ik heb dat maar met één persoon gedaan, dat was mee.
1: Maar dat was wel iets dat daar ook veel gebeurde.
0: Dat gebeurde ook, ja.
1: Daarvoor diende dat kot.
0: Sommige mensen gelden gewoon op elkaar geklopt te worden. Hè. Ik heb dat al gezegd, hè. Geweld gewoon. Hè. Kicken op geweld gewoon. Maar dan wel eigenlijk met een verstandhouding, hè. Met een stopwoord en zo, van die dingen zo echt.
1: Het is, dit klinkt anders dan de klassieke S&M
0: ja, dat is ook
1: verhalen,
0: een vorm van sadomasochisme, dat is ook meer een stopwoord. Hè.
1: Ja,
0: master and slave is ook meer een stopwoord. Hè.
1: Ja.
0: Maar dat heb ik eigenlijk nooit niks, heeft mij nooit geïnteresseerd eigenlijk. Zo in die... Allee, bijvoorbeeld, toen ik in de kelder stond, dan was ook mijn skins op die weekenden die in mijn boots kwamen aflikken en zo.
1: Terwijl u aan het werken was. Ja. En dat liet u ook gebeuren?
0: Ja.
1: Dus het was eigenlijk op den duur zo dat je zo ingesaust werd in die,
0: ja,
1: in die tent,
0: milieu,
1: dat,
0: ja,
1: in
0: ja.
1: dat milieu, dat je eigenlijk...
0: Ja, toen schrok ik van niks niet meer. Toen was ik ook al rap gewend. Hè. Dus de problemen die ik eigenlijk had in de jaren 80, had ik niet meer eigenlijk in de jaren 90, echt niet.
1: Nee, nee.
0: Nou, je bent goed, een beetje nauw, je hebt al veel gezien en zo, en dan wel, hè. Dat was het dan. Hè.
1: En dat deed u ook niks dat voor die mensen opwindend was en voor u niet?
0: Dat, nee, dat voor mij, nee, dat was eigenlijk meer een vriendendienst.
1: Ja. Dus je liet dat alleen toe als er...
0: Het was tijdens de werkuren ook wel, tijdens mijn werk.
1: Dus u werd betaald natuurlijk?
0: Nee, ja, ik werd zo betaald, maar ik werd er niet voor betaald. Dat was gewoon tijdens... Ik zeg, de bar in de kelder zat een uur vroeger dicht dan boven.
1: En dan zat u boven op de kerk?
0: Ja, dan ging ik meestal helpen boven.
1: Ja.
0: De bar had heel veel volk, was het heel druk was. Maar dat niet zo was, dan dronk ik iets in de bar en zo, terwijl tot sluiting staat.
1: En dan kon het best gebeuren dat er iemand die aan uw botten kwam liggen.
0: Ja. Ja. Ook tijdens mijn werk ook, in de kelder trouwens ook. En die vroegen dat wel, hè. Het is niet
1: maar
0: zo
1: je kan uw botten likken?
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: En u zei daar quasi altijd ja op? Of?
0: Dat ging dan wel over mensen die ik eigenlijk wel kon hebben, want anders zou ik het niet gedaan. En,
1: nee, nee.
0: Er waren ook wel mensen bij dat totaal niet van zo aanvaard hebben, ook niet.
1: Ja,
0: ja, uiteindelijk...
1: ja. Dus in die zin is het toch een soort wisselwerk, of toch een soort...
0: Maar, ja, dat is gewoon een dienst aan de klanten toe. Hè.
1: Ja.
0: Ik moest zelf niks. Allee, die kwamen niet op mijn lijf, hè. Echt niet. Hè. Dus, dat wou ik ook niet gewoon. Dus, ik heb er nooit iets mee gehad met die gasten. Hè. Nooit zelf. Niet. Dus, maar dat was eigenlijk, ja, allee, het gebeurde gewoon. Hè, allee.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik vond dat niet zo erg ook niet. Dus, allee,
1: wat is het mafste? Dat, allee, maf, ja.
0: Dat was eigenlijk een van de mafste dingen die ik ooit heb gehad.
1: Dat vond het mafste?
0: Wow, toch wel, met die baseball, dat vond ik toch wel even heel apart, want ik was eigenlijk de eerste avond toen het dan gedaan was, daar heb ik toch veel over nagedacht.
1: Ja?
0: Ik had ook wel een beetje angstig toen, want...
1: Wat deed dat met je hoofd?
0: Ik had zo wat schrik, ik heb bijvoorbeeld serieus penant gedaan, want ik was al blij dat ik daarna naar mij telefoneerde, gewoon dus, om te zeggen dat alles in orde was. Dus,
1: ja, je hebt verteld dat je was maar beginnen slagen en dat hij... eigenlijk riep dat het harder moest.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat je op den duur echt wel serieus, serieus rake tikken aan het uitgeven.
0: Ja, rake tikken en toch...
1: Bent verder helemaal niet gewelddadig?
0: De verkeerde slag is echt gauw gegeven. Dat is ja. Ja, je moet oppassen wat je doet, hè, zoals je weet. Dus, maar ja, een goede leermeester waarschijnlijk, hè, Peter. Toen is, ik heb er nog contact mee, met die man.
1: Ja, je hebt nog altijd contact met
0: die man. Via sociale media af en toe.
1: Ja.
0: Niet meer gezien eigenlijk sinds... Oh. Het is geleden van 2010. Oh, ik moet eens even nakijken. Maar ik had er wel contact mee. Af en toe zien we elkaar. Zien we elkaar gewoon via sociale media. Dus, dat
1: ja. Oké. Okay.
0: Ondertussen is dat natuurlijk ook wel een pak ouder. Ik spreek over meer dan 20 jaar geleden. Dus.
1: Oh ja. Dit is jaren 90 allemaal. Hè? Nou. Wat zijn zo nog bijzonderheden die in die kelder hebben plaatsgevonden? Dingen die we niet zouden kunnen weten.
0: Zoals?
1: Oh, ik weet het niet. Ik vraag het aan u.
0: Nee. Ja, ik af en toe wel eens complimenten kreeg van mensen die uit de kelder kwamen voor de muziek. Dus,
1: ja.
0: Zoals Walter van Berendonk destijds. Ik zie ze al lang geleden.
1: Die kwamen echt voor de muziek.
0: Er waren een paar mensen bij die eigenlijk speciaal voor de muziek... die kwamen naar beneden voor de muziek. Gewoon, dus, uiteindelijk was die kelder meer een soort van een chill-out ruimte eigenlijk. Hè. Mensen die eigenlijk echt hadden gesext, eigenlijk boven, die kwamen op de deur eigenlijk gewoon op beneden, maar het al rustiger was. Buiten de skinhead weekends was de kelder eigenlijk rustiger gewoon dan boven. Want het meeste volk zat meestal boven, maar dan heb ik niet weg dat in de kelder eigenlijk wel druk was voor mij. Ik stond er helemaal alleen. Hè. Ik moest ook niet op iemand gaan boven gaan halen en kom bij jezelf. Ik moest alles alleen doen. Dus, maar dat ging wel. Eigenlijk. Voor mij was het eigenlijk... Het is raar dat ik het zeg, want een baas vroeg even over mij is, wat zijn die buien gewoon elke avond hier gewoon staan en zo. En allee, ja, soms zelfs zondag, want zondag was er af en toe ook een activiteit en apart dan nog eens gewoon. Die is georganiseerd door een andere barman die boven stond. Dus af en toe deed ik zelfs drie dagen. Dus je hebt dan vrijdag, zaterdag en zondag namiddag.
1: En voor de rest had je geen andere werk in die periode?
0: In die periode niet, hè.
1: Ja. Dus dat werd... serieus goed betaald.
0: Dat werd serieus goed betaald, ja.
1: Ja. Dus je werd eigenlijk betaald om die zaken ook Allee, een soort mentaal...
0: Ja, maar dat was maar een paar mensen. Je moet er niet veel aan voorstellen. Dat is met een paar mensen, maar niet met iedereen. Hè. Allee, echt.
1: Ja,
0: het is een leuke periode. Echt een leuke periode voor mij. Echt, die boots, hè, die, vooral in de jaren 90, vond ik eigenlijk echt... Ik vond dat interessanter dan uitgaan. Ik ging toen niet meer uit, hè, gewoon totaal niet. Hè. Allee, ja, eventueel soms na de uren, dat wel.
1: Of naar een concert.
0: Als ik van de radio weg was, en als ik van de radio weg ben gegaan, dan, ik was zeker in de stoppen met de LTR 40.
1: Dat is in 98.
0: Dan gingen wij er nou wel, na de boots ging ik gewoon mee uit met die mannen, eigenlijk naar andere etablissementen. Hè. Dus ja, dat wel.
1: Oké.
0: Okay. Ja, ja, dat was wel plezant.
1: Maar het is niet zo dat je in die periode zelf fetischist bent geworden. Of hebt ontdekt als je bij
0: dat,
1: jezelf.
0: Ik heb dat wel ontdekt. Ik heb die fetische van mensen wel ontdekt natuurlijk. Maar dat heeft mij nooit persoonlijk...
1: Niet bij jezelf.
0: Nee. Ben ik geen fetischist, nooit geweest.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ik vond het een leuke omgeving om te werken. Je leert ook wel een beetje leuke mensen kennen. Ook wel. Dat is wel zo. En dan de muziek gewoon. Hè. Ik vond het echt een gezellig... Allemaal gaan. Mm-hmm. Oh, dat is echt waar.
1: Ja.
0: Ik heb er echt goede herinneringen aan. Ik zal het nooit vergeten.
1: Die gay skinhead movement?
0: Ja, dat vind ik eigenlijk... Ik ben lid geweest van die Phoenix. Ja, en dan nam ik het zo
1: lijkt,
0: belaten.
1: Lijkt me op een of andere manier ook niks voor u.
0: Nee, want eigenlijk die organisatie, ik heb er echt wel... toch wel problemen mee. Ja, toch wel. Ik vond het eigenlijk heel laf dat die eigenlijk gewoon zo'n figuur niet uit de kelder kwam en weghalen om die gewoon buiten te zetten. Ik heb een paar keer de portieren moeten bijhalen om die gewoon buiten te krijgen, gewoon echt waar. Maar die gewoon racistische commentaar geven waren tegen mensen, tegen kleurlingen beneden in de kelder. Ik wou het totaal niet hebben, hè.
1: Dat hoorde er dan voor die mensen
0: nou, ook ik zou wel meer kunnen vertellen, maar ik kon dat niet doen. Want de organisator vroeger van dingen, van de Gay Pride hier in Antwerpen, ik weet niet of je die kent eigenlijk, zeker een Bart, ik kon zijn achternaam niet noemen, maar dat was eigenlijk een van de organisatie van Phoenix. En die kwam er eigenlijk in de media van vooruit dat hem eigenlijk tegen racisme en alles was, tegen extreem rechts, maar joelen over extreem rechts in de media, dat daar heel slecht is voor de homobeweging, dat klopt natuurlijk ook wel, maar dat liet zo'n figuur eigenlijk in de boot zijn wel gewoon doen.
1: Mm-hmm.
0: Dat vond ik wel wat minder, hè, toch wel. En als je dan over aanpakt, ja, Danny, je moet alles niet zo serieus nemen en zo, van die zeven allemaal, come on, man. Ik vond het eigenlijk echt heel irritant gewoon, toch wel.
1: Mm-hmm.
0: Ik kon het echt niet hebben, echt niet. Discriminatie, ik heb altijd een probleem mee gehad, gewoon. Dus, dat zal ook zo blijven. Maar zo'n figuur werd gewoon buiten gezet.
1: Ja.
0: Dat werd mij niet een denkafje, maar sommige mensen die bedreigden mij ook wel. Door, van die historie, ja, dat wel.
1: Maar het is dus wel een scène die net als de... Ja, laten we zeggen, de andere skinhead-scènes...
0: Het is een minderheid.
1: Die wel ook... met geweld bezig waren.
0: Ja, dus ja die ook geweld. Er liepen er wel een paar, er liepen er gewoon rond eigenlijk, die echt wel heel haatdragend waren tegenover minderheden. Hè.
1: Ja.
0: Die vonden
1: maar
0: die
1: ook u bedreigden omdat jij hem buiten hebt laten zitten.
0: Ja, ik heb bijvoorbeeld een White Power t-shirt, ik dacht hoe zoiets zeggen, konden ze kiezen of veld je een t-shirt uit of anders gewoon weg uit de kelder. Hè. En als ze dan niet wel, ik belde eerst aan de organisatie. En die kwamen meestal niet opdagen. Als ze dan toch kwamen opdagen, hebben die eigenlijk zo'n beetje gezalfd eigenlijk te woord gestaan. Van, oei, doet die mensen alsjeblieft niet zitten, terwijl dat gewoon een keer dat is in mijn ogen gewoon niet waar.
1: Dus zelf geweld moeten gebruiken?
0: Nee. Oei. Ik ben echt geen type eigenlijk om tegen zo van, dat wilde meestal van die kleerkasten doen.
1: Ja, ja.
0: Nee. Er stonden altijd kleerkasten aan de deur, portiers. En als er ooit problemen waren, ik heb het een paar keer meegemaakt, portier erbij en buiten gewoon, heel simpel. Dat was niet zachthandig, dat was echt hardhandig. Dan, hè. Die vond ik en die kwamen ook niet meer binnen, gewoon echt niet. Dus.
1: U bent zelf ook wel beginnen lezen over die gay skinhead cultuur.
0: Ja.
1: Wat is daar de geschiedenis een beetje van? Valt dat kort te schetsen?
0: Het imago gewoon. Hè. Bijvoorbeeld, denk ik, dat zal waarschijnlijk altijd wel zo geweest zijn eigenlijk, van die mannen die eigenlijk...
1: Net als politieuniformen.
0: Er kwamen ook mensen die rondliepen eigenlijk in politieuniformen en zo. Okay, maar dan wel politieuniformen die je kon kopen in de winkel. Hè. Geen echt officieel uniformen. Dat is wel... Dat is mijn ding met skinhead... Subcultuur is duidelijk gewoon hetzelfde. Hè? Die boots, die broeken, die t-shirts en zo.
1: Stralen macht uit.
0: Ja, macho. Mm-hmm. Macho, het macho gedoe eigenlijk. Het story imago gewoon.
1: Heeft een film als Skin Flick van Bruce LaBruce bijgedragen tot de populariteit ervan?
0: Die werd al gespeeld, hè, van Skin Bruce LaBruce. Er stonden ook overal tv's, hè, van die grote tv-schermen, waar constant eigenlijk porno op te zien was. Hè.
1: Ja.
0: Dus... En ik heb tijdens de Skinhead Weekend eigenlijk, ja, onder andere die film, ik had die dus in mijn collectie, die film, ik heb die allemaal gewoon halen eigenlijk. Het was vroeger een homo lesbienne shop, het verschil, die verkochten zo'n film allemaal. Hè.
1: Ja.
0: En die speelde ik dan gewoon tijdens Skinhead Weekend. En er waren ook andere filmen. Hè.
1: Ja, het is niet echt een... Skin Flick en Hustler White komt wel porno in voor, maar het is wel zijn eigenlijk ook echt verhalen.
0: Bruce Labuse heeft een film eigenlijk, ik weet niet of je die kent, like No Skin of My Ass.
1: Ja.
0: Ah, wel, ik heb die thuis ook video liggen en zo'n dingen speelde ik daar gewoon ook wel. Hè. Dus niet alleen porno in de kelder, dus maar ook zo'n filmen.
1: De muziek mee, je nam ook films.
0: Ja, alleen tijdens Skinhead Weekend. Ah, ja. Er is eigenlijk niemand voor de rest. Er is eigenlijk constant... dat was toen nog video, want toen bestonden er nog geen DVD-spelers eigenlijk in de boot. Dat was toch gewoon video. Er was een kast die gewoon vol van die porno.
1: Meer in uw nopjes tijdens zo'n Skinhead Weekend.
0: Ja.
1: Er zijn ook dingen als...
0: Muziek, hè. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in subculturen. En in ska, en reggae minder eigenlijk, maar vooral ska-muziek van de jaren 60.
1: Ja.
0: Ja, vooral dat. Lowell Aitken en Prince Buster toestaan, allemaal zo'n dingen. Dat
1: is een heel grappig idee.
0: Er is enorm veel te verkrijgen. Er is enorm veel van de muziek gemaakt ook. Het
1: is dus een heel grappig idee om te denken aan een dansvloer, maar waar dan op die muziek in plaats van gedanst...
0: Werd niet gedanst, hè? Nee. Dansen mocht niet.
1: Dansen mocht niet?
0: Nee.
1: Huh? Je mocht dus feestfokken, maar niet dansen.
0: Mon, nee. Dansen mocht toch...
1: Op elkaar plassen, dansen. Maar dansen mag niet.
0: Dansen mocht niet, hè.
1: Waarom niet?
0: Daar was ook geen plaats voor.
1: Dat is geen plaats voor.
0: Wow, mensen sprongen wel af en toe wel rond, maar dat kun je toch niet dansen noemen. Nee, dansen mocht niet. Gewoon niet. Dat kon ook niet, maar dat is gewoon geen plaats voor. Gewoon. Misschien deden mensen dat af en toe wel in donkere kamers, ik weet dat ook niet, maar ik heb het zelf niet veel gezien. Echt niet.
1: Huh.
0: Muziek was maar een onderdeel. Voor mij was het eigenlijk een interessant, alleen een belangrijk onderdeel. Maar voor de meeste mensen die er kwamen, niet. Hè? Voor de meeste mensen die er kwamen, was het eigenlijk gewoon seks het interessantste, het belangrijkste.
1: Ja. Zo, het is iets waar je dan een hele week naar uitkijkt. En dan, want het was iets dat alleen in het weekend...
0: Dat was alleen in het weekend, vrijdagavond. Zo. De boot is ook een paar keer open geweest, maar die hebben ze geëxperimenteerd eigenlijk op een woensdagavond. Maar dat is nooit eigenlijk gelukt, was in de week. Hè, gewoon, hè. En vrijdagavond, het weekend begint. Hè. Vrijdagavond, zaterdagavond, weekend. Hè, gewoon, hè. Uh-huh. Dat zal waarschijnlijk nu nog wel zo zijn, maar... Ik ben er al lang niet meer geweest. Het is allemaal veranderd. Hè? Want Danny zijn verongelukt in 2003. Met zijn motto. Ongelooflijk gewoon. En de boetes zijn een jaar dicht geweest.
1: Oh ja.
0: En nou, het is gedaan, hè? Gewoon. Hè? En
1: dan ben jij opgestapt of weggegaan? Of,
0: Dan was ik weg. Hè,
1: dan word je al weg. Waarom zijn we gestopt?
0: Dat was gedaan, gewoon. Hè?
1: Maar jij bent toen weggegaan?
0: Ik ben ervoor eigenlijk weggegaan. Ik had eigenlijk een vriend toen. Ik heb een vriend, ik heb iemand leren kennen die er ook even als klant ook kwam.
1: Ah ja, ja. Je hebt daar
0: Chris, die Chris, bekende, ja. Chris, hè. En die vond dat ook niet meer zitten eigenlijk. En ja.
1: Maar die zag ook niet zitten dat jij daar nog werkt.
0: Nee, want die moest altijd meegaan en zo. En die wou niet alleen thuis blijven. En die vond dat is heel lastig wel dat je een relatie hebt. Dat was wel heel lastig. Hè. Ik ben eigenlijk heel lang alleen geweest ook wel. Dan ik totaal geen gezin had er meer in. Ik heb ook een beetje alleen je weet wel een probleem. Mijn vriend vroeger die is gestorven en zo. Maar ja. Ik heb eigenlijk de hele tijd eigenlijk gewoon geen relatie meer willen hebben en zo. En toevallig iemand tegenkomen in de boot zijn. Maar dat was ook niet zo simpel eigenlijk al, zo weet je. Nee. Mensen die daar kwamen meestal voor de seks en zo. En dan ben ik toch niet geïnteresseerd.
1: Dus het was wel iemand die interesse had in fetischisme?
0: Nee.
1: Ah, ook niet?
0: Die wou gewoon iemand... Nee, die uiteindelijk... Ik kan het verhaal van Chris niet doen.
1: Nee,
0: snap je wel. Maar uiteindelijk bleek dat dan wel zo te zijn. Maar als wat. Dat is een ander verhaal. Maar in ieder geval eigenlijk, voor die periode eigenlijk, ja, ben ik minder beginnen werken. En dan Danny zegt dat dat totaal niet zit. We moesten een andere baarman zoeken. En zo is het toch een beetje een probleem gekomen eigenlijk toch wel.
1: Ik wou minder werken.
0: Ik ben sowieso minder beginnen werken. Gewoon, ja. Echt, ik wou gewoon een vrij weekend per maand. En dat is een probleem, hè.
1: Ja.
0: Dus heeft hij gewoon geen baan, man. Dat gaat toch niet?
1: Nee.
0: En uiteindelijk was het een kiezen of delen. En ik heb gewoon gekozen en denk gedaan.
1: Okay.
0: En niet veel later is hij veranderd. Het is de boot gewoon dichtgegaan voor een jaar. Verkocht dan. En in 2005 heeft een nieuwe eigenaar mij teruggecontacteerd.
1: Oké, okay,
0: dat ik geïnteresseerd was om terug baarman te worden. Ik heb nee gezegd.
1: Ja. En met welke reden?
0: Goh, ja. Financieel. Heb het altijd een 11, 20 jaar keer vroeg in de boot verdienen. Nee, dus kom aan, keihard werken, jongen. Dat wil ik gewoon niet. Dat geld dat ik destijds verdiende, dat was echt wel... Ja, dat was goed betaald. Hè. Anders had ik het gewoon ook niet gedaan. Kom aan, jongens. Echt,
1: en je had zeven tijd om met andere dingen bezig te zijn.
0: Ja, ik had toen ook minder tijd en zo. Maar ik had ook een relatie. En die zeggen, ik wist dat je dat al niet meer zit. En ik gewoon zou teruggaan ook niet. Hè. En dan voor de helft van de prijs. Nee. Mm-hmm. Ik had ook al ouder natuurlijk toen. Hè. We spreken over 2005. Dus dan ben je al 10 jaar later en zo. Maar ik wil zeggen, als ik met de jaren 90 terug ben gegaan, is er wel 10 jaar bijgekomen. Hè. Je moet dat niet onderschatten, hè, dat werk. Hè. Dat is echt zwaar corvée. Ik heb soms een paar dagen nodig om bij te komen in de week.
1: Ja,
0: ja dat is zo.
1: Ja, ik heb
0: nachtwerk is heel ongezond. Hè.
1: Zeker.
0: Ik heb er ander van. En toen werd er nog gerookt. Hè. Dat mocht toen allemaal. Hè, in de Noordelijke. Ja. Als ik toen thuis kwam, voelde ik mij gewoon een gerookte vis.
1: Wat voor drugs werd daar gebruikt?
0: Ja. In principe geen drugs, hè. Mocht niet.
1: Ja, dat is natuurlijk, dat is nergens zo.
0: Dingen, wiet en coke, hè. Vooral dat.
1: Wiet en coke?
0: Wiet. Ah, ja. Er werd gesnoven en zo, en er werd gebloot. Heel veel gebloot. Mocht
1: poppers,
0: niet.
1: Poppers natuurlijk.
0: Ja, sowieso, hè.
1: Ja.
0: Poppers, ja. Dus, verschrikkelijk, hè, want ik had toch soms niet problemen met die poppers. Zo.
1: Ja, ik krijg er zo'n bonzende kop.
0: Ik kreeg er gewoon kop aan van, hè. Ja. Gewoon die rommel allemaal, hè. Dan een combinatie van dingen, van marihuana dan gewoon. Hetgeen dat dus niet mocht, met een baas zegt het zelf ook. Maar in principe mocht dus niet. Ik moest zo mensen eigenlijk gewoon zeggen, ze moesten stoppen. Dat is wettelijk, mocht dat dus
1: die,
0: niet.
1: Die in de bar blowden.
0: Ja, die blowden moest zeggen, mannen, dat mag niet, gaat er naar boven. Het mag hier gewoon echt niet, punt.
1: Ja.
0: Coke sowieso, mocht ook niet, maar het gebeurde allemaal. En poppers, ja, dat mocht dan. Dat was ook niet illegaal aan drug, hè. Ik hoef dat nu nog altijd zo eens, ik weet het dus niet. Poppers, ja. Maar dat weet constant overal. Mensen die...
1: De poppers zouden... De aars zou daarvan ontspannen.
0: Ja, mensen die graag en al neuken en zo, en dat gaat dan veel gemakkelijker aan. Hè.
1: Ja, omdat dat de spier ontspant.
0: Ja, heel ongezond trouwens. Hè. Poppers, hè. Heel gevaarlijk ook wel. Overdosis poppers.
1: Overdosis poppers?
0: Ja.
1: Hoe doen we dat?
0: Verwaard, te veel.
1: Ah ja, verwaard, ja, zo.
0: Dat is heel slecht verwaard, mij.
1: Ja.
0: Ja. Ja, er zijn af en toe wel eens problemen geweest. Mensen die eigenlijk iets kregen en zo, maar daar, dat wel. Ja.
1: Die in de... Maar een toeval kregen.
0: Ja, de ambulance is... Een paar keren. Ja.
1: Dat een ambulance er is moeten bijkomen.
0: Ja. Ja, ja dingen, dus ambulanceers.
1: Die mochten dan aan de deur niet binnen direct.
0: Ja, nee, maar echt
1: wel... Nee, deze fetish werkt hier.
0: Kan gebeuren. En ik zal je waarschijnlijk niet aan de cafés ook wel eens kunnen meemaken. Of in dancing is er eigenlijk bijvoorbeeld... Of op festivals, dat iemand die iets krijgt van een overdosis van... Ik weet niet wat allemaal, het gebeurt er overal.
1: Ja,
0: het moet er ook...
1: Het is zeer moeilijk te weren, hè. Het is iets dat uiteraard ook weer in het stiekem... dat stiekem gebeurt... ik ben daar nogal naïef in. Ik zie dat ook niet echt. Ik vind dat moeilijk te zien. Maar je kunt natuurlijk zien aan bepaalde mensen dat ze iets een bol hebben genomen of zoiets. Dat zie je wel.
0: Speed werd ook gebruikt toen, om lekker te blijven. Ja. Ja, natuurlijk, als jij bijvoorbeeld zo lang. Allee, bijvoorbeeld vrijdagavond, vrijdagnacht, zaterdagnacht constant in dat milieu rondhangt. Weinig slapen. Ja. En dan veel drinken, want er werd enorm veel gezopen. Hè? Ongelooflijk, hè? Echt waar.
1: Om de zenuwen
0: te werken. Ik dook toen ook wel werken. Echt,
1: ja? Ja? Terwijl je werkte.
0: Ja, echt zo. Ja. Veel bier. Hè.
1: Ah, ja.
0: Dat is allemaal gedaan. Ik drink al bijna 8 jaar gewoon geen druppel alcohol meer. Dus, ik voel me ook veel beter. Dus.
1: Uiteraard. Ja.
0: Jij ook, hè?
1: Absoluut.
0: Gestopt. Radicaal gestopt. Ja,
1: radicaal is wat veel gezegd.
0: Bij mij is het radicaal gebeurd. Gewoon gestopt. Gewoon. Echt, op een gegeven moment gewoon niks meer. Ik hou mij er ook aan, dus.
1: Het is iets wat heel opvallend is. Hè. Heel weinig mensen die ik vroeger kende, die heel veel dronken, doen het eigenlijk allemaal niet meer.
0: Nee.
1: Het is misschien iets dat toch, ik weet niet wat, met die COVID-periode te maken heeft.
0: Ja, misschien. Het is ook gezonder. Hè. Ik voelde weinig beter zonder alcohol. Ik voel mij gewoon beter zonder, dus ik doe het ook niet meer.
1: Het is traag maar zeker een soort straight-edge-programma.
0: Zo weet je, ja, ik wel. Hè. Geen drugs en geen alcohol. Ja. Geen drugs niet meer, lang niet meer gewoon, maar ook geen alcohol niet meer. Dus,
1: Danny Kontjesmaat, zeer grote dank voor de komst naar de studio.
0: Bedankt om mij te laten komen.
1: dat is de nieuwe afsluiter, hè?
0: Ja, die heb ik gehoord van...
1: DJ Grasshopper.
0: Grasshopper, bedankt om mij te laten komen. Vond het fantastisch.
1: Ja,
0: echt waar. Bedankt om mij te vragen, dan, want ik heb het zelf niet voorgesteld. Ik heb zelf
1: nee, natuurlijk. Dus, nog...
0: Ja, ik zou er nog veel meer over kunnen vertellen. Hè. Oh, ik ben ook eens ene keer bij de politie binnengegaan in de boot, ook wel. Dat echt wel heel straf was. De BOB.
1: Ah, ja.
0: Met een klant vermoord was.
1: Oei.
0: In Brussel. Ja. Allee, die was gevonden eigenlijk in Brussel. Hij was gevonden in Brussel met een lidkaart van de boot op zak.
1: Oei.
0: Dus werden wij allemaal ondervraagd en zo. Dat is ene keer gebeurd. Dat was wel even schrikken.
1: Mensen was vermoord.
0: Ja, vermoord. Ja.
1: Oei. Ja.
0: Nou, dat was eigenlijk een klant die ik dus kende eigenlijk als klant onder een tooi, gewoon. Hè. Dus ja. Ook wel heel, dus allemaal, ja, dat is ook wel gebeurd.
1: Vreselijk.
0: Ja, dat was echt wel een heel bizarre avond toen. Ja. Het gebeurde allemaal, hè. Mensen alles, die eigenlijk roofoverval waarschijnlijk, zoiets. En de daders werden opgespoord en ja, zoiets. Dat heb ik één keer meegemaakt, de politie in de boot, één keer. Die wilden hen ontvangen, B.O.B., die burger, in de dingen, in de keuken. Dat was een klein keuken, hè. Die zijn
1: Die zullen de geur wel erg geapprecieerd
0: hebben. Ja, die keken wel heel, serieus rond, want die eigenlijk naar boven werden gereden naar de keuken, want het is een heel klein keukensje zo. En er werden dan de citroenen gesneden en zo, voor de drankjes en zo. En, ja, die keken wel heel bizar, hoor. Ik was toen echt wel nuchter al gewoond.
1: Ja,
0: dat is echt wel... dat zijn van die dingen eigenlijk, die ga ik ook wel die bij blijven. Hè. Echt zo.
1: Eindigen doen we met...
0: Durwood Douché.
1: Ja.
0: Big Ben en Blue. Ja, een plaat die ik eigenlijk destijds heb toevallig zien staan in een recensie in Humo in 1999 op het Roadrunner label. Cabaretmuziek.
1: Ja.
0: Heel grappig trouwens, dat gaat over seks.
1: Heel vreemd dat dat op dat,
0: ja,
1: dat
0: heel bizar,
1: een metal label is.
0: Ja, ja, ik weet. Roadrunner. Big Ben en Blue van Durwood Touché. Dat is jaren 60 eigenlijk, cabaret.
1: We gaan er daar nog 2 minuutjes van beluisteren.
0: Ja.
1: Tot de volgende keer.

Shake these hips, this garland too.

gezien. Zou deze dan een plan?

0: Klaas Holmqvist.
1: Proffelt.

0: Ronkost.
1: Ron.
0: Goedenavond. Welkom.
1: Welkom, beste volgeltjes. Ja.
0: Bij Radio Centraal.
1: Ja.
0: En zijn programma Grondsmaak.
1: Ja. Je kan luisteren naar Radio Centraal op 106.
0: Van 6 tot 8 draaien wij plaatjes.
1: Ja, Grondsmaak van 6 tot 8.
0: Met de nodige commentaar.
1: Thema van vanavond is...

0: Input.
1: Input.
0: Jouw output is mijn input. Rookkost.
1: That's nice. En dat is naar aanleiding van... Het is een beetje...
0: Internationale Computerdag?
1: Ah, ja, ja, ja. Nee. Het kunstenfestival misschien op 2 oktober in... Kasteel Hof ter Saxen in Beveren. Dat is aan de andere kant van het water. Dus van deze kant gezien naar de andere kant.
0: De groene kant van het water.
1: De groenere kant van het water.
0: En wat hebben we in petto vandaag, Rookkost?
1: Oh, popcorn.
0: Ah, onze topics.
1: Ja, de topics die telkens terugkomen zijn de...
0: Brazilian numbers.
1: Koken met de rom, dat ben jij.
0: Juf Sansevieria praat met de planten.
1: Jawel.
0: Dat is de... Hey? Wat? Dat is die van u.
1: Ah, ja. En op het uur staat hier. Dat is een nieuwe topic, Rom.
0: Ik weet van niks, Rookkost.
1: Oké. De mashup.
0: Spreken die bebop.
1: Mm-hmm. En kunstzaken.
0: Een verhaaltje à la minute vandaag?
1: Ja, onder meer over het Vertelfestival, juist. En Shaken Not Stirred, niet te vergeten.
0: En nog veel topics.
1: Vers geperst trouwens ook, ja. Oké, we gaan er direct... Het is een muziekshow.
0: Dus we gaan er in vliegen.
1: Wat
0: hè?
1: Zullen we nog eens draaien dan? Marden Hill.
0: Get some in.
1: Alles in en uit.

Je hoorde achterin volgens David McCullum met The Edge, The Flamingos, I Only Have Eyes For You, 4% trager, en The Charmers met As Long As I've Got You, 2,5% trager. Respectievelijk de gesampled door Dr. Dre, The Fugees en die laatste, The Wu-Tang Clan, voor de nummers The Next Episode, Zealots en Cream, Cash Rules Everything Around Me.

0: Juf Sam Severia praat met de planten.
1: In de put. Mijn plantenvrienden vinden het heerlijk om in de put te zitten. Nu ja, toch tot op bepaalde hoogte. Maar misschien is dat voor ons ook wel zo. Zo een beetje in de diepte en van daaruit dan opgroeien, openbloeien, uitreiken met uw takken. Zonder die diepte heeft het niet veel om handen. Dan vallen we gewoon om als we onze kruin etaleren. En toch kreeg ik schrik vandaag toen ik in de polder een door mensen gemaakte put ontdekte. Het had iets van een stenen graf, waarin ik volledig zou kunnen verdwijnen. Dus ik begaf me snel terug op een toegankelijker pad en hing wat over de gekapte krulwilg. Ik heb geen idee waarom hij werd neergehaald, maar hij ligt daar en hij verspreidt een heerlijk aroma van propolis vanuit een specifiek plekje op zijn bast. Ik raad iedereen aan om propolis te snuiven. Instant geluk. Hij vertelt niet veel meer, de krulwilg. En toch is hij nog niet helemaal dood. Al is het duidelijk dat hij werd afgesneden van de levensbron, van zijn wortels in de put. Ik wou een houtblok meenemen om hem te eren, om er een lepel of een beeldje uit te snijden. Maar toen zag ik uit het houtblok iets als kleine vingertjes komen en knopjes. Dit blok was helemaal niet dood, veel te levend om een lepel uit te snijden. Stop mij liever een stukje in de put, riep het. Dat deed ik. En nu kijk ik er naar uit dat een nieuwe krulwilg zich zal vormen en zich uit de put omhoog zal kronkelen in een explodium van groene takken en bladeren. En of hij dan ook zal geuren naar propolis op een heel specifiek plekje.

Je hoort de intro Tokyo en City Girl van Kevin Shields uit de plaat, Lost in Translation. Een film die ook gaat over de input van een overprikkelende stad zoals Tokyo en de gevolgen daarvan. En het volgende dat klaar staat, Barry Adamson met In a Moment of Clarity. Van de plaat Smodipus, Oedipus. Nee, Oedipus, Smodipus.

0: is geen groente.
1: Wat?
2: Een entree van Brini's met caviar en rode biet voor 4 personen. Wat hebben we nodig? 100 gram zwarte beluga linzen, 1 kleine voorgekookte rode biet, 1 eetlepel olijfolie extra vers voor een mooie glans, 1 à 2 koffielepels sojasaus of tamari voor de hartige zoute smaak, 1 potje haverfresh, 1 pakje blinis en een paar stukjes verse dille of bieslook. We beginnen eraan. We koken de linzen in een grote pot water beetgaar. We mogen ze niet kapot koken. Het is de bedoeling dat de mooie ronde vorm behouden blijft. Dan kappen we de linzen in een zeef en koelen ze af onder koud stromend water. We snijden de voorgekookte rode biet in heel fijne minuscule blokjes, ongeveer even groot als de linzen. Vervolgens doen we de afgekoelde linzen en de fijn gesneden rode biet samen in een schaal. We doen er de olijfolie en de sojasaus of tamari bij en scheppen het geheel voorzichtig om. De olie zorgt voor de kenmerkende luxe caviarglans, terwijl de sojasaus en de biet samen zorgen voor een diepe, zilte en aardse grondsmaak. We warmen de blinis 5 minuutjes op in een oven aan 160 of 180 graden. Zo krijgen ze een lekker knapperig korstje. Dan smeren we de blinis met een royale laag haverfrisch. Hier scheppen we met een kleine lepel een mooi bergje van het zwarte goud bovenop. Ten slotte garneren we onze blinis met een klein plukje verse dille of bieslook. Smullen maar!

0: Dat was DXX met intro en dan introduction door Black Country New Road. Toen de plaat nog maar uit was, had de zanger het idee om gewoon de band te verlaten. En je hebt ook nog iets klaargezet, Rokost?
1: Ja.
0: Brown Spirits, Dead and Exist.

0: Pink Dick. Begin With Me, van op de plaat, de studioplaat Hitbox 21. Laatste vrijdag nog te zien in Minigolf Beatrice op Linkeroever. De andere kant van het water, dus de groenere kant ook. Als u hem gemist hebt, net zoals ik eigenlijk, kan u hem zien in het bos 13 november, 10 jaar, King Dick. Met de groep Coaster Pine, KV, DV en King Dick. En met een hit zullen ze optreden, Romantic Love Shrine. Voilà, en dan, na de mashup wou ik u nog meegeven dat de mashup live ook gebracht wordt op 2 oktober. Hof der Saxen.
1: Expodium.
0: Expodium, de kunst tentoonstelling van een honderdtal kunstenaars van eigen streek. En ook met optredens, als wij om 6 uur met Grondsmaak starten, zullen wij ook tussen de volgende groepen verder doen. Met om 18:20 Oeschaart, om 7 uur ongeveer Marceline Claire, om 8 uur Rode Muizen en Koen Roggen om 9 uur. En misschien...
1: Vrijdagavond, 2 eindigen. Oktober.
0: 2 oktober, juist. En volgende.
1: DJ Shadow.
0: Yep.
1: The song about life. 4 keer langsgekomen in Antwerpen. Well, als het niet racism. Meer is.
2: Just a few things been running through my head.
1: In het openluchttheater Rivierenhof. In de 2 keer. En dan nog eens in de Roma. En in de Trix in de clubzaal. Vooral de passage in de club. Trix was memorabel.
0: Ja, ook was die een surplus. Memorabel was het toen hij in de surplus was, ja.
1: In de surplus?
0: Ja, in de surplus, ja.
1: De cocktailbar.
0: Ja, vanuit mijn...

0: It changed, you know.
1: My.

0: Kunstzaken. Kunstzaken.
1: Onze kunsttopic. Deze keer hebben we met ook een aankondiging van het Vertelfestival op 17 oktober van het Vertelcollectief Wilder Eenhoorn, echtig en techtig. Dat vindt u in Ruppelmonde. U kan alles van informatie vinden op www.wildereenhoorn met twee o's rn.be. En wat kan u verwachten daar? U kan daar online tickets voor €10. Dan hebt u twee vertellingen en een drankje. En u kan dan vertellers checken van eigen bodem, zoals Gewiekste, Rick, Vierlefijntje, Meneer Zee en de Koene Ridder. Ook professionele vertellers zoals Erik van Tillo, woordkunstenaar met klassieke mythes en volksverhalen. Lieve Joos, die heeft een verteltheater zelfs. Pulcinella. Catalane Billet, of Billet. Woordkunst, die is te horen op Clara en Marieke Verschoor. Voilà, dit is dan voor het Vertelfestival op 17 oktober. Niet te missen, het is een zesde editie. Dat is uniek. Voilà.
2: Iets als een

0: Oké. Dus ook telkens tijdens kunstzaken visualiseren we een geluidsdrager. Deze keer...
1: Een banaan.
0: Een banaan.
1: Ja,
0: een
1: mooie gele banaan. Niet groen, niet bruin.
0: Zat die in mijn mashup? De banaan.
1: De banaan. Andy Warhol staat eronder.
0: Dat is toch geen muzikant?
1: Andy Warhol, dat was een kunstenaar met een fabriek in New York. The Factory.
0: Mm.
1: Kunstenaarsfabriek.
0: Ah, oké.
1: Okay. Ja.
0: Ik doe iets met mandarijnen.
1: Ja, waar kan ik dat volgen?
0: Op Instagram.
1: Hier staat Peel Off Slowly.
0: Oh.
1: Ja, maar niet doen, hè. Het is kunst, hè. Je moet er afblijven.
0: Hangt er een duct tape over?
1: Nee, als je die banaan, de schil eraf trekt, dan krijg je de roze binnenkant te zien.
0: Oh, en de banaan, roze binnenkant.
1: Ja, die banaan, dat is zo, precies zo'n sticker dat je tegen het raam kunt plakken, die krijg je er nooit meer op.
0: Ja, het is toch al een goed gerijpte banaan, vind ik.
1: Ja, hiervan is die al wat gebruikt, precies.
0: Ja. Wat mij ook opvalt aan deze pressing is de special price sticker.
1: High quality pressing.
0: Dus ik ga ervan uit dat het een heel goede kwaliteit is van te luisteren. Ja.
1: The proof of the pudding is in the eating.
0: Ja, en bij deze dan. Oei. De groep is...
1: The Velvet Underground en Nico.
0: Aha. Geproduceerd bij Andy Warhol.
1: Shiny boots of leather with flash girl child.

Severin, speak so slightly. Severin.

Lou Reed werd voor het nummer Venus in Furs geïnspireerd door de gelijknamige 19e-eeuwse noveller Venus in Furs van de Oostenrijkse schrijver Leopold von Sacher-Masoch. Venus in Furs uit 1870 is een novelle over een psychologische machtsstrijd waarin hoofdpersoon Severin von Kuzimski zichzelf vrijwillig tot slaaf maakt van de weduwe Wanda von Donahue. Wanda neemt een dominante rol aan en vernedert Severin, tot ze in Florence op een andere man verliefd wordt en Severin laat geeselen. Deze ultieme vernedering geneest Severin van zijn obsessie, waarna hij inziet dat liefde en gelijkwaardigheid of absolute dominantie draait.

0: Spreken ze Bebop.
1: And all that jazz.

0: Voilà, beste vogeltjes. We zijn alweer bijna op het einde gekomen.
1: Bijna rond.
0: Fee Sonics hoorde u met Healing Time. En daarvoor Greeting. En voilà, we zijn rond. Rom?
1: Ja, uitzone staat al klaar met Tropico en DJ Chunk vanaf 8 uur.
0: Ja, ja. Yes. Dus wij eindigen in schoonheid. Zoals elke DJ een probleem heeft hier op Radio Centraal. Hoe stop ik mijn programma op een mooie manier? The Endless Search for the Exit van Björn Eriksson.
1: Maar voilà. We komen nog terug, Rauwkost.
0: Wanneer is de volgende grondsmaak? Die
1: oktober,
0: is...
1: Oktober.
0: Pop. Even nadenken.
1: Even tellen.
0: Zal ik de plaat al starten?
1: 24 oktober.
0: 24 oktober. De laatste zaterdag van de maand.
1: Nee, er is nog een zaterdag.
0: Ah, de vierde zaterdag van de maand. Ik zei het toch.

Thank you.

0: Radio Centraal. Dit is de Uitzone. Vinyl Only Special. Psy Spoked Out. Dopey. Door Tropico.
1: En
0: Chunk ook, de intro.

読書だから出るんですよ。

0: Deze is erg toepasselijk, want op de hoes staat een volle maan en de plaat noemt Cochin Moon. Dat is van Japan. En erg toepasselijk, want het is dus van echte volle maan. Dus het thema van de uitzone past daar naadloos aan, want wij gaan een uurtje licht spaced out, psych, smoked out in de ether.
1: Als je nou nog één keer ui zegt, gast.
2: Heb ik ui gezegd?

En helemaal in het thema van vandaag was die plaat van de rit dat foutievelijke eerst op 45 toeren gezet. Op list stond ze juist op 33.

speelt nu een nummer van Asherah Temple. Dit is het nummer op de plaat dat ik normaal altijd speel. Alleen het laatste stuk van dit nummer. Want zo dadelijk komt dan een tweede nummer van die plaat en dat is dan een nummer dat ik nooit heb gespeeld. En op het nummer zo dadelijk mag ook een zangeres meedoen, dat is onze Rosie, R-O-S-I.

te kleine lettertjes om te lezen wat het nummer noemt. Maar het is fantastisch.

Dank u wel, Amandul, voor dit rustige intermezzo. We blijven in Duitsland. Ja, jongen. Duitse electropop gaat dat zijn, denk ik. Be a Man, You Frog, van Super Semph.

Het is volle maan. De uitzone speelt en ook dit uur lichte psyk. En een beetje kosmisch. Bijvoorbeeld met het plaatje van Armenië dat nu klaar staat. En dat is onze Haik Karoyi. Van Armenië.

0: En dit nummer is met Armeense houtblazers.
1: Wij noemen dat blokfout.

En deze is redelijk droog. Deze in, dat is een Dutcher. Nummer noemt merkwaardig genoeg Zeebrugge, met twee puntjes op de U.

Duitse synthpop van Asmus Tietjens van 1983 op Sky Records. En het nummer noemt dus Zeebrugge met twee puntjes op de U.

De plaat nu. De plaat nu is een compilatie van Homemade Records. Zalig plotje niet, hè?

0: Ja. Ja. 7 pintjes die.
1: Volle maan van echt is nog altijd een beetje psyched out hier op de uitzone. Sebes, is het om 9 uur is het de hoge emissiezone.
2: Zijn die er al?
1: Ja, ze zijn er.

wil zeggen, we hebben hier nog veel goede wiet. Komt anders af. Want ik heb geen zin om een week lang wiet te smoren. Dus komt wat mee op smoren. Oké.

Dit is de hoge emissiezone op Radio Centraal. Vinyl only, the best worldwide grooves. 106.7 FM, DHB plus 10A. De deur staat weer open, het is hier gezellig.

Wagadoo Grooves, volume 2. Dat waren twee tracks van dezelfde compilatie-LP. The Hypnotic Sound of Camara. Op het Hot Mule label.

0: Ik sprokkel nog snel het laatste stukje van het nummer ervoor mee. I Need a Roof.
1: Snoeperke.
0: Ja, maar ik had hem voor dit nummer opgezet. Mighty Diamonds Harmony, guys.

Op Radio Centraal gelden maar weinig regels, maar eentje is wel, als je de reggae hebt gedraaid, dan draai je daarna ook nog de dub. Dit is de Mighty Diamonds in dub.

erg oldschool. Het is dan ook een oude plaat en die is in mindere kwaliteit. Ja, het is helemaal zo. Heel veel Latin. Wij spelen muziekjes van overal waar. Wij zijn de hoge emissiezone trouwens. Maar toch vooral even Latin, amai.

van de Fransman Jean-Pierre Massiera. Dat is een compilatie in het nummer, daarnet was Mayo Mayo, en dit nummer speel ik ook nog. Het doet mij denken aan Bonnie Ember dan, weet je.

volgende vrijdag, 2 oktober, speelt deze band Alpacas International in Mechelen. Die alpakas, dat zijn ook gewoon België. En ze hebben een VUR-programma bij. In het VUR-programma, de Funk Factor.

Vanaf nu gaan we even pingpongen. Ik heb vier singeltjes bij en alle vier singeltjes zullen nu gepingpongd worden. Om's de beurt, een nummertje met de Shunk Shanty. Het eerste is een singeltje, maar ik heb het wel op 33 toeren plus 8 gezet om het zo traag te krijgen.

In dat eerste singeltje dat ik op zit, dat zijn Los Atlantics. Het zijn wel gewoon Australiërs. Midden in het nummer worden bommen en het nummer noemt dan ook Bombora.

Chunk Shanty. Jij mist even, mixed even gezien. Ik heb een singeltje klaargedicht, de Jai, D-J-A-I. Dat is Nederlandse chutney van Den Haag. Op het hoesje van een singeltje staat een telefoonnummer ook. Van een Jai. D-J-A-I, Jai.

Dit is de Shunk Shanty die deze aflevering de jasjes halverwege levert. Die jasjes komen van Japan, als ik me niet trompeer. Shunk, kun jij een rewind doen? Bow, rewind. Dit is een singeltje Pandero, Surinaamse chutney van 1980. Sweet Srnanang. En Srnanang, dat wil gewoon eigenlijk Surinaams zeggen in het Surinaams. Pandero.

Dit is het laatste singeltje dat ik vandaag bij heb. Ik heb nog wel veel LP's bij. Dat is onze Nana Love. En dat is een boogie bom van Nigeria. In de Kenny Dope Edit, om volledig te zijn.

straks al keihard gelatind. Dan zijn we precies niet eens weer ontlatten. Deze is BNR de Salsa. En dit is BNR de Passion.

Zeg, Tropico, als je dan toch Latin ontspullen zegt, kun je dan nog eens een nummerke spullen van die Vamos a Beber doet, die een Adolfo Echeviera. De deur staat open. Ja, dat kan.

dat hip-hop nummer zo net gebruikt een sample van de Kourosh Yaghmai van Iran. En van die gast is een ongelooflijk goede compilatie ooit gemaakt op Nauwe Gein Records. En daar stond het originele nummer van dat hip-hop nummer van daarnet ook op, dus dat speelt ook nog even.

0: Does he ever shut up? Dit is nog steeds de hoge emissiezone, nog 9 minuten. Om de 14 dagen op zaterdag. Radio Centraal 106.7 FM, DAB plus streaming website. DJ's Tropico & Chunk, Worldwide Grooves Vinyl Only.
1: Mag ik daar nog iets aan toevoegen?
0: Jot.
1: Wij spelen plotjes van overal. Bijvoorbeeld dit is Gnawa van Marokko. En vorige week heb ik van die groep In of Gnawa al een ander plaatje opgezet. Dus ja, dit is een ander plaatje. Dit is Super Limited. Dit is er maar 250 kopies van...
0: Hipster.
1: En super moeilijk om zo'n goede geproduced Gnawa te pakken te krijgen. Merendeel van de opnames is gewoon een microfoon ergens gewoon hangen en met alle tien er rond wat spullen.

Ready, all set, push dance. Ready, all set.

gewoon

Yes, Dogo Soul 17. Hot Casa Records, prachtige plaat. We hoorden nog Gabello met Wokunyeya. Dit is Winnie en Fefe. Agokai Medze. We gaan bieden naar Ghana. Twee nummers van een dubbel LP. Ghana Sounds, Afrobeat, Funk en Fusion in 70s. In

De Ogyatana Showband met het nummer Ageshika. Dit is Kay Frimpong. En is Cubano Fiestas. Een talige band is dit. Ghana Funky 70s. Het is bijna half vijf hier bij Unisfurbeer Radio Centraal. Elke dinsdag van 4 tot 6.

Genius. Dit is ook een zalig plaatje op Hot Casa Records. Toute la Freak Dance van de Soul Kids. Volume 10.